0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
3: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
3: Omroep Brabant.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: gewoon dit, hè?
1: Gezelligheid.
0: De gezelligheid.
2: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
3: Omroep Brabant. Hit the beat and take it to the past now.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Michiel. Dankjewel, een hele goede morgen. Dit is een keigoedemorgen op Omroep Brabant. Voor de woensdag, dat is al mooi, want dat betekent dat we langzaamaan richting de andere kant van de week gaan. Sterker nog, vanaf vanmiddag 12 uur is dat het geval en dan gaan we lekker richting het weekend. Wij gaan zo richting Trigger Finger, maar eerst Clarence Clemons en Jackson Browne. And you're a friend of mine, en dat meen ik echt. Keigoedemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Keigoedemorgen. John van Vroenhoven.
4: De Kei, goeiemorgen!

0: Triggerfinger, I Follow a Rivers.
1: Kei, goedemorgen.
2: Het is woensdag, jongens. De 10e van juni. Vandaag beginnen we meest droog. Er is ruimte voor de zon. Al snel komen er stapelwolken voor. En uiteindelijk ontstaan er verspreid ook weer enkele buien. En tussen de buien door zijn er korte zonnige momenten. En wordt het slechts 17 graden. Het is even doorbijten, maar er zit een weersverbetering aan te komen.
3: Gelukkig.
2: Dus dat is mooi.
3: Ja, vandaag jarige Esther Ouwehand. 50 jaar, Partij voor de Dieren natuurlijk.
2: Ja, niet meer, hè?
3: Ja, ze is nog wel van Partij voor de Dieren, ja, maar is niet meer het baasje.
2: Nee,
3: dat klopt.
2: Nou, we gaan nog heel erg missen.
3: Ja, Reinhard Oeremans, 55 jaar geworden vandaag. En 53 jaar geworden deze zangeres. Ja, Faith Evans.
2: Nou,
3: ja.
2: Van harte gefeliciteerd. Het is vandaag de open training van Oranje in Kansas City.
3: Oh,
2: we gisteren nog natuurlijk Patrick daar aan de lijn. Die vertelde over de stad dat het lekker helemaal oranje is. En dat,
3: ja, zelfs de fonteinen spuiten.
2: Zelfs de fonteinen spuiten oranje. Dus nou, daar gaan we ongetwijfeld nog mooie beelden van zien. Het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. Dat is georganiseerd vanuit Jantje Beton. En Dag van de Kruiden en Specerijen. Daar ben ik altijd wel heel erg van.
3: Wat is jouw favoriete kruid of specerij?
2: Knoflook.
3: Mijn ook?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Nou. Ja. Komt als eerste in mijn hoofd.
3: Ja, bij mij ook.
2: Daarna gember.
3: Het geeft gewoon het meeste lekkere smaak af.
2: Ja, het is... Ja, kun je eigenlijk voor alles wel eens een beetje
3: gebruiken. Twijfelde even of ui ook telt, maar...
2: Ja, vind ik meer een...
3: Ja, gebruik ik op dezelfde manier als knoflook.
2: Ja, zeker. Ja, ik ook. Klein gesneden en ja, doen een beetje fruit.
3: Dus ja.
2: Het is ons weer gelukt, hè? 13 over 6.
3: Hey, maar we mag toch gewoon over eten hebben. Dat is een van de belangrijkste zaken.
2: René, wat is jouw favoriete kruid?
4: Kajoenkruiden.
2: Kajoen.
3: Oh, ja, over
2: ja, zeker. Heerlijk wel.
4: Lekker,
2: ja.
4: Dat
2: is een beetje van de pittigheid.
4: Ja, weet je wel.
2: Ja, een beetje,
4: maar knoflook ook.
2: Ja,
4: goeie keus.
2: Goed zo. Het nieuws.
5: Ja, op verschillende plekken in het Verenigd Koninkrijk zijn mensen de straat op gegaan uit protest tegen een brute moordpoging in het Noord-Ierse Belfast. In die stad zorgde dat gisteravond laat voor chaotische taferelen. De verdachte, een Soedanees van 30, is intussen aangeklaagd voor poging tot moord. Hij probeerde iemand te onthoofden op straat. Een jongen is gisteravond zwaar gewond gevonden in Helmond. In de buurt van de jongen stond een fatbike. Mogelijk is hij de bestuurder van de fiets. Hoe de jongen op het wegdek terecht is gekomen is niet duidelijk. Een voorbijganger zag hem liggen. En dan een Belg die 175 miljoen euro rijker is geworden. De winnaar is niet bekendgemaakt, maar hij of zij vulde als enige de hele kaart winnend in en ging er met 175 miljoen vandoor. Volgens de website van de Belgische Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België met het loterijspel is gewonnen.
2: Was ik nog een weekend in België.
3: Had maar een lotje.
2: Had wel een lotje moeten kopen. Ja, maar ja, je moet ze natuurlijk wel invullen.
3: Oh ja.
2: Je moet wel de nummertjes weten.
3: Ja, maar jij had vast ook precies dit ingevuld.
2: Zeker, ja.
4: Wat gemiste was het? Kans.
3: 2, 7, 23, 44, 46 en sterren 3 en 5. Ja, dat had jij zeker
2: ingevuld. Oh, de nummers zijn ook overbekend. Ja, over wat goed. Ja, natuurlijk. Ja, de nummers zijn, ja, dat is natuurlijk een loterij.
3: Ja.
2: Wat vind ik, 175 miljoen. Wat zou jij doen?
3: Nou, in ieder geval stoppen met werken.
2: Ja?
3: Hoe leuk ik dit ook vind.
2: Oh, ik zou lekker doorgaan.
3: En ik zou de hele wereld afreizen in alle Disneyparken, in een privévliegtuig, in een dicht park. Gewoon alle luxe die je zelf nooit kan veroorloven, zou het allemaal over de balk smijten en dan ben ik een paar maanden later weer terug hier. Ja,
2: nou,
3: dat gaat gebeuren. Jij?
2: Een radiostation kopen.
3: Echt waar, ja?
2: Ja.
3: En dan daar zelf gaan werken?
2: Ja.
3: Leuk.
2: Ja, zou ik doen.
3: En dat doe je al?
2: Ja, daarom. Maar,
3: dan zonder baas?
2: Ja.
3: Ja, precies. Als je
2: we hebben wel een hele fijne baas. Ja, hij luistert, hè. We hebben een fijne baas.
3: Nee, zeker. Maar ja, geen baas is altijd beter.
2: Jij is altijd beter. Ja. Je hebt al baas boven baas. Ja. Ja, dus, ja. Nee, zou ik doen. Vind ik wel leuk vinden. Ja. En ik zit even te denken wat ik dan zou draaien de hele dag.
3: Ja, weet ik niet.

0: Ace of Base en Don't Turn Around in de Kei. Goedemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, dat is de vraag die we iedere ochtend om dit tijdstip aan jou stellen. Gaan we voor een bakje koffie of gaan we voor een bakje thee? Twee liedjes om uit te kiezen en deze staan...

0: of toch liever een bakje thee?
1: Jij mag het zeggen, gaan we voor koffie met Walk the Moon, Shut Up and Dance of A Day Plain White Tees en 1, 2, 3, 4. De app staat voor je open, 06-573-2203. Een appje met koffie of een appje met thee. En je mag er een heel gesprek bij doen, vinden we altijd leuk. Maar het gaat uiteindelijk om de keuze van de plaat. Geef hem door.

0: De Shapeshifters en Loda Stream. We hebben niet komend weekend, maar het weekend erop hebben we het 90s weekend.
1: En daar nee, Zero's.
0: Dit, ja, ze zeggen het weer verkeerd.
1: Nee, 90's de Zero's.
0: Ja, dat was ook het linkje met Loda Stream. Ja. Shapeshifters. Dat is de muziek uit die periode. Wil jij koffie? Met deze Walk the Moon.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Plain white teas. Ook een mooie Zero's plaat trouwens. Als je ons iets wil zeggen, stuur je toch gewoon. Ja, koffie of thee, dat mag je gaan hebben.

0: geef het aan ons door en wij gaan de stemmen tellen.
1: Omroep Brabant.
0: Vandaag begint op de meeste plaatsen droog. Ook de zon die komt er deze ochtend aan te pas. Later ontstaan er opnieuw stapelwolken en volgen er buien. Het wordt maximaal 17 graden. En er is weer een code geel afgegeven voor vanmiddag voor hevige onweersbuien. En daar kan ook weer hagel bij zitten. 6:02 is het geworden. Het is tijd voor het nieuws met René Snippert.
2: Harry Leidekkers, dat is de broer van topcrimineel Bolle Jos uit Breda, wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's via de handel in goud en dure horloges. In korte tijd kocht hij 277 kilo goud met crimineel geld. Harry Leidekkers werd in mei opgepakt in Istanbul en zit nu vast in Nederland. Zijn broer Jos is een van de grootste cocaïnehandelaren en is Nederlands meest gezochte crimineel. Justin van Tilburg, van 21, bekend van Dropout Resort, is zaterdagavond op de kermis in Deurne in elkaar geslagen. Hij liep blauwe plekken, een blauw oog en mogelijk een gebroken neus op. De vechtpartij werd gefilmd en verspreidde zich online. Justin deed aangifte en blijft ondanks alles werk aan zijn toekomst. Volgens Justin gaat het om homohaat. De kledingbank in Eindhoven neemt tijdelijk geen kleding meer aan. De magazijnen puilen uit en de druk op vrijwilligers is te hoog. Veel kleding is te vies, beschadigd of van slechte kwaliteit en kan niet worden gebruikt.
3: We kijken alles na, dus dan denk ik van, jeetje, wie komt zoiets nou brengen?
4: Er staat dus dat het schoon moet zijn, gestreken en niet beschadigd.
3: Ik denk dat de 40% zeker wel afval is. Afval, hè?
4: Als er een blouseje binnenkomt wat gekreukt is, kunnen wij dat niet in de winkel hangen, want mensen nemen dat niet mee. Je wilt iets meenemen wat aanspreekt en wat je mooi vindt.
2: De stop op het inleveren van kleding duurt tot na de zomer. Een groot Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Dat is niet echt de bedoeling, zeggen ChristenUnie en het CDA.
5: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
6: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken, dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
2: Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden en wat het effect is op volksgezondheid.
0: Trek ik heel slecht dit. Ik vind het zo.
7: Welk deel?
0: Deel van de overheid. Eerst gaan ze een wiet-experiment. Willen ze het legaal maken? Is er een bedrijf wat daarin investeert? En dan is het weer. Dat zijn de sigarettenfabrikanten. Dat mag dan weer niet.
7: Ja, omdat dat was niet de bedoeling van het onderzoek. Van het ding.
0: Tuurlijk wel.
7: Oké.
0: Er moet toch geen betaald worden?
7: Ja, dan wel. Ook goed.
0: Ik snap er helemaal niks van. Het zal wel aan mij liggen.
2: Ja, dan een bericht in de categorie Mark Versteden. Het had
0: hou je vast.
2: Ja, daar bouw ik het wel heel erg op. Nou, het had niet veel geschild of de attractie Fata Morgana in de Efteling was er nooit geweest. Dat zien we in de documentaire Fata Morgana, de verboden stad. In 1974 reisden de ontwerpers naar Disney World in Florida en raakten geïnspireerd door Pirates of the Caribbean. Ze besloten hun eigen sprookje te maken, gebaseerd op Duizenden en Eén Nacht, en werkte het uit met hun team. De attractie stond eerst gepland op het eiland de Siervijver, waar nu de Gondoletta ligt. En maar bezoekers wilden meteen actie, dus werd gekozen voor een andere locatie. Sindsdien is de boottocht uitgegroeid tot een van de populairste attracties van het park. En meer hierover lees je op onze web of app.
0: Oh, wat interessant. Dat is wel leuk. Even,
7: zeker.
0: Toch een iconische attractie.
2: Ja, dat is
0: gaat al heel wat jaartjes mee. En denk als je hem in het licht ziet, het is niet om aan te gluren, maar met alles, alle effecten eromheen. Dat is echt wel mooi.
2: Ik vond vroeger als kind dat stukje als je onder die benen doorgaat.
0: Ja,
2: van
0: precies. Ja, met die lasertjes.
2: Ja, vond ik altijd een beetje eng.
0: Ja, maar dat is ook de bedoeling.
2: Misschien
0: ja.
2: Nog steeds wel.
0: Ja, ik wou zeggen nee. Toen je het zei.
7: Maar die docu kun je dus op Brabant Plus kijken nu. Dat is
2: Zeker.
7: Ja. Dus dat zou ik doen.
0: Zeker doen. Brabant Plus.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ik heb zo'n gevoel dat we er ook uit gaan komen met koffie of thee. Marcel gaat de doorslag geven straks. Marcel, kei goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, op weg naar, want volgens mij zit je in een automobiel of in een vrachtwagen.
2: Ja, dat klopt. Ik zit in een auto. Ik ben op weg naar mijn werk.
0: Oké, en wat voor werk doe je, Marcel?
2: Ik werk bij de sterke arm, laat ik het zo zeggen. Maar dan niet op straat, maar op kantoor. Ik moet om 7 uur beginnen.
0: Oh, oké. En jij verwerkt de bonnetjes, of...
2: Ja, zoiets. Ik werk in Eindhoven.
0: Ja, dus,
2: Ik rij nou over de Leenderweg, die net vernieuwd is.
0: Ja.
2: Dus dat, ja. En ja, het is echt een complete metamorfose. Dus, maar
0: is het zo veranderd?
2: Geworden, moet ik zeggen.
0: Is het zo veranderd dan, Marcel?
2: Ja, de Leenderweg tussen de Corionnenstraat en de Piestraat, die is die hebben ze helemaal verbouwd. Het is, daar hebben ze echt een complete metamorfose van ondergaan. Maar het is echt mooi geworden. Op de website van gemeente Eindhoven kun je er veel op terugvinden. Ja.
3: Oh, ga ik even kijken.
0: Moet even kijken. Ja, Mark is Eindhovenaar, dus ik kom er ook nog wel eens, maar niet heel vaak. Maar ik ga het zeker de moeite waard. Was het mooiste wat ze gedaan hebben dan, Marcel?
2: Nou, ze hebben er onder andere wat meer groen aan gebracht. En het ook compleet opnieuw geasfalteerd. Dus het ziet er nou echt veel mooier uit.
0: Ja, nou, groen doet de stad heel vaak goed. Zeker als met een hoop beton eromheen en steen. Dus dat is een hele goede zaak. Er zijn veel gemeentes die daaraan werken. Mooi, heel goed.
2: Ja, inderdaad,
0: hey, nou, gezien de tijdstip 7:15 ga jij het wel halen. Denk ik op tijd op je werk. En daar komt een bakje koffie of thee. Staat dadelijk voor je klaar. Wat mag ik voor je serveren? Wordt het koffie of thee vandaag, Marcel?
2: Het wordt koffie vandaag.
0: Het wordt koffie, dan gaan we dat doen. En leuk je even gesproken te hebben. En dank voor de info over de Leenderweg. We gaan eens even kijken en dan gaan we Walk the Moon draaien. Hey, mooie dag. En doe de groeten aan al je collega's in Eindhoven.
2: Dat kan ik doen. Dank jullie wel. En jullie ook een fijne dag.
0: Dank je wel, Marcel. Dag, graag.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
3: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt. We doen het

0: Daan en Do, en stap voor stap. Het is deze hele week Omroep Brabant tipplaat. We gaan zo alweer naar de andere kant van zevenen. René, straks in het nieuws. Wat mogen wij proberen te raden, René?
1: Nou, vandaag is de titel: blijkbaar kun je dit ook gewoon bijna 20 jaar doen zonder afstuderen.
0: Het is iets, een beroep waar je eigenlijk voor afgestudeerd moet zijn. Maar dat kun je.
2: Wat iemand heeft gedaan?
0: Iemand heeft gedaan, dan komen ze nu achter dat hij geen diploma heeft. Dat is een beetje de strekking.
2: Ja. Nou, dat denk ik ook.
0: Ja.
2: Ik zeg.
0: Wat zeg jij?
2: Makelaar.
0: Nee, heb je.
2: Dat kun je gewoon volgens mij zo doen en daar heeft niemand door.
0: Nee, maar dat klopt ook. Dan merk je ook soms wel.
2: Ja, weet ik niet. Ik zit ook helemaal niet in die wereld. Maar is dat zo'n beroep waarbij je gewoon binnenkant wandelen kan zeggen: nou, kijk eens even hier, kijk mooi, een hele mooie muur met een dak. En licht schijnt daar binnen.
1: Zo'n oud vrouwtje geweest.
2: Ja,
0: ja. Ik zit hem in de medische hoek te zoeken. Ik denk dat een artsenarij is.
2: Ja, ja, ja.
0: Die snijdt al 20 jaar, blinde darmpjes weg, maar die blijkt helemaal geen
2: zin. Ja, precies. Zou ik ernstiger vinden wel.
0: Ja. Nee, maar dan komt het ook in het nieuws, ben ik bang. Dus zou zomaar.
2: Ja.
0: Ik voel een puntje aankomen hoor.
2: Ik hoop het heel erg.
0: Oké, als je zit te luisteren, als jij weet waar het over gaat. Blijkbaar kun je dit ook gewoon 20 jaar doen zonder afstuderen. Laat het even weten in de Omroep Brabant app. Straks het antwoord.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enaya accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue. Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
10: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
9: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
11: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
9: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB voor verkeersinformatie. Wijnand, goedemorgen.
13: Goedemorgen, John. Ja, de ochtendspits die komt geleidelijk aan wat op gang. Het is nog niet al te druk op de Brabantse wegen. Op de A58 zien we wel een uitzondering van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt Baars en Oorschot nu 6 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
12: Oké, Wijnand, dankjewel. Zometeen in een kei goedemorgen gaan we het hebben over de suikerchallenge. Daar is heel wat over te vertellen. Dat en straks en meer.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris.
20: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
25: Hebbes.
26: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
28: Hoe kom ik hier weg?
27: Vragen die over je toekomst gaan.
29: Hoe word ik beter in mijn vak?
27: Of één die je wakker houdt.
30: Hoe begin ik weer met werken?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
31: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
32: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
33: Voordeelhaartjes.nl.
34: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
35: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
36: Met Rousseau chocolade.
35: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
37: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
36: Voordeeluitjes.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
12: Hey, goedemorgen,
38: John van Vroenhoven.
36: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
39: Buongiorno, John. Buongiorno.

0: Chaka Khan en Rufus and Once You Get Started.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wij zijn al een uurtje bezig op deze woensdag de 10e van juli. Vandaag beginnen we meest droog, er is ruimte voor de zon. Al snel komen er ook weer wat stapelwolken. En uiteindelijk ontstaan er dan weer buien. En tussen die buien door zijn er korte zonnige momenten. Dus overigens code geel weer van kracht deze middag voor heftige...
2: Ja, vanaf 12 uur.
0: Vanaf 12 uur al? Ja. Oké, nou, kun je kijken. Wees gewaarschuwd, want gisteren ging het af en toe flink los.
2: Ja, maar echt.
0: Ja, hè?
2: Wil ik het zo met de weerman ook nog even over hebben als jij dat ook...
0: Ja, zeker, absoluut.
2: Okay.
0: Ja,
2: even een blik in de geschiedenis, dat eerst. In 1610 komen de eerste Nederlandse kolonisten namelijk vandaag aan op Manhattan. In 1935 de AA wordt opgericht, Alcoholics Anonymous. En in 1947 maakt Saab hun eerste auto.
0: Ik heb nog een Saab gehad.
2: Ja?
0: Ja, ik heb nog een Saab gehad.
2: Wat voor een had je?
0: Ik had een Saab 9-3 Cabrio.
2: Ah.
0: Ja, echt een dik bak. Het was echt een hele fijne bak.
2: Maar jij bent ook wel echt van de auto's.
0: Ja, absoluut.
2: Vind jij leuk?
0: Ja, vind ik heel leuk. Ja. Ja,
2: dus dan moet je ook wel een keer zo'n cabriootje gehad hebben.
0: Ja, een iconische auto. Je ziet ze nog steeds rijden trouwens. Het is jammer dat ze geen auto's meer maken. Maar nog wel vliegtuigmotoren, geloof ik.
2: Kun je ook vliegen dan?
0: Ja, pas. Ja, pas. Oké, nou. Vandaag iedereen die schrijft, die blijft hoog in het vaandel staan. Die heeft dus een dag, want het is vandaag dag van de balpen. Dit is wat minder. Dag van de bedwansen. Die wil je niet in je bed. En het is ook internationale dag van de spoorwegovergang. Dat zal ongetwijfeld zijn om aandacht te steden aan de veiligheid van spoorwegovergangen of iets dergelijks.
2: Dat denk ik ook. Dat lijkt me ook.
0: Dat lijkt mij dan. René, met het nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord, melden Iraanse staatsmedia. Iran heeft daar weer op geantwoord met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Opnieuw is er een Dixie-toilet in brand gevlogen in Breda. Dit gebeurde vannacht achter de Dr. Struikenplein aan de Kartinistraat. Het toilet brandde volledig uit. Voor zover bekend is dit al de 12e keer dat Dixie in Breda in brand heeft gestaan. Of dat er een poging is gedaan om brand te stichten.
2: Dixie-pyromaan.
3: Ja.
2: Ja, maar wat kun je nou hebben tegen Dixies?
0: Ja, blijkbaar. Ja.
2: Kun je zomaar gewoon plassen overal en dan...
0: Als we hem vinden, zal dat de eerste vraag zijn.
2: Ja, dat is goed.
3: Ik denk dat hij heel graag wil betalen voor zijn voor naar
2: het
3: toilet gaan.
2: Ja, ik denk het blijkbaar.
3: Ja, dan over de tease van net. Helaas geen punten, heren. Want de piloot...
0: Oh.
3: Ja, het gaat over een piloot. En helaas
0: dat wou ik ook nog zeggen.
3: Ja, ik moet streng zijn. Ja. Een piloot van Air Canada, die heeft 17 jaar lang rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij bestuurde verschillende soorten vliegtuigen en maakte in totaal 900 binnenlandse en internationale vluchten. Volgens de Canadese luchtvaartmaatschappij is de veiligheid op geen enkel moment in geding geweest.
0: Oké, nou dat is mooi.
2: Dus hij kon het wel.
0: Hij kon het wel.
2: Hij was er dan niet op afgestudeerd, maar hij kon het wel.
0: Ja.
2: Oké.
0: Nou.
2: Ja, ik zou toch, als de piloot dan omroept... Hallo, this is your captain speaking. I'm not really a pilot, but I can fly this plane. Weet niet of ik heel lekker daar op mijn stoeltje zit.
0: Kan je dat nog één keer doen?
2: Nee, dat kan ik niet nog één keer doen. Want ik weet niet wat jij dan voor gekke dingen mee gaat doen allemaal.
0: Jij vertrouwt me niet, hè? Nou, dan maar over treinen.
4: Attentie. Pak de juiste trein en win kaarten voor Spoorpark Live in Tilburg.
0: Ja, in Tilburg. Als jij de trein hoort vertrekken, of de aankondiging van de trein die naar Tilburg gaat, dan mag je appen 06573-28203. Want wat hebben wij dan, Mark?
2: Dan hebben we kaartjes voor je voor de zaterdag van Spoorpark Live.
0: Ja.
2: Met Clouseau, met Anouk, met Bente onder andere. Jack Rebel, die staat er dan.
0: Kijk.
2: Dus dat is een mooie dag om naartoe te gaan.
0: Ja.
2: Maar ja, moet wel de trein nog eerst even naar Tilburg rijden.
0: Ja, dus als je hem hoort en hij vertrekt naar Tilburg, dan mag je appen. En kan ook naar een van de andere stations in Nederland vertrekken. Dan mag je ook appen, maar dan...

Nijmegen zal op spoor 1 de trein vertrekken naar Eindhoven. Ik herhaal, binnen enkele ogenblikken vertrekt op spoor 1 de trein naar Eindhoven. We wensen u een fijne reis.

0: klassiekers, der klassiekers. Queen is daar regelmatig leverancier van. En dit plaatje is daar een mooi voorbeeld van. I want to break free, Queen, in een keigoeie morgen. Het is vandaag de 10e van juni. We zitten midden in de week. 7 dagen gezond eten en drinken zonder toegevoegde suikers. Dat is dan namelijk de Nationale Suikerchallenge van het Diabetesfonds. En die challenge die loopt dus deze week. En Marcia van Berkel, die het boek Fuck de Dieetcultuur schreef, die is blij met deze week, want diabetes leeft bijvoorbeeld veel meer dan we denken. Marcia, een keigoedemorgen.
1: Ja. Kei, goeiemorgen.
0: Hallo. Hallo. Ja, hoe erg is het in Brabant gesteld dan met het eten van suiker?
1: Nou, als we landelijk kijken, dan verwachten we dat er zo'n 400.000 Nederlanders rondlopen met diabetes zonder het te weten. Als we dan puur naar Brabant kijken, naar het Bourgondische Brabant zelfs, dan zouden dat om ruim 33.000 Brabanders gaan die eigenlijk rondlopen met diabetes. Zonder het te weten.
0: Ja, en wat levert dat dan voor gevaar op?
1: Diabetes houdt in dat je alvleesklieren maakt nu insuline aan om suiker uit je bloed op te ruimen. En bij diabetes werkt dat niet meer zo goed. En bij type 2, de leefstijldiabetes, waar we dus invloed op hebben, heeft eigenlijk je alvleesklier jarenlang zo hard moeten werken dat hij het niet goed meer bij kan houden. En daar ontstaan allerlei klachten uit, zoals veel dorst, plassen, veel plassen, moe zijn, heel wazig zien, dus echt slechter zicht, meer honger, afvallen zonder reden. Dat zijn allemaal signalen, hè. Als je moe bent, wiebelig, het is echt wel een signaal om een keer naar de huisarts te gaan en je bloedsuiker te laten prikken.
0: Ja, nou zit er tegenwoordig overal suiker in, dat weet jij. Want je hebt ook het boek geschreven, Fuck die dieetcultuur. Je bent ook voedingsdeskundige. Ja. Nu een week dus 7 dagen zonder suiker. Maar wat wil het Diabetesfonds daar dan mee bereiken volgens jou?
1: Ja, het is een week waarin je kunt deelnemen via het Diabetesfonds om bewust geen toegevoegde suikers te eten of te drinken. En het doel is vooral om te ervaren wat minder geraffineerde suikers met je lichaam doet. Dus je gaat ervaren dat je meer energie hebt, je fitter voelt, beter slaapt. En ja, dus de challenge is er echt op gericht om het vermijden van bewerkte producten met toegevoegde suikers, zoals snoep, frisdrank, koekjes. En dan ga je het verschil voelen.
0: En wat zou je dan voelen bijvoorbeeld na 7 dagen?
1: Veel meer energie, vooral beter slapen, jezelf echt fitter voelen, minder moe. Van suiker eten word je moe.
0: Van suiker eten word je moe?
1: Ja, absoluut. Je lichaam vindt dat best wel pittig om te verwerken, dus daar word je moe van.
0: Okay,
1: dus je gaat absoluut fitter, jezelf fitter voelen als je minder toegevoegde suikers eet.
0: Ja,
1: en dan heb ik het over snoep, frisdrank en koekjes, hè, die dingen.
0: Ja, dat soort echt daar zit overduidelijk suiker in. Maar er zit natuurlijk ook in heel veel producten waarvan mensen het niet weten. Bijvoorbeeld, neem maar even brood.
1: Ja, klopt. Daar zit zeker ook suiker in. En daarom is het zo mooi dat de Nationale Suikerchallenge, je kunt als deelnemer meedoen, je kunt jezelf opgeven. En dan krijg je dus ook echt allerlei tips, recepten. Dus het is ook niet zo dat je dan zelf het wiel uit hoeft te vinden. Maar ze gaan je dan ook echt proactief helpen om minder toegevoegde suikers te eten. Dus het is ook nog wel heel leerzaam om daaraan mee te doen.
0: Ja, en uiteindelijk het doel is bewustwording, zodat je na deze week, als je dan producten koopt, van denkt van nou, ik kijk toch eens even op de verpakking wat er eigenlijk allemaal in zit. En als er dan heel veel suiker in zit, dan ga ik het wat minder eten. Marcia, dat brengt me dan meteen bij de vraag. Er zijn natuurlijk heel veel suikervervangers, hè, die in producten zitten. Hoe zit dat dan daarmee?
1: Ja, weet je, alles wat natuurlijk toegevoegd wordt en geen natuurlijke suiker is, is gewoon suiker. Hè? Producenten zijn heel slim, hebben wel 30, 40 namen voor suiker. Maar als je op het etiket leest en je ziet de letters oze in een woord staan en fructose, glucose, weet je, dan weet je eigenlijk dat er suiker in zit.
0: Okay. Dat is een goede tip. Oze, even onthouden. Schrijf erop.
1: Ja.
0: Jij zei 33.000 Brabanders die rondlopen zonder te weten dat ze mogelijk diabetes hebben. Je noemt ook al ons als Bourgondische provincie. Hoe zit het dan ten opzichte van andere provincies? Niet dat dat dan een challenge is dat we daar de beste in moeten zijn, maar ik kan me zo voorstellen dat we daar wel aan kop lopen.
1: Nou ja, kan ik me iets bij voorstellen. Wij hebben natuurlijk wel een behoorlijke begonnische leefstijl. Ja. Maar we weten gewoon, en daarom wordt er door het Diabetesfonds ook aandacht aan besteed, dat er best wel veel mensen, we verwachten zo'n 400.000 Nederlanders. Nou, als je dan terugkijkt naar Brabanders, dan zijn er dat ruim 33.000. Ja. Ja, weet je, houd je lichaam goed in de gaten. En als je merkt dat je veel dorst hebt, veel moet plassen, je bent moe, wat wiebelig, nou is absoluut een signaal om naar de huisarts te gaan. En als die je prikt, hoort je bloedsuiker nuchter onder de 6 te zijn. En boven de 7 betekent het eigenlijk diabetes.
0: Okay.
1: En ja.
0: Nou, wees gewaarschuwd. Ja. De mensen die dit luisteren, die voelen...
1: Absoluut.
0: Diabetesfonds.nl, daarop is meer informatie te vinden over deze suikerchallenge. Marcia, dank je wel. Marcia van Berkel over de suikerchallenge. En tot een volgende keer, Marcia.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.

0: Training Season. Half acht. We gaan zo naar het nieuws met René. René, we gaan het over hebben.
1: Tieners van aanslag synagogen vrijgelaten. En zo'n bericht voor alle 18 miljoen bondscoaches in Nederland.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven frees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
6: Dat is genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
5: Kijk op rousseau.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: We gaan naar Wijnand Zwaan van de ABB. Wijnand, goedemorgen.
10: Goedemorgen, John. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang op de Brabantse wegen, maar verloopt niet al te druk. We zien wel 2 uitzonderingen op de A50 van Arnhem naar Osten. Rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen knooppunt Valburg en Rabenstein. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En op de A58 naar Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Nu nog 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij.
0: Nou, dat is mooi nieuws voor alle weggebruikers. Dankjewel, Wijnand. Tot over een half uurtje.
10: Tot later.
11: Omroep Brabant.
0: Op de meeste plaatsen is de dag droog van start gegaan. Ook de zon die komt er deze ochtend bij. Later ontstaan er nieuwe stapelwolken. Volgen de buien. Code geel vanaf 12 uur. Met waarschuwing voor pittige buien. Daar kan hagel en onweer bij zitten. Maximaal 17 graden. We gaan straks met Weerplaza spreken over het verloop van de rest van de dag. Het nieuws. René Snippert.
1: 2 Tilburgers van 19 die verdacht worden van de aanslag op een synagoge in Rotterdam mogen hun proces in vrijheid afwachten. Alleen een 23-jarige verdachte blijft nog wel vastzitten. Het Openbaar Ministerie benadrukt de impact op de Joodse gemeenschap, maar de rechtbank zag geen reden om de 2 langer vast te houden. Een scooterrijder is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Sint-Michielsgestel. Hoe hij tegen een boom botste is nog onduidelijk. Bijzonder detail, de scooter verdween na het ongeluk spoorloos. Alleen brokstukken en het zadel werden aangetroffen. Een petitie met bijna 76.000 handtekeningen vraagt om meer keuzevrijheid bij euthanasie, zodat mensen zelf kunnen bepalen wanneer hun lijden te zwaar wordt. De petitie is opgezet door de Bosse psycholoog Wim van Dijk, die zelfmoordpoeder verkocht. Het initiatief moet het debat in Den Haag opnieuw op gang gaan brengen. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje, tijdens het WK voetbal de komende weken. Het verschil met New York is groot en niet alleen omdat in Kansas een stuk warmer is, zegt deze commentator.
12: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Ere, hebben jullie hem al ingevuld?
13: De?
1: Nou, dan heb ik het natuurlijk over het WK-pool.
13: Oh, ja.
14: Oh, nee.
1: Ja.
13: Doe je niet? Je gaat wel meedoen, toch?
14: Waarom zou ik meedoen?
13: We hebben een Omroep Brabant WK-pool.
14: Ja, moet ik die dan even...
13: Ja, dat is toch leuk?
14: Vind je het leuk?
13: Ja, dat vind ik leuk als iedereen meedoet.
14: Oh, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ik weet, kun je eigenlijk iets winnen of niet?
6: Ik weet niet wat je kan winnen, behalve de eer.
13: Nee, los van dat
11: meedoen,
13: ik hier dan...
11: Meedoen is, is natuurlijk leuk.
13: Ja. Nee, ik ga vier jaar lang roepen, ik heb gewonnen. Ja. Daar zal weer pure winst.
11: Het zou wel lachen zijn als ik heel hoog eindig, hè, want ik heb een nulstand van voetbal.
13: Mijn moeder heeft 2 jaar geleden gewonnen. En die kijkt nooit voetbal. Dus het kan gewoon.
11: Oh, leuk,
13: die heeft niet de Omroep Brabant pool gewonnen. Nee. Maar wel de familie pool. Okay. Zou anders heel gek zijn.
11: Nou, ik ga hem even vullen.
6: Nou ja, morgen barst het WK dan eindelijk los. En dan kunnen alle 18,5 miljoen bondscoaches in Nederland weer erop los voorspellen. En een record aantal mensen hebben dat gedaan bij het Bredase bedrijf Scorito.
14: Het is vooral, denk ik, wel beleving. Hè? Uiteindelijk gaat het om dat je, je speelt met vrienden of familie of collega's. Dat is leuk, je beleeft samen het WK. Maar je hebt ook onderlinge strijd. Ja, het leuke eigenlijk aan een WK-pool is dat iedereen kan meedoen.
6: Ja, behoorde de ontwikkelaar van Scorito. En ook in Brabant begint de strijd tussen families, vrienden, teamgenoten en collega's.
15: Wie heb je als wereldkampioen?
16: Spanje natuurlijk.
17: Nederland.
15: Jij wilt de pool niet winnen?
17: Nee. Spanje of Frankrijk?
18: Frankrijk. Want we zijn dan precies op vakantie. En dan wordt het feest in Frankrijk. Oh. Want dan zijn we niet in Nederland.
15: Gewoon het eigen belang.
18: Ja, misschien wel. Nee.
6: Nou ja, Sajan Detail. 2 jaar geleden stond tijdens het EK de 60-jarige Ria lang bovenaan bij Scorito. En bij Mark dus de moeder.
13: Ja.
6: En ook zij had maar wat ingevuld, zei ze.
13: Dat is echt.
11: Oké. Okay, dus,
13: maakt niks uit, John. Gewoon meedoen.
11: Gewoon meedoen. Okay.
13: Waren dit collega's net aan het eind in dat tweede stukje?
6: Het was van alles wat.
13: Was van alles een beetje.
6: Het was van alles wat.
13: Want die vrouw die zegt, als ze in Frankrijk kampioen worden, dat is lekker, want ik zit in Frankrijk.
11: Ja.
13: Die heeft denk ik niet opgelet toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Want toen ging heel Parijs in de fik. Ze zijn daar niet zo goed in vieren.
11: Nee, niet zo goed. Ja. Nee, daar kunnen ze niet zo goed.
13: Nee, ik zou het dan juist niet duimen als ik daar zou zijn.
11: Nee, zou ik ook niet doen. Maar ja, ik weet niet, is in Spanje... Ja, daar kunnen
13: Spanje
11: ze
13: is Spanje goed om te vieren. Ja. Nederland is het beste met vieren.
11: Wie heb je bovenaan staan?
13: Frankrijk.
11: Toch?
13: Ja.
11: En jij hebt gisteren lopen roepen dat Nederland wereldkampioen wordt hier.
13: Oh ja, sorry.
11: Ja.
13: We worden wereldkampioen.
11: We worden wereldkampioen.
13: Sorry.
11: Vaak ze uitgebreid weer. Wat is dat nou? Dat is... Even kijken hoor, want ik wil naar het weer. Ja, je ziet het helemaal van apropos af. Ik dat is echt toch echt wel heel, heel bijzonder. Want ik wist toch zeker dat deze dame...

0: Gloria Estefan. Natuurlijk van de Miami Sound Machine. Getrouwd met meneer Estefan. En die had toen de Latin Boys. En dat werd uiteindelijk, ja, dat vonden ze een beetje een rare naam. Om daar een mooie dame aan de zang te zetten. Dus werd het Gloria Estefan. Die Miami's Sound Machine. We gaan naar Weerplaza. Daar zit Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben op dit moment een lekker zonnetje. En het ziet er best aardig uit, maar het is wel fris. Maar jij weet daar meer over te vertellen dan ik.
1: Nou, ik denk dat dat een hele mooie intro is hoe het weer op dit moment is. Ja. Frisjes. Ik denk dat dat wel opvalt voor degenen die op de fiets stappen naar hun werk. En in ieder geval nu wel droog, maar dat is van korte duur. Want ik denk dat al in de loop van de ochtend de eerste buien tot ontwikkeling komen. En ook vanmiddag, ja, hou maar rekening mee dat er af en toe een stevige zomerse bui overtrekt. Met even flink wat regen, misschien ook wel onweer en hagel. En tussendoor is het dan ook weer een tijdje droog met zonneschijn. Maar ondanks dat die junizon vandaag aardig tevoorschijn komt tussen de buien door, wordt het niet veel warmer dan zo'n 17 of 18 graden. Dat hebben we mede te danken aan de vlagerige en wel wat frisse zuidwestenwind die er staat.
0: Ja, en hoe lang duurt dit nog? Want er zat een weersverbetering aan, zei je in het begin van de week al.
1: Ja, er zit een weersverbetering aan te komen. Het gaat allemaal nog eventjes duren, want morgen staan er ook weer een paar buien op het programma. Niet zo veel en talrijk als vandaag. Tussendoor ook zonneschijn. Vrijdag denk ik ook nog niet dat we het droog houden, maar zaterdag, dat is denk ik de overgangsdag naar een periode waarbij het droge weer gaat overheersen. Nou, dan krijgt per saldo de zon ook wat vaker de ruimte. Het enige wat ik ten opzichte van een paar dagen geleden zie, is dat die temperatuur nog een beetje achterblijft. Die lijkt pas na het weekeinde echt door de 20 graden grens heen te gaan. Dus ja, voorlopig een beter weertype in het weekend, maar nog niet direct gelijk hele hoge temperaturen. Maar wel prima, doe weer. Wandelen, fietsen, het kan allemaal, want de wind die zwakt ook wat af. Dus ja, de weersverbetering komt, maar we moeten geduld hebben.
0: Dat is even geduld, maar het is in ieder geval goed nieuws. Hey, Alfred, we hadden het vanaf 12 uur is weer code geel. Gisteren heeft een behoorlijk pittige bui overtrokken hier bij Brabant. Mark die zat gisteravond rechtop in zijn bed.
2: Dat was niet normaal.
0: Wat gebeurde er, Mark?
2: Ja, dit was echt de hardste donder die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Ja. Nou, zal het ook te maken hebben met hoe dichtbij het is en hoe ver weg het is en dat soort dingen. Maar toen dacht ik, ik lag in bed al, toen knalde het heel erg. Toen dacht ik, wat is donder eigenlijk? Want als kind heb ik geleerd dat dat twee wolken zijn die tegen elkaar aanknallen. Ja. Nou, dat was heel leuk voor op de basisschool, maar dat zal het niet echt zijn. Nee. Wat is het?
1: Nee, het is eigenlijk zo, bij een onweersbui bouwt zich in de onweerswolk heel veel spanning op, positieve of negatieve lading. En de natuur die wil dat op een gegeven moment gladstrijken. En dat kan door het spanningsverschil te vereffenen met een andere wolk. Nou, dan heb je bliksem die van wolk naar wolk gaat. Of het gaat richting het aardoppervlak. En dan heb je dus die bliksems die echt op het aardoppervlak inslaan. En met name die bliksems, echt, als je heel dichtbij zit, ja, dat is een flits en gelijk de knal. En dan is die natuurlijk heel dichtbij, wat je al zegt. Ja, en dan hoor je echt een gigantische knal. Want die hoeveelheid energie die in zo'n bliksemschits zit, dat is echt enorm veel. Dus vandaar dat het dan, want die lucht die zet even in korte tijd heel snel uit. Dat is een soort explosie als het ware. En dat hoor je dus in de vorm van die knal. En als die bliksem heel dichtbij inslaat, ja, dan is het echt zo'n enorm harde knal die je kunt horen af en toe. En slaat de bliksem wat verder in, of sta je veel verder van die blikseminslag af, ja, dan wordt dat geluid al wat vertraagd, of sta je veel verder van

0: geval met die bliksem die echt, bij wijze van in je achtertuin insloeg. Ja, dat geeft natuurlijk echt die harde klap. Ja, je zit precies. Gewoon heel dicht bij de bron.
1: Ja, oké. Ja, Mark, je weet welk programma je nu net zat, hè?
2: Ja, sorry.
3: Kei-goeie vraag.
2: Ook wel een kei-goeie morgen, maar het voelt ineens als vrijdag.
1: Ja, het voelt een beetje als vrijdag. Nee, we hebben altijd een kei-goeie vraag, Alfred. En dit vonden we wel, denk dat heel veel mensen ook wel altijd de vraag stellen, hoe kan dat nou en hoe werkt dat nou? Dus je hebt daar een mooi antwoord op gegeven bij deze.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel, Alfred.
0: Oké.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.
1: Ja, een keigoeie vraag. Nou, daarover gesproken. Als jij een dergelijke vraag hebt, dan mag je die altijd insturen. 06-573-2203. Want wij beantwoorden iedere vrijdag altijd een keigoeie vraag van de luisteraar. En dit had daarin kunnen zitten, maar het was... Ja. Omdat het vanmiddag ook weer code geel wordt, hebben we hem nu al even vast eventjes gedaan. Dus dan weet je, als je vanmiddag een knal hoort en hij is hard en dichtbij, dan is hij ergens ingeslagen.
2: Nou, ja.
1: Ik hoop niet dat het gebeurt, maar het zou zomaar kunnen. Dit is Omroep Brabant. Goedemorgen. Somber you.

zal op spoor 1 de trein

Let Me Think About It. Verder Legrand. In een kei goeiemorgen. Zo, nou, dat brengt me meteen bij het Zero's Weekend. Dat is niet komend weekend, maar het weekend daarna. Dan gaan wij vanaf vrijdagochtend helemaal los op de Zero's. De eerste 10 jaar van de toen nieuwe eeuw. Dit is Diana Ross in een kei goeiemorgen. Chain Reaction.

0: Diana Ross, Chain Reaction. Maakt het een paar minuutjes voor acht. Moet je weten dat je 1994, dat is eigenlijk wel toeval. Of toeval of niet. We zijn natuurlijk op weg naar het WK in Amerika. Maar in 1994 was ook het WK in Amerika. En toen werd in Chicago werd de openingsceremonie gedaan. En dan nou moet je weten dat Diana Ross daar acte de présence gaf. En zij nam toen ook een penalty. En er waren 67.000 fans in dat stadion. Die genoten van een optreden van Diana Ross. Tijdens de opening, want zij mochten dus die penalty nemen. En ja, dat was niet zo heel veel succes. Ze had meer succes met het zingen. Want ze misten hem. En dan ga je toch wel heel erg af volgens mij. Kat als keeper had ik hem dan gewoon, toch gewoon lekker laten gaan. Maar goed, straks meer in een kei goeiemorgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
14: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
13: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
17: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
16: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
18: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
16: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB voor de ochtendspits van deze woensdag. Het is wat rustiger, Wijnand, heb ik het idee.
20: Ja, zo is het. Het is echt wel typisch woensdag wat er gaat. Zeker niet de drukste ochtendspits van de week. En daarbij is hij ook nog eens een keertje wat minder druk dan gebruikelijk. Dus het valt allemaal alleszins mee. Toch zien we wel een duidelijke uitzondering op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Nu 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En als je rijdt op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, kom je in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij.
19: Oké, Wijnand, hartelijk dank. Tot over een half uurtje.
20: Tot straks.
19: Zometeen en we krijgen morgen. Ja, je maakt er steeds kans op kaartjes voor Spoorpark Live. Let goed op. Nou, de trein.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
25: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
26: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
25: Echt?
26: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
28: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
29: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
30: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
29: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
32: Kei, goedemorgen.
33: John van Vroenhoven.
34: Nee, zeg, noem me een rolletje.

0: Uit de Bondfilm A View to a Kill. De muziek Duran Duran.
1: Goedemorgen.
0: Het is woensdag. We gaan vanmiddag de week weer doormidden hakken op weg naar het weekend. Vandaag beginnen we nog met droog weer. Ruimte voor de zon. Al snel komen er wat stapelwolken. En uiteindelijk ontstaan er verspreid enkele buien. Tussen de buien door zijn er kort zonnige momenten. Er wordt slechts 17 graden. Code geel vanaf 12 uur. We hebben straks Alfred van Weerplaza al gehoord over dat er weer heftige buien kunnen ontstaan. Dus wees gewaarschuwd.
2: Ja, het is wel Nationale Buitenspeeldag.
0: Ja.
2: Ja, daar wens ik iedereen heel veel plezier mee dan. Het is vanuit Jantje Beton supergoed initiatief natuurlijk. Zonder dat het gaat onweren dan. Het is ook de dag van de kruiden en de specerijen. En het is de dag van de ijsthee.
0: Oeh, altijd lekker. Maar goed, het weer is vandaag meer chocomel. Dus, de jarigen vandaag die een drankje uitdelen bij een misschien een lekker gebakje. Esther Ouwehand, 50 jaar wordt ze. Het zal een vegataartje zijn. Reinoud Oelemans, 55 jaar. Hij kreeg trouwens een oeuvreprijs. Of hij heeft een prijs ontvangen. Dat zag ik gisteren bij RTL Boulevard.
2: Oh, daar heb ik
0: in Amerika
2: gemist.
0: Een hele prestigieuze prijs.
2: Oh, echt? Ja, ja, nou, van harte.
0: Ja. Deze dame is jarig. Ja, Faith Evans.
2: Ja.
0: 53 jaartjes op de. Nou ja, wat zal het zijn? De verjaardagstaart. Happy birthday, Faith. Het zou zomaar kunnen.
2: Ja, ja, toch? En dan 53 kaarsjes.
0: 53 kaarsjes, ja. En dan mag je die allemaal uitblazen.
2: Als je zo'n longen hebt om dit te zingen, dan kun je ook 53 kaarsjes uitblazen.
0: Absoluut. René, met het nieuws.
3: De Marktweg in Den Haag staat al jaren bekend als de Oranjestraat van Nederland. Kilometers aan vlaggetjes worden opgehangen, prullenbakken en lantaarnpalen kleuren oranje. En zelfs de bomen worden ingepakt in oranje plastic. Maar over dat laatste maakt de Partij van de Dieren in Den Haag zich nu enorm zorgen, want het zou niet gezond zijn voor de bomen.
0: Ja, nu kijken jullie allebei naar mij.
2: Nou ja, nee, niet alleen, maar ik vind het ook echt laatst toch voor die drie weken.
0: Waar kun je je als politieke partij mee bezighouden als wij een land hebben wat overloopt van problematiek? En dan ga je hier druk om maken.
2: Echt. Ik vind het ook. Het is Partij voor de Dieren. En die zijn er voor de dieren. En die zijn er voor de bomen. En dat is supergoed. En dat moeten ze ook echt blijven doen. En lekker bezig.
0: Ja, maar dat is geen politieke partij. Daar moet je een stichting voor oprichten. Nou ja, en dit slaat
2: los daarvan, al ben je een politieke partij. Dit land is zo gepolariseerd. Niemand vindt mijn kamer aardig. Ik polariseer ook even mee.
0: Ja, doen wij nu ook.
2: En dan komen we één keer in de zoveel tijd komen we samen voor dit soort dingen. Versieren we de hele straat. Iedereen is één. Waar je ook vandaan komt, hoe je er ook uitziet, wie je ook bent. Iedereen is lekker oranje, zeg maar even. En dan ga je zeggen, ja, vind het toch moeilijk. Vinden we ingewikkeld.
0: Ja, is ingewikkeld.
2: Kom nou, laat nou gewoon.
0: Laat
2: die ene keer dat we met z'n allen even één zijn, laat dat nou even. Dat hebben we nodig.
3: Ja, ja nee, als je het zo bekijkt. Ja, een akte.
0: Ja, dus René.
3: Nou ja.
0: Ja, doe er iets aan.
3: Ik ga
0: er iets
3: aan doen.
2: Ik ga nu naar Den Haag.
3: Ik ben nu aan het meetikken met Partij van de Dieren en waarschijnlijk luisteren ze wel mee.
0: Goed zo.
3: Nou, dan een ander bericht. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. In Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Slechts in één land daalden de prijzen.
0: Oh,
3: dat is Polen.
0: Oh, waarom is dat dan?
3: Dat weet ik niet.
2: Ik denk dat ze denken dat hier zit winst in als we nou iedereen naar Polen halen.
3: Ja. Ja, misschien is inderdaad een hele goede manier. Dan haal je ze naartoe en dan volg je daar ook weer de prijs.
0: Oh, wat bijzonder, ja.
2: Ja.
0: Ja, waar hebben we het eigenlijk over, een campingprijs?
2: Ja, Kroatië is ongeveer 80 euro per nacht.
0: Ja?
2: Kroatië is ongeveer 80 euro per nacht.
0: Ja, voor een plaats.
2: Gemiddeld heb ik het dan over.
0: Of je caravan of zo.
2: Ja, nou ja, het gaat om gemiddelde. Dus je hebt dan zeg maar een staancaravan. Dat is wat duurder.
0: Ja.
2: En als jij gewoon een tent hebt zonder en je hoeft geen stroom en geen water, dan zit je er net onder. Maar gemiddeld zit je dan op 80 euro per nacht.
0: Oké. Okay. Nou, doe maar een hotelletje, hoor. Dus,
2: ja, nee, ja, oké, okay, ja.
3: Je bent geen kampeer,
2: toch? Nee, veel
0: absoluut
2: duurder.
0: Niet. Nee,
3: ook
0: nee,
3: hier
0: niet. Natuurlijk niet. Mijn playrolletje.
2: Ja, met zijn cabrio. Ja. Waar moet hij dan zijn krultang kwijt? En, ja, dat is allemaal heel ingewikkeld.
0: Mijn krultang ook? Ja,
2: en een
0: hoezo
2: föhn,
0: dat dan?
2: En een hele buitenkeuken, Willy. En ja, daar gaat het allemaal
0: om. Ja, dat klopt. Ik wil wel mijn green. Ik heb hem vorig jaar meegenomen.
2: Echt?
0: Ja, green egg mee. Op vakantie. Tuurlijk.
2: Zullen ze blij zijn geweest in het hotel?
0: Ja, was het balkon. Ik had een rookvrije kamer.

0: De muziek van No Doubt. En Don't Speak. Dit krijg je morgen. 9 minuten voor 8:30. En dit is Omroep Brabant voor de woensdag, de 10e van juni. Ja, en zo kregen wij vanochtend ineens een appje van Dianne van Stichting Met Je Hart in Zonnebreugel. Het berichtje was als volgt. We hebben aanstaande vrijdagavond 12 juni een benefietvoorstelling hier in Zon. Cabaretgroep Zijbers en Zo, die treedt deze avond belangeloos op voor onze stichting. De kaartverkoop heeft alleen nog wat extra aandacht nodig. Nou, daar zijn er wij voor onze luisteraars, Mark.
1: Tuurlijk. Dus, niet altijd, want het kan niet altijd. Nee, maar als we tijd en ruimte hebben... Ja. En iemand zegt, mag ik even wat aandacht?
0: Ja, dan maken wij het podium. Geef je
1: hier
0: podium.
1: Is aandacht.
0: Ja, Dianne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen mannen. Leuk, fijn.
0: Nou ja, kom maar door, zouden we willen zeggen. Want wat wil je erover kwijt? Wat gaan jullie precies doen? Daar even mee te beginnen.
2: Nou ja, wij zelf zijn van Stichting Met Je Hart Zonnebreugel. En de cabaretgezelschap Harry Cijfers en Zo, die gaan belangeloos voor ons optreden aanstaande vrijdagavond.
0: Ja.
2: Allemaal de kaartverkopen, dus het geld wat opgehaald wordt, is dus voor ons als goede doel.
0: Ja.
2: Alleen de zaal is nog niet vol. Oh. En we willen die laatste paar kaarten willen we natuurlijk verkopen.
0: Ja.
2: We willen die cheque natuurlijk vol hebben, zeg maar. Een hoofdbedrag. Nee, we zijn met alles tevreden hoor. Laat dat voorop stellen.
0: Maar wat voor stichting? Is het dus Hart Zonder Stichting Met Je Hart? Wat doen jullie?
2: Wij organiseren evenementen, activiteiten voor ouderen die nog thuis wonen en alleen zijn. Dus eenzame ouderen.
0: Ja.
2: Eenzaam, zwaar woord, maar goed. Tijdens deze activiteiten zijn er stamtafels die wij organiseren door bij de horeca hier in Zonnebreugel. En de vriendschappen die daar ontstaan, de minder eenzaamheid, de vrolijkheid, het even kletsen, één keer in de maand met elkaar. Buiten de activiteiten zoeken ze elkaar ook al op. Dus dan hebben wij ons doel natuurlijk bereikt.
0: Ja, dat is natuurlijk keibelangrijk, Dianne. Want er zijn natuurlijk, jij zegt, eenzaam is een beetje een negatief woord, maar het is natuurlijk wel iets wat heel veel voorkomt. En waar wat er toch niet altijd het ook even groot besproken wordt. Het is heel lastig om ouderen dan de deur uit te krijgen. Dus jullie doen dat? Jullie zeggen, hop, naar buiten. We hebben iets leuks voor jullie georganiseerd.
2: Ja, zeker. We halen ze op als ze zelf niet kunnen. We hebben zelf een grote club vrijwilligers, helemaal enthousiast. Dus we zijn al ruim zes jaar bezig. En we hebben bijna 100 ouderen.
0: Ja.
2: Dus maar dat werkt natuurlijk ook.
0: Okay.
2: Daar moeten we ook centjes voor hebben
0: zeker.
2: Om die activiteiten te organiseren.
0: Dus het is vrijdagavond. Waar is het ergens?
2: Het is bij het Dommelhuis in het Vestzaktheater.
0: Oké. En hoeveel kaartjes zijn er nog?
2: We zijn, naar schatting denk ik dat we nog zo'n 50 kaartjes, kunnen verkopen. Dus,
0: En wat kost een kaartje? Of mogen mensen daar gewoon zelf voor bieden?
2: Nee, het zijn wel een vaste prijs daarvoor. Het zijn €27,50.
0: Okay.
2: En dan heb je een avond met Harry Cijfers en Zo. Een cabaretgezelschap. En die gaan vaak een beetje terug in de tijd. Maar ook met nu allemaal gewoon een gezellige, leuke, grappige avond. Meezingnummers.
0: Ja.
2: De O's en de A's, zeggen ze dan. Van, weet je nog, toen en dit, dat.
1: Ja. Nou, klinkt leuk. En ook nog voor een stichting helemaal mooi. Dus als je er naartoe wil, dat ken nog.
0: Dat ken nog. Waar moeten mensen heen om zich aan te melden?
2: Dus www.vestzaktheaterson.nl.
0: Nou,
2: of je gaat naar het Dommelhuis en je haalt je bestelt aan een kaartje.
0: Ja, maar vestzaktheater.nl, dat is de site to be.
2: Ja, Son. En dan
0: Son. Vestzaktheaterson.
2: Ja, .nl, dat is .nl.
1: Ja, anders zitten daar ineens in het Vestzaktheater in Groningen.
0: In Groningen, ja.
1: Ja, dat is ook voor mij.
0: Vestzaktheaterson.nl. Mensen, ga daarheen. En als je het linkje even wil hebben, stuur dan ons even een appje. Dan sturen we ook graag even de link toe. Nou, ik hoop op een volle avond.
2: Mannen, dank jullie wel voor deze tijd. Super,
1: ja, natuurlijk. Zo zijn we voor vrienden van de show. Ja. Wil je nou ook vriend van de show? Wil je zitten luisteren en je denkt, ik heb ook een ding. Of ik wil wel eens gefeliciteerd worden als ik jarig ben. Laat het even weten in onze app ook.
0: Ja.
1: En dan sturen we je een linkje. Kun je gewoon lid worden van het vriendenboekje. En dan hebben we altijd tijd en aandacht voor.
0: Kijk, nou, mooi,
1: blijkt maar weer.
0: Mooi gesproken ook.
1: Ja, toch?
0: Hé, hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke mooi. En fijn dat mensen zoals Dianne er zijn op deze wereld. En in dit geval, ga even naar die website. Love is a word I don't understand. The simplest side.

0: Zo tikken de seconden weg. Gaan we alweer naar René zometeen met het nieuws. René, waar ga je het over hebben?
1: Broer Bolle Jos verdacht van witwassen en oliedomme actie van een bezoeker van Intens. Die mag een paar jaar niet meer naar binnen.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
8: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
10: Voordeeluitjes.nl.
0: We gaan voor een overzicht van de verkeersinformatie naar Wijnand Zwaan van de ABB. Het is woensdagochtend, dus het valt allemaal wel mee. Maar het is hier en daar toch nog even wat drukker. Wijnand, vertel.
11: Ja. En zo is het op de A58 bijvoorbeeld, van Bergen op Zoom naar Breda. Een van de weinige plekken waar vanmorgen een ongeluk gebeurde, tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Nu 4 kilometer stilstaand verkeer met zo'n 20 minuten vertraging. Er zijn nu nog eventjes opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht, maar dat gaat niet al te lang meer duren. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein en op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Kromvoort. Nou, beide plekken ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, nou, we krijgen net een appje van iemand die op de A58 staat, stil stond. Want die zegt, ze zijn de pionnen aan het opruimen, dus de weg gaat weer open.
11: Kijk eens aan, goed nieuws.
0: Dat is mooi, hè? Dus zo zijn we weer helemaal bij. Dankjewel, Wijnand.
8: Omroep Brabant.
0: Vandaag is een droge start op de meeste plekken. Er komt ook nog wat zonneschijn bij. Later ontstaan er dan opnieuw stapelwolken en volgen er weer pittige buien. Daarom is er code geel vanaf 12 uur. Ook morgen, zonnige periode, weer wat buien. Die zijn minder heftig dan vandaag. Vanaf het weekend dan wordt het droger, zonniger en iets warmer. Tijd voor het nieuws met René Snippert.
1: Harry Leidekkers, de broer van topcrimineel Bolle Jos uit Breda, wordt verdacht van witwassen van miljoenen euro's via de handel in goud en dure horloges. In korte tijd kocht hij 277 kilo goud met crimineel geld. Harry Leidekkers werd in mei opgepakt in Istanbul en zit nu vast in Nederland. Zijn broer Jos is een van de grootste cocaïnehandelaren en is in Nederland meest gezochte crimineel. Opnieuw is een Dixie-toilet in Breda in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar het toilet brandde volledig uit. Opvallend, sinds maart is dit al de 12e keer dat een Dixie in Breda in brand staat of een poging tot brandstichting plaatsvindt.
0: Dat is een pyromaan die maakt van iedere Dixie een Dixie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey. Hey. In de bossen in Rosmalen is een hardnekkige rattenplaag. Omdat gif en vallen niet werken, bestrijden mensen de ratten met een luchtbux. Daarover schrijft Brabants Dagblad. Schieten met een luchtbux vermindert de overlast en de dieren worden snel en pijnloos uitgeschakeld. Aldus een rattenschutter.
0: Ja, er is een wijk achter het station, de Paleiskwartier is dat gaande.
1: Dat is, oh ja, tuurlijk, ja. Jij woont in een bos.
0: Ja, ja, het is gelukkig niet in mijn buurt, maar ik weet, dat schijnt te maken te hebben met zwerfafval, wat heel veel studenten, want dat is ook een scholier, of nou ja, student, daar heb je zo'n beetje alle hogescholen en de middelbare scholen van Den Bosch bij elkaar. En natuurlijk daar ook bijhorende fastfood restaurants en shops. Ja, en die combi.
1: Ja,
0: als iemand ooit wel is, zeg maar, daar in de buurt is geweest, dan weet je wel hoe de omgeving eruit zit.
1: Ja,
0: oh
1: ja,
0: en dat schijnt daar de reden van te zijn.
1: Ja, en Uden heb je dat toch ook? Hadden we dat vorig jaar ook? Er was ook zo'n rattenplaag gaande. Ja. Precies om dezelfde reden. Vanwege zwerfafval en fastfood.
0: En dan moet de rattenvanger van Hamer weer gebeld worden.
1: Ja, die moet daar weer opgetrommeld worden. De politie die houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is onderdeel van een nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Ook minister Karremans is blij met de start van de campagne. Hij wil het liefst zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
10: Dat is niet vanaf volgend schooljaar, maar van het schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
12: Zou ze ook morgen willen invoeren?
10: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
1: Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting roekeloos gaan rijden. Met deze campagne grijpen ouders hopelijk in bij hun kind. Een bezoeker van dancefestival Intens in Oosterwijk mag 3 jaar niet naar binnen van de organisatie. De man dacht grappig te zijn door in een paal te klimmen en zich vervolgens een aantal keer op te trekken op hoge hoogte. Een filmpje van de levensgevaarlijke actie ging viral. De organisatie van Intens noemt de actie ultradom.
13: Het is levensgevaarlijk, hè? Er zit vocht op die pilaren. En het brengt gewoon hemzelf en anderen in gevaar. En dus ook het festival, want als er iets gebeurt zoals gezegd, dan ligt het gewoon stil.
1: De organisatie heeft de bezoeker aangesproken op zijn actie. En ook hij zelf beseft nu dat zijn klimavontuur niet zo slim was.
0: Nee, ik denk dat hij het festival te intens heeft beleefd.
14: En dat allemaal nuchter, hè?
0: Ja, ook
14: geen
0: dat.
14: Geen drank, geen
0: helemaal niks.
14: Gewoon had hij zelf helemaal bedacht.
0: Ja, nee, anders kom je er niet meer in.
14: Ja.
0: Nee.

ogenblikken zal op spoor 1 de trein vertrekken naar Tilburg.

0: Als het mooi is, het is er tussendoor. Let's think together. Brian Ferry, in een kei goedemorgen. Volgens mij heb ik iets gehoord, Mark.
1: Ja, ik hoorde het ook.
0: Jij hoorde het ook, hè? We gaan iemand bellen.
2: Attentie, beste reizigers.
0: Hey, zo. Jij hebt het.
1: Jij zat er bovenop.
0: Zat er bovenop, ja.
3: Hallo. Ik zit in de auto, dus we zijn free bellen. En dan in het opnemen en dan bij
0: je stuur.
3: Reis.
0: Op je stuur gewoon zo. Hoppakee, knopje, bam.
3: Ja. Precies.
0: Jelske. Ja. Jij bent erbij.
3: Yay. Super tof.
0: Ja, super tof. Is het, wordt het een mooie avond, denk jij? Ga jij ervan maken, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, zaterdagavond optredens Clouseau, onder andere Anouk.
3: Ja. Ik hoorde gisteren voorbij komen. Super tof. Toen dacht ik vandaag zat in de auto. Ik hoorde het voorbij komen. Denk, ja, dan moet ik echt even een bericht sturen. Want dat lijkt me echt heel tof. En Tilburg is sowieso een leuke stad. Dus dat moet helemaal goed gaan. Maar.
0: Kijk, ik hoop dat ze in Tilburg allemaal luisteren. Want dan heb jij bij deze mooie reclame voor de stad gemaakt. Dus het wordt toch hartstikke gezellig. Spoorpark Live. Jij bent erbij eind juni. En Jelske, wens ik jou nog een mooie reis. Goede reis. En een hele fijne woensdag.
3: Voor jullie ook.
0: Dankjewel en veel plezier bij Spoorpark Live.
3: Dankjewel, doei doei.

The Spinners working my way back to you. En ik krijg goedemorgen. Wil je net zoals Jelske kans maken op het winnen van kaartjes? Dan blijf luisteren naar Kei Goedemorgen. Want de hele week geven wij kaartjes weg voor Spoorpark Live in Tilburg. Voor de zaterdagavond. En het enige wat je hoeft te doen is opletten. Als de trein vertrekt naar Tilburg, dan mag je appen naar 06573 282 03. Dit is Keen, Silence by the Night. In a-

0: mijn scootmobiel.
1: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
0: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
2: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
3: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Everjack, never forget you. In een kei goeiemorgen. We gaan op weg naar het ratje zometeen na negenen. En dan mag je weer een liedje aanvragen. Dus denk vast even na voor een lekker liedje voor deze woensdag. Dit is Crowded House.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Ik heb mensen buikpijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
11: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
14: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
15: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
13: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
16: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
17: Zou je het ook morgen willen invoeren?
16: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
13: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Nou, goed nieuws voor alle weggebruikers. De files zijn opgelost. Er zijn geen vertragingen meer van die noemenswaardig zijn. Dat betekent dat we lekker doorgaan met het laatste uurtje. Kijk, goedemorgen voor deze woensdag. En dat betekent natuurlijk een slinger even aan het rad. Zodat je dan meteen liedjes kunt aanvragen. Denk er vast even over na.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
24: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
25: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
26: Met Rousseau chocolade.
25: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
27: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
28: Is Omroep Brabant. Met nu
29: Kei, goedemorgen.
30: John van Groenhoven.

0: Zijn we die liedjes waar je geen genoeg van kunt krijgen? Die mogen wat mij betreft nog minutenlang doorgaan. Dit is wel een mooi voorbeeld van Supertramp, Goodbye Stranger.
1: Goedemorgen.
0: Het is woensdag. Het laatste uurtje van Kei Goedemorgen voor deze dag. Die vandaag op de meeste plekken begint met droog weer, ruimte voor de zon. Al is het hier net heel hard gaan regenen. Maar ik heb net op het radar gekeken. Dat is alleen hier. Dus de rest van Brabant ziet er al goed uit. Maar het is een heel klein buitje. Dat trekt hier net overheen.
2: Ja.
0: Al snel komen er vanmiddag wat meer stapelwolken. En uiteindelijk ontstaan er dan weer flinke buien. Code geel vanaf 12 uur. Want er kan hagel en onweer bij zitten.
2: Het is de dag van de dialoog tussen beschavingen.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is vandaag. Er was ook een rechtszaak tegen een man uit Oost. Die wordt verdacht van misbruik van 3 kinderen. En de eerste open training van Oranje in Kansas City, voetbal is dat, is ook vandaag.
0: Nou, hartstikke leuk allemaal. René.
3: Ja, bij een schietpartij in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn gisteravond zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen. Dat meldt het Zuid-Afrikaanse politiekorps. Ooggetuigen zeggen dat 10 schutters begonnen te schieten op een menigte in een sloppenwijk in Cleveland. Dat is een wijk in het oosten van Johannesburg. Wat het motief is, is nog niet bekendgemaakt. Jochem Meijer heeft met 2 benefietvoorstellingen van zijn show Net Alsof meer dan 162.000 euro opgehaald voor stichting Wakker Worden, Wakker Worden. Ja, de stichting zet zich in voor narcolepsie. Dat is een aandoening dat extreme slaperigheid veroorzaakt. Dat is niet te genezen, maar wel dus heel goed te behandelen.
0: Ja, zijn dochter heeft dat, hè? Zijn dochter heeft dat. Daar komt het vandaan, ja. Het is, ik las dat, het is heel heftig. Dat is, die heeft echt een ritme, jongen. Die moet dan op dat moment gaan slapen. Zelfs, ze kan heel veel. Ze heeft bijvoorbeeld geloof dat ze ook voetbalt. Zit in een team, speelt gewoon. Maar dan heeft ze in de rust, gaat ze even in de auto bij Jochem of bij zijn, volgens mij inmiddels ex. Maar, dan slaapt ze even 10 minuten. En dan is ze weer fit om het veld in te gaan.
2: Lekker.
0: En als ze dat niet doet, dan gaat het helemaal mis.
2: Ja, nou, fijn dat kan toch? Dat je als je weer even slaapt, dat je dan ook door... Nog fijner als het wordt opgelost natuurlijk.
0: Ja, maar zij heeft ook... Zij zit aan... Wat was het nou? Zij heeft een druk... ik weet het even. Zou ik even moeten kijken wat het is. Maar zij heeft dus medicijnen. Dat zijn heel zware. En dat moet dus ook... als ze dan de grens overgaan, moet dat helemaal verklaard worden. Dus neemt ze die niet, dan is het heel mis. Dus het is echt heel goed dat je daar aandacht voor vraag. Zijn er toch veel van die ziektes die je eigenlijk helemaal waar je niks van weet? Hè?
2: Ja, zeker.
3: Waar ze vroeger misschien minder van wisten. En dan werd het weggezet als van, je bent gek. Of
0: ja, je bent gek. Ja, precies.
3: Tegenwoordig weten we natuurlijk.
0: Ja, weet je gewoon waar het aan ligt.
2: En kun je er dus ook onderzoek naar doen. Dat is ook fijn.
0: Ja, en daar wordt dan geld voor verzameld. Nou, is gewoon Jochem Meijer. Dankjewel, René. Ja, we gaan weer een slinger geven aan het rad. En daar komt een letter uit.
2: De T van Tinus.
0: De T, ja, oké. Okay. Maar dan de categorie, Mark.
2: Dingen die in het buitenland, in ieder geval volgens jou dan, beter zijn dan hier.
0: Oh, dingen die in het buitenland beter zijn dan hier met de letter T.
2: En of dat nou op een vakantie is of op wat dan ook. Dat
0: categorie.
2: Mag van alles.
0: Ja. Nou, denk breed. Vooral doe er ook even een liedje bij. Stuur dan een appje naar 06573-2203. En dan gaan we al eens even kijken wat er zo een beetje allemaal binnenkomt. Ja. Dat is altijd leuk.
2: Juretje soepel weer vandaag.
0: Ja, juretje soepel.
2: Ja, dus lekker creatief.
0: Dingen die in het buitenland beter zijn dan hier. Nu waar ik even, anders dan geef ik hem weg. Maar die vind ik wel heel erg leuk.
2: Okay.
0: Margot, die heeft ook een leuke. En die komt er sowieso ook met een lekker liedje. Die ga ik even bijpakken. Wil Cheerio horen? Nou,
2: ja!
0: Dat is,
2: lekker,
0: wel even
2: Margot.
0: Zien. Margot, de tapas, die vindt zij beter in het buitenland dan hier.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, is toch waar.
2: Als je Spanje tapas eet. Zijn hier ook goede tapas? Maar in buitenland, als je Spanje...
0: Over het algemeen komen ze hier allemaal van Hanos.
2: Ja, dus, dat is wel waar.
0: Dus goed. Heb jij ook een suggestie? 06573 2-8-2-0-3.

dankjewel. Ja, om jou heb je moest ik lachen toen we zeiden... dingen die in het buitenland beter zijn dan hier met de letter T. Want hij zei meteen de tankprijs. Ja, en die wilde ik niet weggeven, want die komt natuurlijk vaker binnen. Tanken in het buitenland. Het scheelt niet een paar dubbeltjes, maar het scheelt gewoon heel veel meer. En dat is best frustrerend. Dingen met de letter T die beter zijn dan hier. Eens even kijken. Paul had dus al... Madness. Ja, dat was Madness. Die heb ik gedraaid. Even kijken. Marlies heeft het over tiramisu. Die wil graag David Guetta horen, geloof ik. Ga ik even bijpakken. Wat komt er dan allemaal meer? Topsport, temperatuur. Taal wordt vaak genoemd. Tanken wordt vaak genoemd. De temperaturen, dat zijn wel een beetje belasting. Ja, met de thee. Zure sjoepel. Dat kan ook allemaal. Eens even kijken. Taal. Judith. Die kwam daarmee en die wilde graag daar een mooi voorbeeldje van horen... in de vorm van Eros Ramazzotti. Die zingt niet in het Nederlands. Nee, zeker. Alles behalve. Cosa della vita. Nu in een keigoedemorgen.

0: en Teddy Swims met elkaar te maken. Gone, gone, gone. Nou, ik zal je vertellen. Marlies die stuurt een appje die zegt... tiramisu, dat is beter in het buitenland. Dingen met de letter T. Gone, gone, gone. En dan kan ze lekker strijken. Nou, dat strijkt lekker weg. Oké, René met het nieuws.
1: Ja, vuurwerkbom gegooid.

0: zijn een enorme run op voetbalshirts, maar het zijn wel bijzondere voetbalshirts.
1: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start Theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
2: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
5: Omroep Brabant.
6: Het zonnetje is weer geschijnen. Hier het kleine buitje is weggetrokken. Dat is op de meeste plaatsen zo. Deze ochtend althans. Vanmiddag opnieuw stapelwolken waaruit buien ontstaan. En die kunnen pittig zijn met hagel en onweer. Daarom is er code geel door de KNMI afgegeven. En het wordt 17 graden vandaag. Het nieuws met René.
7: Tegen de gevel van een huis in Sint-Willebroort is een vuurwerkbom gegooid. Niemand raakte gewond. De bom werd 's nachts tegen de gevel aangegooid. Op dat moment was niemand thuis. Een ruit ging kapot en er is licht brandschade te zien. In Helmond protesteerden GroenLinks, PvdA en SP tegen de benoeming van 7 wethouders. Deze partijen vinden dat namelijk veel te veel. De benoeming ging alsnog door. 4 jaar geleden was er ook al kritiek op de hoeveelheid wethouders in Helmond. Ondanks de afgelopen afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Het begon allemaal toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Amerika reageerde erop door allerlei plekken in Iran weer aan te vallen, zegt deze correspondent.
8: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
7: Na die aanvallen bestookte Iran Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Over schade en slachtoffers is nog niks bekend. Nu het WK voetbal in aantocht is, is er een run ontstaan op voetbalshirts. En dan niet zomaar voetbalshirts. Voor Melvin uit Roosendaal zijn het drukke dagen. Hij heeft een winkel met vintage voetbalshirts en juist die zijn ontzettend gewild. Hoor bij Ronnie Balk gisteren in Afslag Zuid.
9: Wij verkopen unieke shirts. Die zijn moeilijk verkrijgbaar in de markt. De shirts waar mensen echt naar op zoek zijn, zijn de wat meer retro look uitstraling. Dus dat zijn shirts met een kraag. Of dat kunnen shirts zijn die gewoon iets dikker zijn van stof.
7: Het shirt waarin Robin van Persie zijn memorabele kopbal maakte op het WK in Brazilië is erg gewild. En shirts van het WK 2006. Nou, ik zelf zou gaan voor die van 1988. Jullie?
10: Maar dit is niet het shirt van Robin van Persie, toch? Maar
7: nee, dat is gewoon
10: hetzelfde shirt.
7: Hetzelfde shirt.
10: Ja, nee,
7: okay. Voetbalshirts, die kun je daar kopen.
10: 98, Bergkamp.
7: Oh ja, oké, helemaal. Ja. Ja, zeker.
11: Rudy Vuller, 88. Vind ik wel mooi, ja. Alleen, ook wel een schoon.
10: Nee, jij moet misschien inderdaad toch een schoot erin vullen.
7: Ja.
11: En de spuugincident.
7: Ja, dan krijg je met spuug al erop.
11: Ja, met spuug erop. Mooi man.
10: Hij kiest gewoon een Duitsland shirt.
11: Vind je die knap dat ik ineens zo met die naam omhoog kom? Ja, als niet voetbalkenner.
10: Ja.
11: He?
10: Nou, heel knap.
11: Ja, toch?
10: Hey, echt.
11: We zijn wit trouwens.
10: Ja, met geel en rood. Kei mooi.
11: Maar wij waren wel kampioen.
10: Ja, dat is waar.
11: Dus.
10: Ja, dan mag het.
11: Kijk.
10: Ja, dan mag het.

Wat een mooi liedje is dat toch. Danny Vera geeft het podium door aan Marlon Pichel. Een mooie samenwerking. Try Again in de Kei Goeiemorgen. Zomaar eens even terugblikken op de ochtend van vandaag. Want we begonnen al vroeg om 6 uur waren we er weer bij. Waren we present in de Shout.

0: heren van Tears for Fears te horen in de Kei. Goedemorgen op Omroep Brabant. Een shout. En wat er nog meer vandaag te horen was, was onder andere Marcia. Want vandaag, of nou deze week, is de Nationale Suikerchallenge van het Diabetesfonds. En om mensen bewuster te maken van suiker. En er zijn nog veel mensen die niet weten dat ze diabetes misschien wel bij zich hebben. Dat vertelden ze.
1: Nou, als we landelijk kijken, dan verwachten we dat er zo'n 400.000 Nederlanders rondlopen met diabetes zonder het te weten. Als we dan puur naar Brabant kijken, naar het Bourgondische Brabant zelfs, dan zouden dat om ruim 33.000 Brabanders gaan die eigenlijk rondlopen met diabetes zonder het te weten.
0: Ja, dus ze had het ook over de klachten die daarbij horen. En als je daar allemaal last van hebt, dan zou je daar even een bezoekje langs de huisarts voor het meten van het suikergehalte kunnen doen.
1: Nou ja,
0: En we kregen een bericht van Diana, want de vaste luisteraar van het programma, of we graag wilden helpen met de kaartverkoop voor haar project. Nou, ja, dat wilden we wel.
2: Nou, wij zelf zijn van stichting Met Je Hart, Zon en Breugel. En de cabaretgezelschap Harry Cijfers en zo, die gaan belangeloos voor ons optreden aanstaande vrijdagavond.
0: Ja, en dan moet ik even terug naar de website. Weet jij hem nog?
3: Ja, vestzaktheaterzon.nl.
0: Ja, dat was de website inderdaad. Ja. Daar kun je naartoe gaan voor kaartjes voor vrijdagavond. En daarmee help je haar met de kaartverkoop voor het project.
3: En de stichting met de stichting. Al het goede dat ze
0: ja,
3: doen.
0: Ja, al het goede. Dat was Stichting Hart. Even kijken, kan ik het nog terughalen? Stichting Met Je Hart, Zon en Breugel.
3: Ja.
0: Ja, oké. Nou, mooi. Als jij denkt, ik zou een vriend van de show willen worden. Dat kan, hè?
3: Oh,
0: ja. Ik kan even een appje sturen.
3: Oh.
0: 06573-28203. Word je vriend van de show. En wellicht als je iets met ons wilt delen, dat we daar ook op...
3: Dan sturen wij even een linkje terug.
0: Ja, sturen.
3: Kun je invullen.
0: Ja.
3: Kom je bij ons in het documentje te staan.
0: Precies.
3: En dan weten we voor altijd wanneer je jarig bent. En soms feliciteren we ineens wat mensen.
0: Ja.
3: Soms kom je ineens dus in de uitzending omdat, omdat je hulp vraagt. Soms zullen we misschien, dan is het de dag van de gele sponsen. Nou, stel dat is jouw expertise. Bellen we je misschien wel over gele sponsen?
0: Nou,
3: je weet het niet.
0: En weet, zit er ineens een mooi verhaal over gele sponsen. Zijn we met jou? Ik heb ruzie met een knopje.
3: Oh?
0: Ja, ik heb ruzie met een knopje.
3: Ik hoor wel Tina Turner
0: nu. We vinden elkaar vandaag niet zo leuk.
3: En Rod Stewart.
0: En Rod Stewart. Ja, precies.
3: Ik hoor ze wel, dus het is ergens gelukt.
0: Jazeker.

0: thanks to Tina Turner samen met Rod Stewart. We zijn alweer toe aan, ja, over twee gesproken. Er zijn er weer twee te kiezen.
1: De ultieme bonte 50.

0: feest.
1: Ik ga iets heel raar zeggen misschien. Hè? Ja, dat ben je van mij gewend. Maar ja. Als je het zo steeds achter elkaar hoort, dan lijkt het wel allemaal heel erg op elkaar.
2: Dat is geen compliment, hè?
1: Nee, dat bedoel ik niet als compliment.
2: Ik vind het echt prachtig.
1: Nee, dat is, ik vind het wel mooi, maar dan, juist, daardoor kan ik ook heel moeilijk kiezen. Dat,
2: Ja, ik vind juist tegenovergestelde. Ik vind, als je ze achter elkaar hoort, denk ik van, oh, ze zijn toch beter dan ik dacht.
3: Ja, daar heb ik ook nog beter. Ja, en ik was al fan.
2: Nee, ik ben niet zo'n enorme fan. Sommige liedjes vind ik wel erg leuk. Maar ja, als ik ze hoor, denk ik, oh, ze zijn toch wel goed.
1: Maar ik vind dus één liedje vind ik mooi. En dat vind ik heel bijzonder. Zeker wat ze, hoe ze dat met teksten doen. Maar meer liedjes achter elkaar, dan haak ik af.
3: Oh, ik kan uren luisteren.
2: Nou, troost je met de gedachte dat we op zoek zijn naar één liedje.
1: Ja, dat is fijn. Ja, maar wel het ultieme liedje, toch?
2: Ja, het ultieme liedje. Ik
1: ga in ieder geval vandaag voor één.
2: Oké, heel goed. Ja, was de eerste. Hè?
3: Ik ook.
2: Grote succesvolle plaat.
1: Ja. Brabants Mond zo meteen.
2: Ja, Koffietje van Mol zit een fijn plaatje in, dacht ik tenminste. Ik moet even kijken, ik twijfel nog een beetje. En verder geef ik een schop tegen de iCloud, dus het moet goed komen.
1: Mooi. Schop tegen de iCloud.
2: Ja, dat komt van alles uit.
1: Ja, dat was gisteren zeker het geval, vanmiddag weer geloof ik.
2: Ja.
1: Veel plezier zo meteen met Hubert Mol in Brabants Mond. Mark, zullen we morgen weer een date doen?
3: Morgen maar weer.
1: 6 uur hier.
3: Lekker man. Mooi en zo. Morgen, dan begint het WK voetbal.
1: Oh.
3: Nou.
1: Maar dat is pas morgenavond.
3: Nee, maar daar gaan we wel wat mee doen.
1: Jazeker.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan weer langzaam opstarten voor de ultieme Bonte 50. En voordat we daar aan toe zijn, even alvast een beetje warm draaien komend uur met het koffertje van Mol.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
19: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
20: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
21: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matra Bike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond en Bermol.

0: Brabants Bond.
1: Met Hubert Mol op Omroep Brabant.
2: The groove is in the heart, erg delightful. En daarvoor Shawn Mendes en Camilo Cabello. Goedemorgen en van harte welkom. Er is een speler in België en één klap 175 miljoen euro rijker geworden. Die deed mee aan een loterij. 175 miljoen in één keer, gewoon dat win je dan even. Het is een record voor onze zuidenburen. Nog nooit won iemand daar zo'n gigantisch loterijbedrag. In Nederland is de hoogst gewonnen prijs een stukje lager. Slechts 38,4 miljoen wat is gewonnen. Ja, en ik denk altijd bij de verkeerde. Ik begrijp er geen, in dit geval geen balletje van.
0: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.

Weet je, er zijn wel eens momenten, 's ochtends, dat ik denk van, ach, wat ga ik nou doen? Ga ik weer een plaatje draaien? Weer een beetje hetzelfde gedoe op die radio? En ik weet niet wat jij daarvan vindt. Hè. Iedere dag sta ik hier. En ik kan me ook voorstellen dat je me ook wel eens mee bent. Maar als ik dan zo'n liedje kan draaien, en dat ik denk, oh ja, daar heb ik nou zin in. En ik kan deze aan je laten horen. Looking Through the Glass van Direct. Ach, dan...

0: Dan in de jaren 70 ontzettend populair. Er bestonden nog discotheken. Ken je nog discotheken met de glitterbol? En dat je daar naartoe ging, daar stond een discjockey te draaien. Op een, nou, een, zeg maar, podiumpje. En die was toen heel populair. Een discjockey was heel populair. En die draaide dit soort plaatjes. Kun je daar lekker een beetje meezwingen. Dat is lang geleden. Dat was, en de biertje was ook nog betaalbaar toen. You to me are everything from the real thing. Langzaam is hij al binnen. En ik snap het langzaam maar zeker. Gaan we naar het nieuws. Het nieuws van 10:30. En tot die tijd even een soort van cooling down. Zodat je het nieuws in je kunt opnemen. Met deze van Sam Cooke. Het origineel, Bring It On Home To Me.
1: If

0: Er komen toch een bak fijne reacties binnen via de app van Omroep Brabant. 06-573-28203. Het was Sam Cooke, toen al beestachtig goed gedaan. Bring it on home to me, over beestachtig gesproken. Ja, hij is om het leven gekomen in een bordeel. Bij toeval. Ja, was bij toeval in een bordeel. En hij was dronken. En de vrouw, de bazin daar van het bordeel, dacht dat ze werd aangevallen door Sam Cooke. En die dacht, nou, ik schiet hem meteen neer. Hopsa, en weg was hij, Sam Cooke. En dat is het verhaal. Het is een beetje dubieus allemaal. Het is een beetje onduidelijk of hij nou neergestoken is met een mes of neergeschoten. Ik denk, dat doet hij niet toe. Dood is dood. Maar dat is een beetje het verhaal. En hij had daar een vriendinnetje in dat bordeel. En dan nam hij het voorop. Zo kan het gaan, hè?
1: Ja, ik was benieuwd naar het bruggetje.
0: Ja. Nou, ja, bordeel. René Snippert, even kijken of ik een brug kan. René, goed dat je er bent met nieuws. Wat ga je ons melden?
2: De brug creëert zichzelf eigenlijk, als ik het zo hoor.
0: Ja.
1: Nou, tieners die zijn vrijgelaten die verdacht worden van de aanslag op een synagoge in Rotterdam. En de Amerikaanse ster opende een koffieshop in Amsterdam.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
3: Omroep Brabant.
0: Het ziet er allemaal prachtig uit. We zijn droog begonnen. Er is ruimte voor de zon. Maar let wel, er is mij verteld dat er wat stapelwolkjes komen. En uiteindelijk, je raadt het al, komen daarna weer buien uit voort. En tussen de buien door zijn er dan toch ook wel weer momentjes te vinden dat het even wat rustiger is. Misschien met een klein zonnetje erbij. En we zitten vandaag slechts op een graad of 17. René Snippert nu voor het nieuws.
1: Twee Tilburgers van 19 die verdacht worden van de aanslag op een synagoge in Rotterdam mogen hun proces in vrijheid afwachten. Alleen een 23-jarige verdachte blijft nog wel vastzitten. Het Openbaar Ministerie benadrukte de impact op de Joodse gemeenschap, maar de rechtbank zag geen reden om de twee langer vast te houden. Gisteravond reed een automobilist in Overloon tegen een hoge stoeprand en belandde daardoor op de paaltjes bij het terras van Boompjesrestaurant. Letterlijk erop, want de bestuurder bleef ongedeerd in zijn auto en wordt door een bewegingsbedrijf uit die weggetakeld. Het verkeer had nauwelijks last van het ongeluk. Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek. Dat we later toegang krijgen komt omdat Nederland nog extra checks uitvoert op medicijnen die door Europa al goedgekeurd zijn. Het gaat om allerlei geneesmiddelen, zegt de voorzitter van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.
6: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal.
1: De extra checks die Nederland doet, kijkt niet of de medicijn goed werkt, maar of het medicijn goed genoeg een toegevoegde waarde heeft en dus niet te duur is. Boksberoemdheid Mike Tyson was gisteren na een paar jaar weer terug in Amsterdam om daar een tweede coffeeshop te openen. Het bezoek van de bokslegende was kort maar krachtig. Er kwamen een hoop fans op af die een glimp van hem wilden opvangen.
7: It was amazing. It was my idol. It's incredible. He gave me a hug. What's amazing? What's amazing? It's amazing.
8: Sure, how is it to be in Amsterdam? No interviews?
9: Gekkenhuis.
10: Dat is wel druk.
9: Gekkenhuis. Maar was er niet heel lang. Maar goed, is legend, hè? Ik speelde al punch out toen ik op de middelbare zat, man.
1: Ja, Mike Tyson bezocht ook nog een paar rondvaartboten.
0: Ik volg hem op Instagram, Mike Tyson. En die staat af en toe een map uit te delen. Dat ik denk van, wat je aan dozie zeg.
1: Ja, dan wil je niet krijgen van hem, nee.
0: Nee, het is ook alsof het een stuk beton is dat beweegt. Dat is echt ongelooflijk. Dan ben ik dan wel jaloers op. Weet je, dan ga ik vanavond sporten. 3 keer in de week ben ik een beetje aan het boksen. En denk van, ik ben godsamme een Pinocchio bij deze man. Echt waar.
1: Ja, maar hij is wel echt een ongekend niveau natuurlijk.
0: Nee,
1: hè?
0: Wat wil je daarmee zeggen?
1: Nee, niks. Snel naar de reclame, denk ik.
0: Ja, zal ik jou eens even een dreun geven?
1: Ik ga snel weg hier.
0: Tot zo weer, René. Doei.

0: Ineens voel ik mezelf zo overbodig om dit af te kondigen, want het is de band Coldplay. En als een band beroemd is, als een band bij heel veel mensen populair is, dan is het deze wel.
1: Het Coldplay. Koffertje van Mol.
0: Even naar een liedje van de band Soundgarden. Soundgarden was een beetje de voorloper van bands als Nirvana, Pearl Jam en Alice in Chains. Een beetje in die sfeer, in die hoek zit het ook. Hè. De naam van de band Soundgarden is vernoemd naar kunstwerk in Seattle. En ik denk, dan moet ik even bekijken wat het dan voor kunstwerk is. Nou, ik kwam tot een soort zwarte donut, een soort zwarte drol eigenlijk is het. En dan kun je erheen kijken. Dat is de Black Hole Sun, maar dit is Soundgarden. Daar komt dus een beetje vandaan. De titel is afkomstig van een nieuwslezer. En die nieuwslezer die zei, dat dachten ze, Black Hole Sun. Dat verstonden ze. In werkelijkheid zei die nieuwslezer iets heel anders. Maar dat alles bij elkaar werd wel Soundgarden en The Black Hole Sun.

Jullie zijn vandaag heel actief via de app van Omroep Brabant. Dat mag altijd. 06-573-28203. Vindt leuk dat je er bent. Vindt leuk als je jezelf meldt. En het is al gezellig dat je er bent. Dan weet ik ook waarom ik hier sta. Dat ik ook weer in mijn bed ben uitgekomen. Dat is ook wel belangrijk om te weten, toch? Morgen, als je luistert naar Keigoedemorgen, dan hoor je de band Raccoon. Ze zitten in de uitzending. Nu alvast een voorproefje van datgene wat ze hebben gemaakt.

Ja, dat raakt, hè? Dat raakt. Dat is ook een beetje de bedoeling. Het hoeft niet altijd Jolij te zijn. Je mag ook een liedje horen waar je even over... Nou ja, niet over na te denken, maar wat even binnenkomt. Ook goed voor de ziel, dat hij ook wat anders binnenkrijgt. Het is een nieuw liedje van Raccoon en Fela. En Fela is een jaar of 17, 18 ongeveer, is half Nederlands... en is ook, ik meen half Engels, geloof ik. En ze heeft een prachtige stem, is omarmd... een beetje geadopteerd door de mannen van Raccoon.

Koen. En ze hebben nu deze nieuwe single uitgebracht. Het is een heel mooi liedje om naar te luisteren. Het is ook fijn dat je daar even stil van wordt. Ik denk dat het werk daar ook beter gaat. Als je met drukke dingen bezig bent op je werk met administratie, of je gaat weer een overleg in, is het ook fijn dat je even zo'n liedje hoort. Of je zit in de auto. Nou ja, doet er niet toe. Altijd fijn om een rustgevend liedje te horen. Over de rust gesproken. Ik hoop dat je zometeen de rust kunt vinden om te gaan stemmen voor de ultieme Bonte 50. Twee liedjes, dat weet je inmiddels, van deze week staan ze centraal. Thomas Agda, Paul de Munnik. Twee kreeg je te horen. En de bedoeling is dat je er één uit kiest. En ja, die gaat dan naar de finale. En die is dan komende vrijdag de finale voor de ultieme Bonte 50. Wat betreft Agda en de Munnik. En daar weten we welke door jullie is gekozen. Dan heb je de vier op een rij. En dan weten we wat het ultieme liedje is van Thomas Agda, Paul de Munnik. En dat bepaal jij. Dus onthoud nummer 06-573-2203. Of schrijf het even op. Handig om te weten. Zet het gewoon in je telefoontje. Het is handig in je vriendenboekje. 06-573-28203. Firestone, Kygo en Conrad Sewell. Tot zo.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
10: Voordeeluitjes.nl. Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké. Afgelopen maandag werd de winnaar het regent zonneschijnen. Agda de Munnik heb ik het over. Gisteren was de winnaar, morgen wordt het fantastisch. En het is nu morgen. En je hebt de keuze uit als het vuur gedoofd is of niet of nooit geweest. Denk daar alvast even over na. Zorg dat je even een momentje hebt dat je kunt appen. En laat dan weten welke dat je het allerbest vindt. Maar die fragmentjes laat ik je zo nog even horen. Zodat je een goed oordeel kunt geven. Je moet niet zomaar op basis van, nou, doe maar wat. Nee, je moet ze echt even goed beluisteren. Ik laat ze lang genoeg horen dat je daar het goed oordeel over kunt vellen. En dan is het een beslissing nemen.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start Theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond en Bermol.

0: Wat zou dat dan toch voor een droom zijn geweest? Fever Dream, ik weet het niet. Alex Warren, zo heet hij. En daarvoor Turn Around. En dat was Fat and Small.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Ja, het zijn mooie liedjes. Weet je, ik zeg heel eerlijk, ik ben nooit zo'n enorme... Ik kan het wel zeggen, ze luisteren toch niet. Ik ben nooit een enorme fan geweest van Thomas Agda Paul de Munnik. Omdat ik denk bij die Thomas Agda... Weet je, ik moet hem niet in mijn aura hebben, want ik word er stapelgek van. Echt, dat denk ik. En ik ben ook iemand die een dikke aura nodig heeft om een beetje te kunnen functioneren op deze wereld. Maar met die Thomas Agda en die Paul de Munnik, ja. Maar de combinatie is goud. En wat ze maken, als ik zo die liedjes op een rijtje zet en heb gezet. Ik bedoel, afgelopen maandag waren het al twee geweldige liedjes. Het Regent Zonnestralen en Ren Lenny Ren. En toen kwam Het Regent Zonnestralen als beste liedje eruit. Gisteren een mooi liedje en Morgen Wordt Fantastisch. Kwam de tweede, dus Morgen Wordt Fantastisch. Als beste liedje uit de bus. En vandaag Als het vuur gedoofd is en Niet of Nooit geweest. Dat zijn ook prachtige liedjes, maar ja, daar kan er maar één vandaag winnen. En dat is aan jou. En zometeen laat ik je nog even horen, die fragmenten, en dan is de keuze maken. Nu eerst naar een liedje waar je misschien ook wel oren naar hebt. Want het is een liedje over Vincent van Gogh. Don McLean zingt het.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.

0: they never will. Volgens mij had hij het gemaakt, maar dat weet ik niet zeker hoor. Volgens mij had hij het gemaakt voor een musical. Over natuurlijk Vincent van Gogh. Dus een bijna een Brabants liedje, zou je kunnen zeggen. Hè? Don McLean was het.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Ja, ja.
2: Het is een lastige, dat weet ik. Ik geef jullie een uitdaging, maar soms moet je ook een uitdaging willen pakken. Anders sukkel je in. En het is goed om die uitdaging te kunnen pakken. Twee liedjes kiezen, dus het is allemaal niet zo ernstig. Met een tandarts zit is vaak veel vervelender. Het is stemmen op als het vuur gedoofd is, of niet of nooit geweest. Dat zou ik graag van je willen weten. En dat kan, dat stemmen, via de app toch even geven. Voor degene die nieuw is, dat hoop ik dan, dat er veel nieuwe bij komen. 06-573-28203. En dan maar laten weten, één of twee.

0: anti-hero, dat was Taylor Swift. En je hoeft geen Swiftie te zijn om het leuk te vinden. Nee, je mag er gewoon bij horen, dat vinden we helemaal niet erg. Even nog kijken naar de tussenstand. Als we gaan naar de ultieme Bonte 50 tussenstand, dit moment. Het gaat niet zo goed bij nummer 1. Nummer 2 is op dit moment, ja, ik kan het eerlijk zeggen, is op dit moment de winnaar. Dus het kan ook heel aanstekelijk voor je zijn om te denken van, nou, dat gaat niet gebeuren. Ik ga eens even in de pen klimmen, of ga eens even mijn telefoon erbij pakken en toch even naar het toilet, als ik aan druk aan het werk ben, want ik mag niet appen van de baas, ga ik even naar het toilet en even gaan een appje sturen. Dat is, ik krijg af en toe wel eens mensen die zeggen dan, ja, ik mag niet appen, ik mag niet appen. Wat voor werk heb je dan? Of zit je in de gevangenis? Kan ook, hè? Ja, dat denk ik dan. Maar dan ga je gewoon even naar het toilet. En op het toilet, er is toch geen baas die zegt van, hoe lang heb je zitten poepen? Ja, dus dan ga je het gewoon even appen. 06-573-28203. Ga je voor 1 of ga je voor 2? Laat het even weten.
1: Nou, als mensen moeten doorgeven of ze gaan poepen, dan is het sowieso nummer 2, denk ik.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Nee, maar stel, want ja, je mag daar gewoon, weet je, er zijn echt mensen die mogen, ja, ik mag niet op mijn telefoon zitten. Soms bij sommige bazen, hè, denk van, ja, wat voor tijd leef je dan toch? Dat is een beetje gek, vind ik dat. En ik snap dat je niet de hele tijd op je telefoon moet zitten. Maar het is wel zo dat je gewoon even je telefoon moet kunnen pakken en dat je even op moet kunnen reageren.
2: Ja, ben dus ik vind het heel vreemd.
0: Ja. Of het is een excuus om niet te hoeven stemmen.
1: Dat kan ik me niet voorstellen bij jou.
0: Nou, maar je weet het niet, hè. Ik geef me op als suggestie.
1: Ik kan me niet voorstellen.
0: Over suggesties gesproken, wat zit er zo meteen nieuws?
1: Nou, politie die houdt bestuurders aan die wat op hun kerfstok hebben. En de VVD-jongeren die komen met een nogal opvallend plan.
3: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Ik zal hem even meenemen. De ANWB meldt op de A16 een probleem. Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek. Daar staat een kapotte vrachtauto. En daarom is de oprit dicht.
6: Omroep Brabant.
0: En dan het weer voor vandaag. Kijk even naar onze eigen radar die we hebben. Je kunt meekijken. Dat kan via omroepbrabant.nl/weer. En daar staat ook vermeld dat we vandaag vanochtend nog ruimte hebben voor de zon. Maar ja, daar komen er wat stapelwolken bij. En uiteindelijk ontstaan er dan verspreid enkele buien. Daarmee moet je doen. Temperatuur is ook vrij laag. Ik heb niet voor niks mijn vestje aan. Als je tv kijkt, dan kun je meekijken. Dan zie je het vanzelf. Ja, het is slechts 17 graden. Maar tussendoor zijn er dan ook nog wat kleine zonnige momenten. Dus houd daar rekening mee. Dat het ook nog wel even kan gebeuren. Maar het is wel zaak om je poncho mee in de fiets te houden. En die af en toe als noodzakelijk aan te trekken. Nou, nieuws dan nu. René Snippert.
1: Twee automobilisten zijn staande gehouden omdat zij zonder geldig rijbewijs reden. In Vught reed een 30-jarige man uit Gelder op in de auto van een vriend. En hij testte positief op drugsgebruik en had nog een openstaande gevangenisstraf van 4 weken van eerdere veroordelingen. In Den Bosch werd een man van 39 opgepakt terwijl hij bier dronk achter het stuur. Zijn rijbewijs was ongeldig verklaard door het CBR en zijn auto is in beslag genomen omdat hij eerder al was betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. Het WK staat op het punt te beginnen en 13 spelers van Brabantse clubs doen mee. Eentje van FC Den Bosch, 2 van RKC en 10 van PSV. Tijdens het toernooi betaalt de FIFA compensatie aan de clubs. Dat is €4.300 per dag per speler. Nou, dat is een flinke berekening, die kan je lezen op onze web of app. Het uiteindelijke bedrag kan nog hoger uitvallen, want het ligt er natuurlijk ook aan hoe ver de spelers gaan komen in het toernooi. Bij een schietpartij in een sloppenwijk in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Deze correspondent vertelt wat er allemaal is gebeurd.
7: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
1: De politie is bezig met een gigantische klopjacht op de schutters. Over hun identiteit of motief is nog niets bekend. De jongerenafdeling van de VVD wil dat de basispensioen geleidelijk verdwijnt en ook dat de hypotheekaftrek wordt afgeschaft. Daarover schrijft Brabants Dagblad. Ze willen dat werkenden zelf sparen voor hun pensioen, terwijl werklozen een overheidsvergoeding kunnen blijven krijgen. Het plan wijkt af van het huidige beleid van de VVD en is gevoelig, omdat de AOW-leeftijd al eerder voor discussies zorgde en vakbonden al stakingen hebben aangekondigd.
8: Ja, het zijn jongeren, toch?
1: Dit is de jongerenafdeling.
8: Ja, oké. Maar zijn ze dan ouder dan 21?
1: Volgens mij vallen ze daar nog wel onder.
8: Ja, ik heb begrepen dat de hersenen pas volgroeid zijn als je 21 bent. Dus dat dacht ik even.
1: Ah, oké. Dus dat trekt later wel bij, zeg.
8: Ja, weet je, je moet zeggen, prima jongens, goed nagedacht. Kom, en nu weer even studeren. We gaan weer verder. Orde van de dag. Goed dat jullie meedenken, maar niet alles kan. Zo is ook, moet je gewoon zeggen, denk ik.
1: Ja, en anders luisteren ze bij deze maar.
8: Ja, nou goed. Nou, dus zo makkelijk is het gewoon. Ja,
1: opgelost.
8: René, dankjewel. Ja, tot straks weer. Ja, weet je, iedereen roept maar wat op deze wereld. Iedereen roept wat omdat ze zich op de kaart willen zetten. Hou daar toch eens mee op. Denk gewoon even na. Omroep.

0: thuis ben van Hans de Boy. Hij voelde zich even thuis bij onze Oranje Koning. Ja, dat was het dan toch zo'n beetje. Weet je ook weer. Weet je, die altijd overal Oranje doet. Ik ben zijn naam even kwijt. En Hoeven. Had hij de boel opgekocht? Johan Flemmings. Hoe kan ik er toch niet opkomen? Zo'n populaire man. Johan Flemmings, die had hem een huis gehaald. En die zei tegen hem. Want hij was een beetje. Hij was de weg kwijt. Deze man, Hans de Boy. Hij was de weg kwijt. En toen zei Johan Flemmings. Ach, weet je wat doet, joh? Als je geen woning hebt, kom maar gewoon bij mij. Maar op een gegeven moment werd die Johan Flemmings ook helemaal horend dol van Hans de Boy in huis hebben. Dus thuis ben, ging maar heel even op. En toen heeft hij hem eruit geknikkerd. En nu heeft hij meneer Cactus in huis gehaald, Johan Flemmings. Ja, ik weet niet wat beter is.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Als de

0: De ultieme Bonte 50.
1: Laatste kans, last chance. Welke mag het dan voor je zijn? Als je het voor het zeggen hebt, is dat de eerste als het vuur gedoofd is? Of is het de tweede niet of nooit geweest? 06-573-28203. 06-573-28203.

0: Allemachtig zeg, wat een mooi liedje. Ik zak gewoon, ik glij onder de mengtafel hier gewoon verder. Zo'n mooi liedje, is het toch? Ja. Ja, je kunt er iets van vinden, je kunt er iets van zeggen. En het hoeft niet allemaal je smaak te zijn. Maar je hoort toch wel dat deze glijplaat toch ultiem is. Maar niet ultiem genoeg voor de...
1: De ultieme Bonte 50.
0: Want daar hebben we als winnaar niet of nooit geweest. Door jullie gekozen. Hang dan de Munnik.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen

0: Ja, The Time of My Life uit de film Dirty Dancing met Patrick Swayze. En Patrick Swayze zou later zeggen over dit liedje. Het was de slotscène van Dirty Dancing waarin dit liedje naar voren komt. En de slotscène hebben ze als eerste opgenomen, zodat iedereen een goede band met elkaar kreeg. En zodat de film wat meer gevoel zou uitstralen, omdat zij het zo leuk hadden samen. Dat zou ook wat echter zijn, is vandaar. En dit werd een grote hit voor die band medley van die film dus. Bij deze dan.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
11: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de gasunie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De gasunie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ah, dankjewel. Hoe zit het nou met het weer verder dan? Want morgen, dat hebben we net gehoord, maar dat is voor heel Nederland. Hoe zit het dan voor Brabant? Dat ga je zo meteen horen van Weerplaza. En verder, wat zit er nog in het koffertje van ons? Zal ik het alvast vertellen? Of zeg je, nou, ik laat me verrassen. Dat laatste is wel leuker.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
25: Een heel boek? En de kinderen dan?
24: Die zijn veel te druk met spelen.
25: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
24: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
25: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
24: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
25: Proost.
24: Op sunweb.nl.
26: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
27: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
28: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond en Bermol.

0: 20 jaar volgens mij zaten ze zo'n beetje in het vak met z'n tweeën. Toen dachten ze, nou, laten we eens even de boel bij elkaar schrapen. Laten we een jubileumfeestje in elkaar zetten. En dat resulteerde in Any Place, Anywhere, Anytime. Nena en Kim Wilde.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Een goedemiddag. Van harte welkom. Smakelijk eten. Welkom bij het derde uur Brabantsbond. Met zometeen natuurlijk weer eens even kijken naar de actualiteit van vandaag. Want we informeren en amuseren.
2: Koffie in je hand. Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabantsbond.
0: En er zitten wat helden in dit programma. Er komen grote helden voor die we allemaal op een hoofdpodium neerzetten. Neem bijvoorbeeld, dat kan in dit programma, Freddie Mercury. Nee, die is hier helemaal niet dood. Wel nee, springlevend wat betreft Omroep Brabant. Nog een keer, met al zijn mannen, Another One Bites the Dust.

Eigenlijk ging het over een hele rijke vent. Daar was het liedje op gebaseerd. Maar Del Hall en Janoos vonden het zelf een beetje vreemd om vanuit een mannenperspectief een liedje te maken over een andere man die rijk was. Dus hebben ze die man ingeraald voor een vrouw. En het schijnt een waargebeurd verhaal te zijn. Althans, het schijnen wel waargebeurde facetten te zijn die zijn gebruikt voor dit liedje wat je net hoorde van Hall & Oates.

Het lijkt me toch een klein beetje autobiografisch, deze Nobody's Wife van Anouk. Het is geen allemansvriendje. En dat mag ik wel. En misschien dat je dat ook een beetje door de muziek door hoort sjuipelen, dat ze haar mannetje weet te staan. Klinkt ook lekker. Het klinkt heel stoer.

0: En op deze manier wordt iedere dag toch een klein beetje... een beetje draagzamer. Als je zo'n fijn liedje hoort op de radio, in dit geval Daniel Pouter en Bad Day. Ja, het zorgt ervoor dat je ook jezelf een beetje verdraagzamer bent. En dat je wat beter in je vel zit. En dat je net wat meer aan kunt. En dat is fijn. Zometeen toch eens even kijken naar uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. En verder nog wat leuke platen draaien uit het koffietje van Mol. En mocht je trouwens, dat geldt altijd voor onze programma's, mocht je een reactie willen geven op datgene wat je hoort. Ja, ik zeg dat toch maar even, hè, want we leven in een mondiale maatschappij. En dat je voor de dag mag komen. 06-573-28203. Voor het nieuws raad ik dan toch even aan om gewoon te blijven luisteren en daar niets over te varen, want het nieuws gaat snel, is vluchtig. Peter de Bekker, wat heb je ons te melden dan?
1: Nou, dat er schade is ontstaan op een camping door extreem onweer. En alle bondscoaches van Nederland, opgelet.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
4: Voordeeluitjes.nl. Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
5: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
6: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
5: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
3: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
7: Voordeeluitjes.nl.
0: Omroep Brabant. Zonnetje laat zich vanmiddag af en toe zien, maar ook een buitje kan voorkomen. Dat kan een pittige bui zijn met onweer en hagel. Het is een graad of 17. En Peter de Bekker dan toch voor het nieuws.
1: Op een camping in Raamsdonk heeft een extreme hagelstorm van slechts een kwartier flinke schade veroorzaakt. Tenten stortten in, er stonden gaten in daken en heel de camping was bedekt onder een laag witte hagel. Vanochtend waren de gasten druk bezig met opruimen.
8: Het ging heel snel, ik denk dat het echt 10 minuten in hagelstenen van 1 tot 2 centimeter.
9: Hij ging ineens zakken tot op mijn kastje. Dus dat was het. Ja, en hier stond een lijflaan en die hebben we uiteindelijk helemaal af moeten breken.
10: Sowieso hebben we nog nooit meegemaakt. Wel in Italië, maar dit niet.
1: Filmpjes en gesprekken met gasten en de eigenaressen laten zien hoe snel en hevig de storm was en hoe iedereen de schade probeert te herstellen. Een man reed vanochtend met zijn auto dwars door de pui van een winkel aan de Kromstraat in Os. Op dat moment waren er klanten in de winkel, maar niemand raakte gewond. Ook het personeel kon veilig naar buiten. De auto was niet van degene die achter het stuur zat. De agenten moesten de bestuurder via de achterklep uiteindelijk uit de auto bevrijden. De schade aan de zaak is groot. De auto is door een berger uit de winkel gesleept. De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor komende winter. Ze zijn op dit moment voor 19% gevuld, terwijl dit een jaar eerder rond deze tijd meer dan 50% was. Komt onder meer door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten momenteel relatief hoog is. Marktpartijen vullen daarom de opslagen niet aan. De GasUnie wil dat de gasopslagen in oktober 90% gevuld zijn. Maar met dit tempo is dat niet haalbaar en dat heeft gevolgen.
11: Als dat niet het geval is, dus je zit met lage gevulde gasopslagen, ja, dan kun je in koude winters in problemen komen.
1: De GasUnie beheert de infrastructuur voor transport en opslag van gas in Nederland. En een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij bestuurde verschillende soorten vliegtuigen en maakte in totaal 900 binnenlandse en internationale vluchten. De man van 59 werd vorige week gearresteerd en gisteren gaf de politie een persconferentie over de zaak. Die kwam aan het rollen tijdens een routinecheck van documentatie op het vliegveld van Toronto. Volgens de Canadese luchtvaartmaatschappij is de veiligheid op geen enkel moment in het geding geweest. Even voor het beeld, die man was wel in staat om te vliegen, want hij had papieren om als co-piloot te fungeren. Maar ja, dat is heel iets anders dan als gezagvoerder. Dus er wordt door de politie een beetje vergeleken dat je als huisarts hele ingewikkelde hersenoperaties zou doen.
0: Ja, weet je, het is een beetje als met je rijbewijs. Je kunt soms ook vergeten je rijbewijs te verlengen. Dat is één, dat kan gebeuren. Het kan soms ook vergeten dat je brevet dient te verlengen. Een brevetering moet per jaar geregeld worden. Mm-hmm. Kun je ook vergeten. Maar het kan ook zijn dat je, ja, dat je gewoon ergens bent neergezet en dat iemand denkt van ja, ik kan het wel. Dat zal wel goed zijn. Hij heeft de ervaring, dus zal wel loslopen. Waarom zouden we daarvoor even de papieren moeten hebben? En hij kan het toch wel. Weet je?
7: Ja, ja, dat heeft hij inderdaad wel bewezen. Maar nou, ik denk toch dat mensen, als je achteraf dit bedenkt, je denkt van, ik heb in het vliegveld gezeten bij die maatschappij. Je weet natuurlijk niet of dat
0: De vergelijking met die huisarts die helemaal opgaat. Het is meer van dat je je autorijbewijs hebt, maar dat je ook in een bus gaat rijden. Want hij is wel bekend met de procedures.
7: Ja, dat
0: en
7: is
0: hij
7: waar.
0: Weet hoe die vlieger moet en hij weet hoe hij het moet aanpakken en hij kent de communicatie. Dus, als ik ineens hier met de vrachtwagen kom, dan denk je ook van.
7: Maar dat is het dan ook.
0: Ja, precies. Dan denk je, het zal wel. Maar dan blijkt dat ik helemaal geen rijbewijs daarvoor heb.
7: Blij dat ik hier een luchtvaartdeskundige in de studio heb. Gelijk bij vragen ben,
0: maar ik weet al hoe dat gaat met brevet. Weet je, sommige piloten vergeten ook gewoon omdat dat. Dat vergeet je gewoon. En vaak is het zo dat iemand op het bedrijf, bij de KLM of bij het vliegbedrijf, die zorgt ervoor dat jouw brevet wordt verlengd. Ja. Maar als iemand dat vergeet, dan heb je dat zelf niet eens in de gaten. En daarnaast bovendien in Amerika, daar vliegen er ook rond helikopters zonder dat ze vliegbewijs hebben. Dus daar zijn dingen dan toch iets moeilijker te pakken. Zo, denk ik. Nou goed. Dat. Peter, dankjewel. Over een uurtje weer. Hè?
7: Zeker.
0: Jojojo. Dat ben ik. Met zometeen de uitgebreide weersverwachting. Nou, je hoorde het al, hè? Die flinke bui daar in Raamsdonk. En hoe zit dat dan met de rest van Brabant vanmiddag? Nou, dat hoor je zometeen allemaal. En stel je hart even open. Voor de muziek van Madonna in dit geval. Open your heart.

0: Open Your Heart. Het was van Madonna. Ja, je hart openen voor hagelstenen en een hoop ellende. Dat wil je niet. Hoor je dat? Heb je dat gehoord, Alfred, hier in Raamsdonk?
1: Ja.
0: Is het flink tekeer gegaan, hè? Maar zomaar hier bijvoorbeeld zonder Breugel helemaal niks.
1: Ja, nee, ja, en dat is heel typerend voor dit buiige weertype waar we nu mee te maken hebben. Want we zien inderdaad dat de verschillen van plek tot plek soms heel erg groot kunnen zijn. Op de ene plek is het een witte wereld omdat er een enorme bende aan hagel is gevallen. En even verderop is er niets van te merken. En ook op dit moment zijn die verschillen heel groot. Her en der zijn een paar van die hele kleine, korte, felle buien actief. Een enkele onweersklap is er al waargenomen. En tussendoor zijn er ook heel veel gebieden waar het nu droog is, waar zelfs de zon nog af en toe doorbreekt. Maar je ziet het wel aan de wolkenluchten. Het zijn best wel donkere, woelige wolkenluchten die er op dit moment op veel plaatsen zichtbaar zijn. Dus het is eigenlijk een kwestie van wachten van een paar minuten voordat de eerste buien elders ook op komen zetten. En dat gaat de komende uren nog wel door. Dus hou rekening met niet alleen droog weer met een beetje zonneschijn, maar dus ook een paar felle buien, mogelijk met onweer, hagel, windvlagen, sowieso waait het wel aardig door. En het is ook niet heel erg warm. In de buien zie je soms dat het afkoelt naar 12, 13 graden. En buiten de buien om is het hooguit een graad of 17. Terwijl 20, 21 graden, dat is veel gebruikelijker in deze tijd van het jaar.
0: Hoe lang gaat dat nog door vandaag dan?
1: Ja, ik denk in het westen van de provincie dat het daar in de loop van de middag wel grotendeels droog wordt. Elders gaat het gewoon tot de avond door. En in de loop van de avond en nacht kan eigenlijk overal nog wel een bui vallen. Maar de intensiteit gaat er een beetje uit. Dus het wordt allemaal wat minder intens. Vaker droog. Vannacht overigens temperaturen die op de koudste plekken kunnen dalen tot een graad of 8. En dan morgen komt er in de middag slechts een enkele bui tot ontwikkeling. Het is vaker droog, af en toe zonneschijn. Pas in de avond dan verwacht ik dat er echt wat regen gaat vallen op eigenlijk overal in Gelderland of in Brabant. Met daarbij een temperatuur die voor de regen uit in de middag nog net eventjes naar 17, hooguit 18 graden weet op te lopen. Wederom een frisse junidag dus.
0: Ja. Gaat dat nog een beetje veranderen? Is dat het beeld voor de komende dagen? Zeg je nou, het is alleen vandaag en morgen dan trekt het wel weer een beetje voorbij. Is het weer een beetje anders?
1: Ik zou zeggen vrijdag ook nog een dag met diverse buien. En vanaf het weekeinde wordt de buiigheid sterk onderdrukt. Dus grotendeels droog weer vanaf zaterdag. Meer zonneschijn, maar of de temperatuur daar echt op gaat reageren, vraag ik me af. Ik denk dat we tot en met maandag hooguit 20 graden op kunnen rekenen. Dus heel voorzichtig gaan we naar normalere temperaturen. Dat is het maximaal haalbare. Tot
0: dus wat je zegt is dat ik even geduld moet hebben.
1: Je moet even geduld hebben,
0: ja. Ja, dat blijkt al zo. Ja. Nou, dat je dat subtiel duidelijk maakt. Ja. Hartelijk dank. Dank voor de uitleg. Tot de volgende keer. Dag.
1: Doei.
0: Hoi.

0: dear.
1: A Little Line Man.
0: Deny my dear.
1: Van Mumford & Sons.
0: Ja, gezellig.
1: Het is het einde van Brabants Blond voor vandaag.
0: Gezellig.
1: Het is tijd geworden voor zometeen Koen Wijn, Wijn in de Middag. En wat zijn de plannen vandaag?
2: Nou, sowieso.
1: Ach, wat

0: zie ik toch aan jou?
1: Wat is er?
0: Wat zie ik toch aan jou?
1: Oh, ja, natuurlijk.
0: Je bent een brillie.
1: Ik heb mijn bril op.
0: Ja.
1: Dat is ook gek, hè? Ja. Iedereen zegt daar dan wat van.
0: Ja, waarom dan? Wat zeggen ze dan?
1: Nou, gewoon, nee, je bril.
0: Ja, maar zeggen ze, het is
1: soms
0: leuk.
1: Soms leuk.
0: Of je hebt een brillenhoofd of zo.
1: Nee, sommigen wel, en dat staat je goed. Ja. Maar inderdaad, ik heb een bril, dus ook wel, daar moet ik het ook maar eventjes over hebben, inderdaad. Want dat meteen dom
0: zie je hem, hoeveel vingers steek op?
1: Vier in totaal.
0: Dankjewel.
1: Ja, zeker. Nee, maar ik had echt droge ogen. Ik denk, ik doe gewoon weer eens een keer mijn bril op. Die ook al vaker op thuis, maar nooit naar het werk. En dan krijg je inderdaad...
0: Oh, droge ogen. Huil jij wel? Kun je huilen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik huil te weinig, denk ik. Ik denk dat het best vaker goed is om even te huilen, ja.
0: Heb je zin om te huilen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Heb je nog een plaatje om te janken?
0: Ik kan me wel wat laten horen. Ja. Even een lekkere jankend instarten.
1: Ja, precies.
0: Zeg, nou, maar nog even heel kort, wat zijn we met de plannen dan?
1: Nou, ik wil het dus daarover even worden. Ik wil het gaan hebben over wat zou je, als je een dag alle banen zou mogen kiezen die er zijn, wat zou je dan gaan doen? Ben ik ook wel heel benieuwd naar. En vooral heel veel fijne muziek.
0: Ah, het is leuk om te horen.

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
6: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
8: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik dank je zeer hartelijk daarvoor, Dorien. Richting Tim, die zit bij de ANWB en die heeft in ieder geval iets te melden. Anders was hij er niet eens geweest. Dus Tim,
12: hey.
11: Ik ben benieuwd.
12: Heel goed. Dat is les 1 van de radioschool. Hè? Als de ANWB belt, dan is er iets.
11: Ja, en dan maak je ook direct ruimte.
12: Dank je. Oh, nou, je mag wel op je plek blijven zitten, hoor. Zo voel ik ook weer niet nodig. Rustig aan. Hey, de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anna-Bos. 5 kilometer en 10 minuten extra. Komt door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. En de A59 naar Den Bosch is helemaal dicht bij knooppunt Hoijpolder. Komt daardoor een ongeluk. Omrijden kan via de zuidkant van Breda. Volgt dan de A16. Vervolgens de A58 en dan de A27.
11: En mensen die hebben mij wel eens gevraagd. En dat is misschien wel het allerbeste. Ja. Want dat is kennelijk een vraag die leeft. Wat gebeurt er in het geval van een spookrijder? Hoe kan de ANWB dan zo snel A dat weten en B dat op de radio vertellen? Want dat gebeurt al zo snel.
12: Zeker.
11: Het is een soort klokhuis, maar kan jij dat uitleggen?
12: Jazeker. Hier achter mij zie je een hele grote machine. Nee, sorry, dat is het klokhuis altijd. Wat daar gebeurt, Rijkswaterstaat ziet dat. Die krijgt er meldingen van via bijvoorbeeld 112. Mag ik gewoon 112 bellen als je dit ziet? Een spookrijder als je tegenkomt. Maar goed, die krijgen er meldingen van. Die zien dat via de camera's. Die bellen zo snel mogelijk naar ons. En wij rennen naar de studio's. En dan zijn wij zo te horen op een stuk of 100 zenders tegelijkertijd.
11: Ja, grappig. Ja, kijk, zeker. Zo leer je wat.
12: Bij deze.
11: Ik dank je zeer hartelijk en ik spreek jou later.
12: Graag gedaan. Tot de volgende.
11: Hoi.
13: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
28: Hey,

0: 1 van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
1: En welkom aan boord, we kunnen vertrekken. Het is 14 over 1 en je hoorde zojuist Robbie Williams daarvoor. All-Star Smash Mouth voor alle gepeste kinderen, want daar kwam het echt op neer. Hè? Nee, je bent hartstikke goed zoals je bent, dat was de boodschap. En daarna dus Feel van Robbie Williams, waar hele grote twijfels bij waren bij de platenmaatschappij. Dit paste toch helemaal niet bij de heer Williams zoals hij al zijn plaatjes maakte. Dit was veel te gevoelig. Zullen we het wel uitbrengen of niet? Ja, zei Robbie. Nee, zei de platenmaatschappij. Uiteindelijk is het toch de ja geworden. Maar goed ook, want het werd een giga-hit. Vandaag ben ik een beetje anders op mijn werk dan normaal. Dat heeft te maken met mijn uiterlijk. Ik heb namelijk voor het eerst sinds hele lange tijd een bril op. Ik heb altijd een bril voor thuis. Normaal draag ik lenzen. Maar ik had gisteren echt last van natte ogen hier. Droge ogen hier binnen. Dus ik denk, huppatee, ik doe vandaag even een dagje rust voor mijn ogen. Ik doe mijn bril op. En dat is grappig hoe mensen dan reageren. En ik ben ook ergens achtergekomen. En dat vind ik echt heel erg geestig. Daar werd ik op gewezen door collega's. Want we zaten in een vergadering. En dan komt er een man binnen en die zegt... Hé, je hebt een bril op. Punt. Een vrouw zegt... Hé... Hey, leuke bril heb je, staat je goed? Of, hey, een bril, dat is even wennen zeg. Nou, met andere woorden, een man doet een constatering... en een vrouw die verbindt er meteen een oordeel aan. Vond ik interessant, dat ik dacht, ja, het is dus zo. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Maar hoe zit dat nou? En daar ben ik eens uit gaan zoeken. Dit is dus ook echt zo. Dit is echt zo. In communicatiestijlen verschillen we gewoon van elkaar. Mannen die communiceren namelijk gemiddeld dan vaker instrumenteel... Hè, om informatie te delen of een observatie te maken. En vrouwen die gaan relationeel communiceren, zoals dat heet. Dus die willen verbinden, sfeer maken, sociale signalen. Geven. En dat is gewoon echt een evolutionair verschil. Wat geestig is dat eigenlijk, hè? Vrouwen die gebruiken het ook een beetje als sociale lijm. Die willen eigenlijk meteen een bepaalde verbinding opzoeken, waardering tonen of het ongemak bij een ander verminderen. Door te zeggen, hey, staat je leuk? Of oh, eventjes wennen. Super grappig vind ik dat. Want mannen, die zijn namelijk... en misschien is dat in deze tijd, dat heb ik niet uitgezocht... ook nog wel wat extremer dan dat nou, pak een beet 15 jaar geleden was. Maar die vermijden soms expliciete meningen over uiterlijk... omdat het verkeerd kan vallen, ongemakkelijk kan zijn... of soms zelfs grensoverschrijdend zou moeten zijn. Dus ja, het is maar wederom bewezen. Vrouwen komen van Venus en mannen die komen van Mars.

0: ja, dan zeiden ze 26 vriendinnen ook tegen hem.
1: Nee, die is flauw. Die ga ik trouwens ook niet afmaken. Ook die grap. Nee, dat is heel sneu. Douwe Bob en Slow Down. Nu veel belangrijker. Tavares en Don't Take Away the Music. Zometeen richting Peter de Bekker, want die gaat ons het laatste Brabants nieuws en het nieuws van daarbuiten brengen. Maar eerst dus deze klassieker uit de

0: niet zeker bouw. Maar dat zometeen pas. Want eerst inderdaad, Peter met het nieuws. Wat zit daarin, Peter?
1: Nou, de winkel in Os, waar vanochtend een auto naar binnen reed, blijft vooralsnog toch open. En alle bondscoaches van Nederland, opgelet.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
3: Voordeelhaartjes.nl. Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
5: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Even informeren bij Wijnand Zwaan, bij de ANWB. Ik pak even een bakkie thee. Heb ik daar genoeg tijd voor of heb ik er maar weinig?
6: Ik denk het niet hoor, want ik heb eigenlijk maar één melding.
0: Ik hoef eigenlijk alleen mijn zakje uit de thee te halen. Ik heb de thee al, maar ik moet het zakje eruit halen. Dus als ik dat nou eens ga doen en jij leest de file even voor.
6: Nou, dat gaat lukken. De A59 richting Den Bosch, daar is de weg nog helemaal dicht tussen Raamstongsveer en knooppunt Hooipolder. Er is daar eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. Er zijn nu nog even bergingswerkzaamheden. Het gaat waarschijnlijk nog een half uurtje duren. Omrijden kan zo lang via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en de A27.
0: Ik heb zelfs al een slok genomen. Dankjewel, Wijnand. Tot later, hè.
6: Yo, tot later.
7: Hey. Omroep Brabant.
0: Nou, jij zag het gebeuren, Peter. Hij werd langzaam een beetje zwart. En dat vind ik altijd zo zonde als je thee helemaal zwart wordt.
8: Wordt hij zo bitter.
0: Ja, precies. Dus daar heb ik helemaal geen zin in. Dus bij deze, Wijnand heeft mij gered. Jullie een file erbij, ik een lekker bakje thee. Wat een heerlijke reeks om.
8: Die samen weer.
0: Juist. Hey, vanmiddag laat de zon zich af en toe nog zien. Valt soms ook een bui. Tijdens een pittige bui zijn onweer en hagel zelfs mogelijk. En maximaal een graad of 17 vandaag. Nou, nu dan echt het nieuws. Peter.
1: De winkel aan de Kromstraat in Os, waar vanochtend een auto naar binnen reed, blijft ondanks de schade vooralsnog open. Dat laat de eigenaresse weten. Ze wijst erop dat ze toch aan haar omzet moet denken. Op het moment dat de auto de zaak binnenreed, waren er klanten in de winkel, maar niemand raakte gewond. Hoe het mis kon gaan aan de Kromstraat wordt onderzocht. De auto is door een bergingsbedrijf uit de winkel gesleept. Een nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar de moord op Maria Nijholt. Ze werd op nieuwjaarsdag 2013 doodgevonden op een oprit aan de Berchemseweg in Os. De vrouw bleek met messteken om het leven gebracht. In een podcast van een burgercollectief dat samenwerkt met de politie wijzen meerdere getuigen los van elkaar naar dezelfde man als dader. Het zou gaan om iemand die al vastzit vanwege de verkrachting van 2 vrouwen. Nederland kan in 2030 niet meer volledig aan de elektriciteitsvraag voldoen. Daarmee komt het moment van een energietekort dichterbij. Daarvoor waarschuwt hoogspanningsnetbeheerder TenneT. In alle onderzochte scenario's is er straks meer dan de maximaal toegestaande 4 uur per jaar tekort aan elektriciteit in ons land, in 2030 dus. Vorig jaar dacht TenneT nog dat dit pas na 2030 zou gaan gebeuren. En heb jij hem al ingevuld? Ik heb het natuurlijk over de WK-pool, want morgen barst het WK-voetbal los. En dus kunnen alle 18,5 miljoen bondscoaches in dit land er weer op los voorspellen. En een record aantal mensen heeft dit al gedaan bij het Bredaanse bedrijf Scorito.
9: Het is vooral denk ik wel beleving. Hè? Uiteindelijk gaat het om dat je, nou, je speelt met vrienden of familie of collega's. Dat is leuk, je beleeft samen het WK. Maar je hebt ook onderlinge strijd. Ja, het leuke eigenlijk aan een WK-pool is dat iedereen kan meedoen.
1: En dat doen we ook massaal in onze provincie. Dus de strijd tussen families, vrienden, teamgenoten en collega's. Het kan beginnen.
10: Wie heb je als wereldkampioen?
11: Spanje natuurlijk.
12: Nederland.
10: Jij wilt de pool niet winnen?
12: Nee. Spanje of Frankrijk?
13: Frankrijk. Want we zijn dan precies op vakantie. En dan wordt het feest in Frankrijk. Oh. Want dan zijn we niet in Nederland.
10: Gewoon het eigen belang.
13: Ja, misschien wel. Nee.
1: Saillant detail, 2 jaar geleden stond tijdens het EK de 60-jarige Ria lang bovenaan bij Scorito. En zij had zomaar wat ingevuld, zei ze. Dus misschien is dat toch de tip, vooral niet te serieus oppakken.
12: Nee.
1: Beetje met losse pols.
0: Maar wie wordt de wereldkampioen, Petter? Ik bedoel, jij bent wel echt een kenner.
1: Ik zit wel heel vaak goed, ja. Maar ik heb er helemaal nog niet over nagedacht. Nee. Ik denk alleen dat Amerika ver gaat komen. Okay. En meestal maar denk ik dat Rusland het slecht doet. Dat ga ik ook zeker niet zeggen. Maar die hebben wel een leuke ploeg die toch een beetje onderschat wordt.
0: Maar wie wordt de wereldkampioen, Petter? Kijk, het kost je nu niks, hè? Het is niet zo dat ik...
1: Nee, maar ik wil ook niet... Ik zit echt... Ja, dat klinkt erg op de borst.
0: Peter, wie wordt de wereldkampioen? Peter.
1: Peter. Niet.
0: Peter.
1: Ik ga je wel zeggen,
0: Peter?
1: Nederland wordt het niet. Dat garandeer ik.
0: Ja, maar er doen zoveel landen mee. Dan kan je heel veel zeggen die dan niet... Peter, Frankrijk wordt er gewoon wereldkampioen. Spanje?
1: Ik weet het echt niet.
0: Peter is echt een keurige man. Ja. Die gaat het dan niet zeggen.
1: Nee, ik weet het gewoon niet.
0: Ga je nog wel meedoen aan het poeltje?
1: Waarschijnlijk ook niet.
0: Ook niet? Nee, ja, dat zou ik dan ook niet doen. Het is veel te lang twijfelen. Dus ik al in de derde ronde, joh. Ja, ik heb Frankrijk als winnaar, weet je dat vast. En morgen iets leuks over het WK.

0: Rihanna en Take a Bow.
1: 0-6-5-7-3-2-8-2-0-3.
0: Wat wil je van me? Ja, laat het maar eventjes weten via dat appnummer. En de eerste die komen al binnen, zie ik. Hartstikke goed, hartstikke fijn. Alles kan, alles mag, maar laat het me wel even weten. Wat wil je horen op de radio? En dan ook binnen 2 minuten natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is wel echt. Jij vraagt, ik draai. Dus laat het weten.

0: Zul je net zien, hè?
1: De dag.
0: Ja.
1: Dit is de voicemail van 0...
0: Nee, ik ga niet dat nummer op. Maakt niet uit. Ik dacht, ik ga even de vibe peilen. Maar nou, bedenk de vibe er zelf maar bij. Want ik heb er een gevonden. I love it. Ik heb er nu al zin in. Het is namelijk... een Brabants plaatje. Ja, niet van oorsprong. Maar nu wel uitgevoerd door de Helmondse Senna. Dit is Kleine Vo-

0: dacht eventjes even de thermometer erin stoppen. Maar Mario, die is inmiddels wakker geworden. Dag Mario.
1: Goedemiddag.
0: Hey, waarom had jij zo'n behoefte aan deze?
1: Nou, vind ik gewoon een leuk nummertje.
0: Gewoon een leuk nummertje. Wat ben je aan het doen nu dan? Waar heb je de energie voor nodig?
1: Wij zijn in asperges.
0: Ja?
1: Verwarmingsslangen uit de grond aan het halen.
0: Oh ja, daar heb ik wel eens over gelezen. Dan kan je ze eigenlijk wel vroeger steken, toch?
1: In het voorjaar.
0: Juist.
1: Ja.
0: Nou, mag ik jou dan? Want wanneer zit het seizoen erop eigenlijk, Mario?
1: Officieel is dat 24 juni.
0: Oké, dus dat is nog 2 weken hebben we de tijd.
1: Ja, maar hier, dit is een veld, dat is versleten.
0: Ja.
1: En daar zijn ze nou aan het vernietigen en dan moeten we het allemaal opruimen.
0: Oké, nou, dat doe jij keigoed, maar sowieso zit jij dan... Jij zit sowieso dus in de asperges, denk ik, hè?
1: Seizoenswerk.
0: Ja. Mag ik jou dan even bedanken voor weer een heerlijk seizoen asperges?
1: Dankjewel.
0: Ja, bij deze. Dankjewel. Ik heb er weer van genoten. Dus,
1: Ja, ik ook.
0: Heel goed. Hey Mario, het allerbeste. En werk ze. En ik hoop dat ik de goede arbeidsvitamine voor je lever op de radio.
1: Alle dag.
0: Ah, heel goed. Hey, tot later Mario. Goed.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
9: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank daarvoor, Dorien Bouwman. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is een file te melden en dus ben jij er, vertel.
14: Ja, zo is het, want de A59 richting Den Bosch is nog een tijdje dicht bij knooppunt Hooipolder. Er zijn daar nog opruimwerkzaamheden aan de gang na een ongeluk met een bestelbus en een vrachtwagen. Dus het verkeer richting het oosten wordt omgeleid via de zuidkant van Breda. Vanaf de A16 via de A58 en de A27.
13: Stel, Wijnand, je mag alles worden voor één dag wat je ook maar wil, beroepsmatig. Wat zou je willen zijn?
14: Ja, voor één dag. Ja, jongen.
13: Maakt niet uit. Het papier en zo doet er allemaal niet toe of je hebt. Je mag gewoon.
14: Nou, dan
13: één
14: toch premier van dit land.
13: Ja, premier van dit land.
14: Ja, maar één dagje maar. Hè?
13: Ja, één dagje.
14: Ja.
13: Oké, nou hartstikke goed.
14: Dan één keer bepalen wat er gebeurt hier.
13: Premier Wijnand, hartstikke goed. Ik hou je aangehaakt, dankjewel. En zit je te luisteren? Die vraag geldt ook voor jou. App mij eventjes. 06-573-28203. Je mag alles kiezen. Wat word je dan voor een dag?
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
20: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
23: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobolds. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
24: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
25: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
26: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
27: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
28: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
27: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
28: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Valkenswaard.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
30: En Koen!

0: Wijn in de middag.
1: Geniet met volle teugen.
0: Omroep Brabant.
2: Olivia Dien, die is zojuist hoorde hier op Omroep Brabant. En maakt het 13:13. So easy to fall in love. Ik las vandaag een berichtje in de Telegraaf. En daar ben ik een klein beetje over gaan dagdromen. Ja, en dat heb ik net een beetje samen met jou gedaan. Je mag dat ook nog steeds inzenden. Wat nou als je een dag een baan mocht uitkiezen? Het maakt niet uit wat. Wat zou je dan willen zijn? En zo krijg ik hier van iemand binnen, van Bianca. Dat is ook wel grappig. Ik zou graag een dag Foxy willen zijn. Oké. Ik kom zo nog op andere dingen. Want waardoor komt het? Nou, ik zag dus een berichtje dat een voormalig Air Canada-piloot ruim 900 vluchten met fraudeleuze vliegbewijzen heeft gevlogen. Een oud-gezagvoerder die heeft jarenlang passagiers over de hele wereld gevlogen zonder over de benodigde documenten te beschikken. Toen dacht ik, ja, wat kan je eigenlijk allemaal doen met een beetje bluff en een beetje geluk als ze je niet checken? Waar kom je dan overal terecht? Nou, deze Geoffrey Wall, die werkte 27 jaar bij Air Canada. En die zou in zijn tijd als captain dus vliegbewijzen hebben gebruikt die er helemaal niet toe deden. Die waren er helemaal niet. En tussen 2009 en 2025 was hij dus gezagvoerder. En dan ben je dus echt de hoogste baas. En dan krijg je dus ook een zeker ander salaris dan dat je als gewone piloot, zeg ik maar, heel eventjes verdient. Dus hij heeft in totaal heeft hij meer dan 1,8 miljoen euro aan salarissen ontvangen. Is met pensioen gegaan en uiteindelijk is daar een onderzoek naar gestart. Ja, en toen is het niet helemaal goed gegaan. Of hij het nou moet terugbetalen en zo, dat weet ik allemaal niet. Dat kon ik niet meteen vinden. Maar het dagdromen begon wel. Van ja, wat nou als je toch nergens een papiertje voor nodig hebt en je begint gewoon. Zo zie ik Toos als persfotograaf, want die zou dat wel willen. Ik zei net al dat Bianca graag Foxy zou willen zijn, de mascotte van PSV. Het is zo heerlijk om zo te dromen. John die zegt, ik wil premier van Nederland worden. Gooi ik iedereen eruit en maakte Wilders de nieuwe premier. Ja, dat kan dan ook inderdaad. John, een andere John trouwens, die zegt, ik zou wel eens een dag bij Omroep Brabant als DJ Koen Wijn willen werken. Nou, John, kom ik hier langs. Gezellig. Patrick, die zegt rechter in de rechtbank of bij de Special Forces. Mario, die zegt chauffeur op de Cat 793F Mining Trucks. Ja, ieder zijn ding, Mario. En Harry, die vleegt het meest. Die vliegt het meest de bocht uit. Die zegt namelijk het volgende. Ik wil koning worden. En dan lekker met de koningin naar bed.

0: Stanley, hè? Harry die zegt het.
1: Eerlijk zeg. Goed, gewoon even een beetje dagdroom. Maar we zijn weer geland. We komen weer thuis. Shepherd hoor je namelijk nu op Omroep Brabant. En zometeen even terugspoelen naar de 90's. Eerst Coming Home.

0: Wat een onwijze knaller is dit, hè, van Sherper. Coming Home. Je hoort hem nu bij Omroep Brabant, waar we dus terug gaan spoelen.
1: Spoelen naar
0: de 90s, 1995 om precies te zijn. Een Jamaicaanse zangeres die met haar bandje wat optrad op het eiland van Jamaica. Die wist begin jaren 90 vaste voet te krijgen in de Amerikaanse muziekindustrie. Ze kreeg een rolletje op een plaats van de rapper Notorious B.I.G. En daarna tekent ze een platencontract bij Sony Music. En dan ben je al een heel eind onderweg. In 1995 kwam uiteindelijk de hit Shy Guy uit van haar album Tougher Than Love. En daarmee werd ze wereldberoemd. En dat kwam ook mee omdat het liedje gebruikt werd door de film Bad Boys uit 1995. Will Smith en Martin Lawrence. What you gonna do when they come for you? Slechts in 10 minuten werd Shy Guy geschreven. En dat leverde Diana King, want daar heb ik het over, wereldfaam op. En ik las een oud interview. Ik citeer, het was alsof een droom uitkwam. Ik maak geen plannen, zo ben ik altijd al geweest. Ik ben niet zo'n artiest die zegt, oh, ik wil een ster worden of een groot platencontract krijgen. Ik ben heel bescheiden. En toen het allemaal gebeurde, was het een shock. En dat is het eigenlijk nog steeds. Mijn carrière en alles wat ik heb meegemaakt, het goede en het slechte, maakt me nederig. Dat zei ze ooit in een interview. En hoe ging dat liedje nou ook alweer? Nou ja, als je hem hoort, dan weet

0: Omroep Brabant presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: James Blunt hebben we. Gratis en van niks erbij. En we gaan meezingen natuurlijk, maar dat komt straks allemaal pas. Want eerst het nieuws. Peter, wat zit daarin?
1: Agenten worden niet bestraft voor het schieten op een automobilist. En grote namen voor de verfilming van een boek van Paul van Loon.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. Vandaag laat de zon zich af en toe zien, maar ook zeker af en toe een bui. En als die wat harder naar beneden gaan komen, dan komen ze misschien wel met onweer en hagel naar beneden. Maximaal een graad of 17 trouwens. Dat is het weer. Wat is het nieuws, Peter?
1: De agenten die op 5 april vorig jaar op een vluchtende automobilist schoten in Erp worden niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. De bestuurder ging er vandoor bij een politiecontrole. Hij haalde halsbrekende toeren uit en ramde de auto van de agenten. Daarop schoot een van de agenten. De automobilist werd in zijn schouder geraakt en kon wat later in Geenbert worden aangehouden. Volgens het OM hebben de agenten niets verkeerd gedaan. De politiek zit met het wiet-experiment in zijn maag. Nu blijkt dat Philip Morris, tegenwoordig Altria in Roosendaal, er een nieuwe markt in zit. De sigarettenfabrikant, Begrip in, ik zei Roosendaal, bedoel Bergen-op-Zoom, waar tegenwoordig alleen nog halffabrikaten worden gemaakt, wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Veel politieke partijen vinden dit een extra risico, omdat Philip Morris het niet zo nauw zou nemen met de regels. Tussen Amsterdam en Utrecht is het treinverkeer bijna volledig stilgelegd vanwege blikseminslag. Het is niet duidelijk hoe lang alles nog gaat duren. De bliksem sloeg ergens tussen Utrecht Centraal en Breukelen in. Later was er ook een blikseminslag tussen de stations Driebergen-Zeist en Utrecht-Vaartse Rijn. Daardoor rijden op meerdere trajecten rond Utrecht Centraal minder treinen. En dat is goed te merken op Utrecht Centraal.
6: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of hij ons kan brengen of zo.
1: Ook op andere trajecten veroorzaakt de blikseminslag problemen op het spoor, maar gelukkig niet in onze provincie. Georgina Verbaan en Soendos El Amadi krijgen een rol in de verfilming van een boek van de Drunense kinderboekenschrijver Paul van Loon. Het gaat om Vampier in de School. De cast bestaat verder uit nog veel meer bekende namen zoals Kim Lian van der Meij, Thomas van Luin en John Buisman. De film gaat over Jacko die bij zijn vergeetachtige opa moet logeren. Die waarschuwt hem voor een vampier op school. En als Jacko's beste vriend Edje zich vreemd begint te gedragen, gaat hij met zijn beste vriendin Noemi op onderzoek uit. De film verschijnt op 10 februari in de bioscoop.
0: En Georgina Verbaan, Soendos El Amadi. Wie van die twee is de vampier, denk jij? Wie vind jij de grootste vampier van die twee? Ik, Soendos.
1: Moet ik hier echt iets
0: op zeggen? Ja, jij durft hier niks over te zeggen. Nou, laat maar, Peter. Klopt ook helemaal niet. Ik zie jou twijfelen. Het is net dat je niet durft dat de wereldkampioen voorspeld wordt. Hè? Nee, dan, goed, heb ik het maar gedaan. Sorry, Soendos.

0: James Blunt en Stay the Night. Dit is Wijn in de Middag en we gaan nog even meezingen. Waar je ook bent, op kantoor, op de steiger, in de taxi, op de vrachtwagen of gewoon lekker thuis.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Inderdaad. Maar deze, die ga je zeker meedoen, op welke manier dan ook. Uit 73.

0: van Level 42 en eventjes aandacht voor iets wat we wekelijks doen. Maar soms heeft dat een net iets bijzondere of belangrijke betekenis. Dit vind ik namelijk een prachtig liedje van Daan en Do. Wie? Daan en Do. En Do die ken je als Dominique de Bond. Zij is natuurlijk degene die voor ons 2,5 jaar geleden, denk ik eventjes, misschien dat het iets minder is, naar het Regio Songfestival ging. En zij heeft een liedje geschreven samen met haar vriend Daan, die Zwierink heet met zijn achternaam. En ook een van de zangers is van Main Street, meen ik. En ze hebben een heel mooi liedje geschreven. Stap voor stap. Echt een beetje een Suzanne en Freek sound over een moeilijke periode in het leven. Terugkomen naar een grote tegenslag. En die heeft Dominique sowieso ook gehad. Hè. Ze draagt het BRCA ingen. En daarom heeft ze een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Daarom de borsten preventief laten verwijderen. Nou, dat is allemaal. Nogal, ik krijg een brok van in mijn keel. En daarom...
1: Omroep Brabant presenteert...
2: Een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Stap voor stap, bij Omroep Brabant.
3: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
4: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. Dorien, en ik zie niks gebeuren bij de vrienden van de ANWB. Dat is helemaal niet aan te rekenen. Ik ben ook helemaal niet boos of zo als ze dat nu denken. Nee, ik ben alleen verbaasd. Want we hebben het al een paar keer gehad over files in onze provincie. Maar die moeten dan denk ik opgelost zijn. Of er ligt daar gewoon iemand te tukken. Dat kan natuurlijk ook. Zal ik het even voor je checken? Nou, niks aan de hand bij de ANWB. Sterker nog, er is niks aan de hand in de provincie. En daarom zijn ze er niet. Nul files met een totale lengte van 0 kilometer. En een vertraging van 0 minuten, dus dat is hartstikke mooi. Hou je mobiel bij de hand, ik heb je zo meteen echt eventjes nodig. Denk vast aan klassiekers die in het Nederlands gezongen zijn. En zorg vast dat je die mij appt. Ik kom er zo op terug waarom ik dat zo graag wil.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
22: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
21: Vragen over groei.
23: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
21: Of vragen waar je niet omheen kunt.
24: Hoe behoud ik mijn mensen?
21: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Fisher's Head. Fish Head, Vissenkop. Ja, een prachtig liedje. Dat door zanger en gitarist John Watts werd geschreven met zijn vader in gedachten. Een man die eigenlijk een saai leven leidt en elke dag min of meer hetzelfde doet. Vroeg de trein pak om naar zijn werk te gaan. En toch zorgde het vooral voor succes in het buitenland. Niet in Engeland trouwens. De Britten vonden dat die klok als naap die aan de helium had gezeten. Ja, echt waar. Maar Johnny moest dat doen van zijn producer omdat Sting er zo'n succes mee had. Grappig, hè? The Worker, Fish Z.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag. Het is 3:12. Hier buiten gaat het nog niet los, maar het kan dus wel losgaan vandaag. Als het bij jou regent, kan er ook een klap onweer meekomen, zelfs hagel. Dus let daar in ieder geval op. Een gewaarschuwd mens telt voor 2 en af en toe gewoon schuilen en niet erdoorheen. Ik heb gisteren ook wat mensen goed nat zien worden. Dat altijd zo sneu, maar ja, goed. Kan je allemaal niet zo gek veel aan doen. Hey, en waarom ik je echt nodig had? En sommige mensen die begrepen het al meteen, die sturen het al in. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar wat altijd moeilijk is, ik vraag dan ergens om en dat komt dan pas later tot uiting. Ja, ik weet het. Maar er zit gewoon een tactiek achter van mij. Ik wil heel graag dat je op zaterdag ook Omroep Brabant aan hebt. Dan hebben we de weekend, hebben we de tijdmachine en we hebben natuurlijk ook Nederkoen. En Nederkoen is het enige programma op Omroep Brabant waarin de Nederlandstalige muziek centraal staat. En daar ben ik altijd op zoek naar een klassieker van Nederlandse bodem, maar die ook in het Nederlands is. Want daar zit een verwarringje. Zo meteen heb ik namelijk ook klassieker van Nederlandse bodem. Die komt alleen van onze bodem. Kan ook in het Engels gezongen worden, zolang die maar van onze Nederlandse bodem komt. Maar nu ben ik specifiek op zoek naar klassiekers in het Nederlands gezongen. Ja, kom, waarom zou ik die insturen? Nou, 2 redenen. 3 eigenlijk. 1. Je komt in het programma Nederkoen, dat is hartstikke leuk en gezellig. Zaterdagmiddag tussen 4 en 6. 2. Jouw liedje komt dan op de radio. En 3. Ik heb een heel leuk spelletje om weg te geven. Jazeker. Dus zorg dat je hem inzendt. Kies ik jou namelijk uit, dan krijg jij het spelletje Remember the Music, maar dan de editie over de Nederlandse muziek. Dus 06-573-28203. Nu inzenden. Jouw Nederlandstalige klassieker. Ik maak een lijstje, komt-ie op.

0: Toto, Alexandra, die appt al helemaal gelukkig. Rosanna.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Oh ja, en die is ook onwijs vet. Dat is een klassieker, maar niet van Nederlandse bodem. Trouwens, dankjewel voor alle dingen die ik nog binnen heb gekregen. Erg fijn. Want heel veel mooie klassiekers. Het kan dus zijn dat ik je op een later moment bel. En dat je opeens in de uitzending van Nederkoen terechtkomt. Ja, who knows, who knows, who knows. En dan krijg je ook meteen dat leuke spel. Hey, nu naar een klassieker van Nederlandse bodem die ik dus niet in Nederkoen kan draaien. Want hij is Engels. En daar heb ik met mezelf afgesproken. Nee, dat doe ik niet. Ik moet echt Nederlandstalig zijn. Maar gelukkig is er wijn in de middag waar hij dan voorbij in kan komen. En dan heb ik het over Roger Petersen. Die zat op de Tilburgse Rock Academie, deed mee aan de eerste editie van Idols. En werd daar heel enthousiast ontvangen. Hij haalde uiteindelijk niet de finale. Wel die laatste 10, geloof ik, of zo. Maar ja, mocht niet winnen natuurlijk. Dat was uiteindelijk Jamai en Jim, weet je al, die ene bril die helemaal scheen kwam te staan van Jamai. Het was een gigantische hit. Heel Nederland stond op zijn kop. Step Right Up kwam daar toen uit. Maar die ga ik je niet aandoen. Nee, zeker niet. Ik ga er dus één aandoen van Roger Petersen. Een heel fijn liedje. Bijna een onderschat liedje, wat mij betreft. En oh, zo goed. Hij heet Cruel Man.

0: Dat is een allemansvriend dit, toch? Never Tear Us Apart. Die kan je altijd op welk moment van de dag horen. En het is altijd wel oké, weet je wel. The In Excess en Never Tear Us Apart. Ik heb ervan genoten. Zometeen na het nieuws hoor je... Rock the Casbah. Van de Clash. En deze is ook zo fijn, hè? Danny Vera en Fayo Combias. En No What Ifs. Maar eerst, adieu. Wat zit daarin, Peter?
1: Nou, dat de verdachten van de explosie in Eindhoven van afgelopen weekend al langer vastzitten. En gedoe over kunstwerken in een museum.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Fiets uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
0: Dennis bij de ANWB. Waar stroopt het een beetje in onze provincie?
6: Nou, een beetje inderdaad. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende doe je er 5 minuten langer over.
0: Dat is inderdaad een beetje. Maar goed, dankjewel in ieder geval. En
6: tot, zo.
0: Tot later.
7: Omroep Brabant.
0: Een beetje verliefd is iedereen wel eens. Dat weet je. Wat doet het weer vandaag? Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Vallen ook zeker buien en die kunnen gepaard gaan met hagel. En onweer maximaal een graad of 17. En dan het nieuws van Peter.
1: De 3 mannen die zaterdagnacht werden opgepakt na een explosie bij een huis aan de Magnoliastraat in Eindhoven blijven 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris ziet daar genoeg redenen voor. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar oud. Niemand raakte gewond bij de explosie, maar het huis liep flinke schade op. Op het moment van de ontploffing waren daar mensen thuis. Nico en Sonja Boreas sluiten op 1 januari volgend jaar definitief de deur van hun sterrenrestaurant in Leende. Daarmee komt er een eind aan een lange loopbaan in de Nederlandse gastronomie, waarin het echtpaar 26 jaar lang op het hoogste culinaire niveau actief was. Er bellen nu heel veel vaste gasten die nog voor het einde van het jaar 3 of 4 keer willen reserveren.
0: Zal ik eens heel dik doen? Ik heb er ooit gegeten.
1: Echt waar?
0: Ja, jongen, dat was echt, dat is zo lekker.
1: Nou, ik heb ook wel eens, maar dan niet daar, maar ook wel eens bij een sterrenrestaurant gegeten.
0: Fantastisch.
1: Toen was er Rotterdam bij Helmond en Blijker.
0: Ja.
1: Wow, geweldig.
0: Ja, toch? Maar ja, dat is, ja, maar, ja, vaak zeggen mensen dan, want ik vind het ook leuk om voor te sparen dan af en toe te doen, weet je wel. En dan zeggen mensen, je bent knettergek, want ik ga naar huis en je hebt nog honger. Nou, dat is niet waar. Nee. Maar het is gewoon, zeg maar, sommige mensen gaan naar een museum, sommige mensen gaan naar een voetbalwedstrijd. En dat is omdat je iets wil zien wat andere mensen heel goed kunnen. Weet je wel, of schilderen of voetballen of nou, noem maar op. En dit is, je wil iets zien dat andere mensen heel goed kunnen koken. Iets heel goeds met eten kunnen.
1: Ja, en ik wilde ook het gewoon een keer uitproberen, weet je
0: ja.
1: wel. Je doet dat ook niet dagelijks, maar dan een keer denk je, weet je wat, we gaan gewoon eens een keer.
0: Ja, en Peter, voor iedereen die het nog nooit heeft gedaan en nog een spaardoel zoekt voor iets, want het is inderdaad, ja, het is wel prijzig, maar...
1: Ja, maar zeker doen.
0: Zeker doen.
1: Het is echt wel de moeite waard. De coronamaatregelen waren voor oud-minister Tamara van Ark een heel dilemma. Dat vertelde ze vandaag tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Ark moest in coronatijd keuzes maken die sowieso gevolgen zouden hebben voor mensen. Het was volgens haar kiezen tussen slecht en slecht.
8: Een lockdown heeft tot gevolg dat mensen niet naar hun werk konden. Mentale problematiek. Mensen die hun onderneming kapot zagen gaan. Dat was een hele hoge prijs. Daar waren we ons ook met z'n allen van bewust.
1: Verder vandaag hoort de enquêtecommissie Wouter Koolmees. Hij was in coronatijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En het Mauritshuis in Den Haag hoeft 25 kunstwerken niet terug te geven aan de nazaten van de erfgenaam van kunsthistoricus en oud-museumdirecteur Abraham Bredius. Dat heeft de rechter in Den Haag beslist. Bredius liet 25 waardevolle kunstwerken na, onder voorwaarde dat die permanent zichtbaar zouden moeten blijven. Maar het museum bewaart de meeste schilderijen vanwege ruimtegebrek momenteel in het depot. Nou, de rechter heeft ernaar gekeken en volgens de rechter is er aan het nalatenschap aan het museum geen absolute tentoonstellingsplicht verbonden. Oftewel, nee, echt een plicht dat alles te zien moet zijn zit er niet in. Dus krijgen de nazaten geen gelijk. Die hebben overigens wel beroep aangetekend.
7: Oké, dus de kous is nog niet af.
1: Precies, gaat nog lekker even door.
7: Goed zo, Pete, dankjewel. Ja, ik heb zo meteen trouwens ook nog wel een leuk plaatje. Dat was een nummer 1 begin jaren 90, maar ja, dat is echt ver gaaf hoor. Die komt zo nog wel voorbij, dat je opeens denkt, oh, die bedoelde die. Jazeker, maar eerst nog deze van The Clash. En daarna Danny Vera en Viacom Deals, zoals beloofd.

0: in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
3: Goedemiddag! Goedemiddag, Koen!
4: Hallo!
5: Koentje, goedemiddag!
3: Hallo, Koen!
6: Hallo!
5: Hallo, Koen!
7: Hallo!

0: Het leuke aan zo'n liedje is dat er meteen herinneringen boven komen. En ik zei al, die heb je lang niet meer gehoord. Knocking Boots van The Candyman. Hier meteen tegenover mij. Oh, dat was in de kelder bij de hip-hop kelder. Wat was er nou?
1: Ja, was hip-hop bij Jat, waar ik wel eens op stap ging. In Oers was daar, bij Veldhoven. Daar hadden we de Kers. En daar hadden een grote discotheek. Je had een zaal waar een band stond te spelen. Discotheek waar gewoon lekkere top 40 muziek gedraaid wordt. En je had een beetje een duistere hip-hop kelder.
0: En daar kwam deze dan van.
1: Daar kwamen dit soort liedjes van.
0: Ja, weet je wat gek is? Dit is ook gewoon een nummer 1 hit geweest in 1991.
1: Kei lekker, man.
0: Knocking Boots.
1: Heerlijk. Ja, heel leuk om een keer te horen weer.
0: Hé, zometeen ga jij het bepalen. Nou ja, dus hetzelfde recept als elke dag.

0: Ronnie. Ik denk redelijk ingewikkelde. Maar ja, ook mooi. Weer niet te ingewikkeld. Maar goed, ik laat hem gewoon vast horen. Komt hij aan, hè? Ik zie een klein glimlachje.
1: Ja, ja, zeker. Hoor je niet zoveel, dit liedje van Cool and the Gang. Al lekker. Meer gas erop, hè?
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Daar zit het verschil een beetje in voor mij. Waar ben ik aan toe?
0: Okay,
1: dat zwijmelen of dat het gas erop?
0: Juist, inderdaad. Nou, dat mag jij zelf helemaal bepalen. Ik ga nog even een knalletje doen. Sowieso voor, het tempo.
1: Oké. Okay. Lekker drummen.
0: Ja, lukt drummen. De tempo, dat zit ook wel goed. Maar mag jij zo meteen kiezen wat het gaat worden. En horen we meteen wat er in Afslag Zuid zit. Maar eerst deze er. Something happened on the way to heaven.

0: Uncle Phil Collins in dit geval. Something Happened on the Way to Heaven. Het is 4:08. En zometeen gaan we dus richting Afslag Zuid met Ronnie en Marjolein.
1: Ja.
0: En wat gaat er allemaal gebeuren? Want ik zie ergens een beetje slijm langs je bak.
1: Slijm? Ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Dat heeft te maken met...
0: Het weer eten hebben.
1: We gaan het... Goh, zie je dat
0: ja,
1: zo?
0: Ja, dat zie ik wel aan jou.
1: Maar dat ligt niet aan mij. Dat heeft te maken met de verkiezing IJssalon van het jaar. Want die wordt bekendgemaakt. En er zijn 3 Brabantse IJssalons genomineerd. IJssalon Kees in Geldrop. Bastani in Eindhoven en De Smaak in Eersel. Ja. En de vraag is, waren er 5 landelijk genomineerd, 3 daarvan in Brabant. Hebben wij een Brabantse winnaar? Antwoord op die vraag zometeen na 4. Vrij snel na 4. Verder, dit is wel een geinig verhaaltje. In Oplo zijn ze op zoek naar Tuntje den Dwerg.
0: Tuntje den Dwerg.
1: Tuntje den Dwerg.
0: Oké, mijn neef woont in Oplo, maar die heeft geen Tuntje.
1: Dus nee, die heeft geen Tuntje. Maar Tuntje den Dwerg zoeken ze daar. En daar loven ze een aardige beloning voor uit als Tuntje den Dwerg terugkomt. Hoe dat zit, dat hoor je straks ook.
0: Ook wie Tuntje den Dwerg is, of wat Tuntje den Dwerg is.
1: Wat Tuntje den Dwerg is, hoorde. En waar die misschien zou kunnen zijn. Daar hangt in ieder geval een aardige som geld aan.
0: Nou,
1: als je het
0: weet.
1: En verder gaan we er een gezellig einde van de dag van maken.
0: Ja, maar dat is eigenlijk een standaard.
1: Dat is standaard, precies.
0: Ja, dat. Hey, jij mag kiezen tussen Joanna van Cool and the Gang of Share Met Strong Enough. De meeste denken, want het is wel een beetje binnengedruppeld in de app, dat jij 2 niet gaat kiezen. Dus niet gaat voor Share and Strong Enough.
1: Dan hebben ze het allemaal hartstikke fout.
0: Echt waar?
1: Jazeker.
0: Oké, nou veel plezier zo meteen met Afslag Zuid. En dan nu met Share and Strong

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
6: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de 2e ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de 2e ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie is Dennis Mooi van de ANWB. Waar is het druk in Brabant op dit moment?
10: Nou, er staat nu zo'n 35 kilometer file. En de files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Dat zal straks anders zijn. Op de A2 richting Maastricht heb je bij Eindhoven 5 minuten vertraging voor het knooppunt De Hocht. Op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam ook 5 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En op de A58 van Tilburg naar Breda doe je er 10 minuten langer over tussen Tilburg Centrum West en Bavel.
9: Dankjewel. En nieuwe afslag uit op deze woensdagmiddag. Het is hartstikke tof dat de radio lekker aanstaat. Daar krijg je 100% geen spijt van. Al is het alleen maar omdat we straks bekend gaan maken of dat de ijssalon van het jaar 2026 in Brabant te vinden is. Ja of nee?
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
18: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
19: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
20: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
19: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
21: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
22: SVK Benelux.
21: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
23: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
26: Nou, alweer.

0: einde van je dag. Met Ronnie Balk.
1: Nou, daar waar het gewoon weer woensdag is. 4:10. Lekker dat de radio aanstaat. We zitten alweer aan de goede kant van de werkweek, om het zomaar te omschrijven. En we komen steeds dichter bij het goede weer. Want ik zag dat we vanaf komend weekend weer
2: wat lekker korte broeken weer, hè?
1: Nou, korte broeken weer. Temperatuur gaat klimmen. We krijgen weer wat meer zon.
2: Dat doet de mensen goed.
1: Vergeet de code geel. Alhoewel we die nog wel even moeten trotseren vandaag, zag ik. Want we hebben tot 10:00 vanavond code geel nog steeds te pakken in onze provincie. Vanwege de kans op onweersbuien met windstoten en hagel. En die hagel is er gisteren aardig wat gevallen. Met name in het westen van onze provincie.
2: Goeiedag. Zo, heb je die foto's gezien van die camping?
1: Ongekend gewoon.
2: Niet normaal.
1: Het lijkt wel een soort van wintersportgebied.
2: Ja, het leek alsof daar gewoon een pak sneeuw lag.
1: Ongekend. Echt bizar. Kijk maar eens op onze site of in de app. Daar vind je de foto's van de enorme hagelbuien van gisteren die op sommige plekken in Brabant viel. Vandaag woensdag dus, dag waarop Iron Maiden optreedt in Nederland. Jawel, dat doen ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze stonden vorig jaar 3 keer in de top 900 bij ons. Dus die hebben jullie er zelf ingestemd. Hoogste notering was voor dit liedje. Ik weet niet of je het herkent. Het heet Fear of the Dark. En we hebben natuurlijk afgelopen maandag van de Nederlands kampioen luchtgitaarspeler Armin uit Breda gehoord. Hè,
2: ja, die kan dit wel, denk ik.
1: Dat het ontzettend lekker is om gewoon ongegeneerd aan die luchtgitaar te trekken. Nou, daar is dit wel zo'n liedje voor, vind ik.
2: Ik denk dat ze dat vanavond allemaal doen in die
1: Ziggo Dome. Dat weet ik zeker. Als je gaat vanavond, heel veel plezier gewenst. Misschien zit je op dit moment wel in de auto. En ook de dag waarop bekend werd dat Nico en Sonja Boreas op 1 januari volgend jaar definitief de deur van hun sterrenrestaurant in Leende sluiten. En daarmee komt er een einde aan een lange loopbaan in de Nederlandse gastronomie, waarin het echtpaar 26 jaar lang op het allerhoogste culinaire niveau actief was. En na 26 jaar is het ook wel eens fijn om op zaterdag gewoon een feestje te kunnen vieren. Al dus Sonja in de reactie.
2: Nou ja, kan ik me voorstellen.
1: Ja, want je staat toch altijd te werken gewoon in het weekend.
2: Ja,
1: je moet er wel wat voor over hebben, vind ik. En dit zijn ook gewoon twee topsporters op het gebied
2: precies,
1: van koken.
2: Dus ook nog hoog niveau, dus dat is echt keihard werk.
1: Ja, dus die gaan straks denk ik in één keer los gewoon. Die krijgen een heel ander leven.
2: Elk weekend een feestje.
1: Heerlijk. En ook de dag waarop bekend werd dat de Queen-drummer en songwriter Roger Taylor met een nieuw album gaat komen. Zijn 7e studioalbum heet Violence Insane in a Beautiful World en komt uit op 18 september, dus na de zomervakantie. Daarna gaat hij ook nog op tournee in Engeland. En ja, wie weet komt hij uiteindelijk ook nog wel de plas over.
2: Nou, zou kunnen.
1: En dat zou mooi zijn, Roger. Ik zei straks ook tegen jou, hè, je zal maar in een band hebben gezeten waar Freddie Mercury de zanger van was.
2: Ja, bizar.
1: Dat is toch ongelooflijk.
2: En dat het gewoon voor jou normaal was. Was gewoon een van je goede vrienden.
1: Of klink ik nu als een fanboy?
2: Een beetje wel, maar dat mag.
1: Hey, en onze AI-muziekgenerator heeft ook weer een liedje gemaakt vandaag. Met elke dag dezelfde tekst, maar elke dag andere output. Oh.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, oei, oei. Een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin. Ja,
3: potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Tim, Finn en There's a Fraction, Too Much Friction. Als je hem de hand zou willen schudden, dan moet je heel lang in het vliegtuig zitten. Want hij woont namelijk in Nieuw-Zeeland. Dus dat is best een stukje weg wat dat betreft. Hij zat natuurlijk ook in Split Dance en in Crowded House. Hè. Zong hij ook een moppie op mee. Maar dit was zijn allergrootste solo-hit. There's a Fraction, Too Much Friction. Hier zo in Afslag Zuid. Ja, de ijssalon van het jaar. Vandaag wordt hij bekendgemaakt. Er zijn er 5 genomineerd landelijk. Waarvan maar liefst 3 in onze provincie. 3 in Brabant. IJssalon Kees in Geldrop is genomineerd. De Smaak, chocolade en ijs in Eersel. En IJssalon Bastani in Eindhoven. Blijkbaar doen we toch met z'n allen iets goed hier. Want de vraag is natuurlijk wel gewoon, zijn we ook daadwerkelijk de beste? Is de winnende IJssalon te vinden in Brabant? Nou, het antwoord daarop is sowieso ja. Ja, dus het feestje is in Brabant. Maar dan blijft nog altijd de vraag natuurlijk, waar dan? Is dat in Geldrop, Eersel of in Eindhoven? Nou, onze verslaggever Noël van Hoofd staat op de locatie waar het feest is. Althans, Noël, ik neem aan dat het op dit moment daar feest is.
1: Het is één groot feest. Staat hier een band op te treden die net eventjes stopt, maar die net heel erg lekkere zomerse muziek speelt. En waar sta ik nou? Want dat wil je natuurlijk weten.
0: Ja.
1: Ik sta in Geldrop bij IJssalon Kees. In Geldrop moet je zijn voor het beste IJssalon van het jaar. Kasper, jij bent een van de eigenaren. Nog niet eens zo heel lang eigenlijk, hè?
2: Nee, nu samen met Marco 5 jaar. Ja. En Marco werkt er al 15 jaar en ik 8 jaar. Dus we zijn al wat langer in het bedrijf.
1: Ja, zojuist gingen de enveloppen open op 5 locaties in het land. Ook hier, jij wist helemaal van niks. Wat gebeurde er toen jij hoorde, je hebt gewonnen?
2: Ja, enorme ontlading. Veel vreugde, confetti. Super blij.
1: Ja, ik wil dadelijk meer van die blijdschap weten. Eerst even naar de juryvoorzitter eigenlijk. Hè. Edwin van S, je hebt de IJssalon in Breda zelf ooit gewonnen. Maar waarom heeft deze nu gewonnen?
3: Ja, alles klopte. Ze hebben een misselijke kerst gehad. Ze hebben het ijs in elkaar gezet. Een creatie gemaakt. Alles klopte, alle punten bij elkaar. Dan was dit de ultieme IJssalon van het jaar 2026.
1: Waar moet je daar aan voldoen? IJs is gewoon ijs.
3: Nee, ijs is liefde. IJs is passie. Je kan van een heel mooi ambacht product kan je een ijsje maken. En daar moet ook liefde en passie in zitten. En ja, er komt zoveel meer bij kijken. Het is niet een ijsje. Dus iedereen die naar een ijsje ligt, denk even na. Er zit zoveel liefde in.
1: Wat betekent deze winst?
3: Ja, dit is Gelder. Dit is IJssalon Kees staat op de kaart. Het is in Gelderop natuurlijk al lang bekend. Hij staat in Nederland op de kaart nu. Het is een IJssalon van 2022. Je krijgt meer volk over de vloer.
1: Ja, hoeveel?
3: Ja, je gaat een kwart ga je meer mensen krijgen.
1: Een kwart meer omzet. Een kwart meer omzet hoor ik net.
2: Ja, ik teken ervoor.
1: Ja. Ja. Het was een ontlading net. Het was één groot feest. Is dat al een beetje ingedaald nu?
2: Nee, nog niet. Nee, het begint langzaam te komen. We zijn de feestje aan het vieren met de medewerkers en leveranciers, collega's. Het begint langzaam te komen.
1: Ja. Ik stel net de vraag al, want ik heb je al eerder gesproken net eventjes. Het bolletje ijs, 1,95. Nou, dat kan nu 2,95 worden.
2: Ja, blijft 1,95 en dan verkopen we 2 bolletjes.
1: Ja? Nou, kijk, ja, het feestje gaat hier nog even door. Ik was er op zoek naar een andere eigenaar, maar die is inmiddels denk ik ergens in het feestgedruis verstopt zichzelf. Kijk, terwijl hier lekker de muziek, de zomerse muziek verder gaat. Even kijken. Oh, hier hebben we hem. Wacht, heel eventjes. Ja, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
1: Ja, hoe is het hier aangekomen?
4: Prima, ja. Nou,
5: blij.
4: Ik ben blij. Dat gaat wel een stukje beter. Geen stress meer. Dus,
1: je werkt zelf 16 jaar hier. Je bent nu 5 jaar eigenaar.
4: Ja.
1: Wat heb je ervoor gedaan?
4: Ja, wij hebben hard gewerkt en
1: heel veel stress de afgelopen maanden hoorden.
4: Ja, stress is grote woorden, maar de goede stress, zeg maar. Ja. Dus
1: tot slot,
4: hebben we goed gewerkt.
1: Tot slot, welk ijsje moeten we hier halen?
4: Alles. Maar ja, die lievelingsmaak is Croccante Amarena. Dat is een van de nieuwe smaken van ons. Maar de bekende smaak hier is ook after eight. En wij hebben zoveel lekkere smaken. Dus zijn mensen welkom om ons ijsje te proeven.
1: Croccante Amarena, Ronnie. Die moeten we hier gaan halen, hoor.
0: Lekker. Noël van Hoofd bij de winnaar van de titel IJssalon 2026. Dus IJssalon Kees in Gelderop. Daar moet je zijn. Want daar maken ze dus ijs met liefde en passie. Ik heb er nu wel zin in. Afslag Zuid.

0: Blondé en Love Myself. IJssalon Kees in Gelderop, winnaar van de titel IJssalon van het jaar 2026. Er waren 3 Brabantse vestigingen genomineerd. 5 landelijk, waarvan 3 dus in onze provincie. En de winnaar is uiteindelijk dus IJssalon Kees in Gelderop geworden. Je hoorde Noël daar tussen de feestvreugde zojuist. We gaan naar Peter de Bekker, want die heeft het nieuws voor ons zometeen. Wat zit erin, Peter?
1: Oh, een verslaafde oplichter is veroordeeld tot een werkstraf en maaiergernis in Altena.
2: Hey Bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
5: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
0: Het is 4:30. Dennis Mooi van de ANWB, die weet waar de files staan in Brabant. Goedemiddag Dennis.
6: Een hele goede middag Ronnie. Nou, in Brabant staan er nu 22 files, alles bij elkaar opgeteld, 115 kilometer. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Daar hoort de A2 bij, van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. En op de A2 van Den Bosch verder naar Eindhoven, tussen Bokstel en Best West, heb je een kwartier extra reistijd. A27 Breda-Gorkum, tussen Hank en Gorkum, 10 minuten extra. En op de N69 van Veldhoven naar het Belgische Neerpelt. Tussen de A67 en Dommelen ook 10 minuten vertraging. En dat komt door een auto met pech.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Maar er is af en toe zon in Brabant, maar er kan ook sprake zijn van buien. Stevige bui kan gepaard gaan met onweer en hagel. Temperatuur zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Nog hier en daar een lokale bui. En de temperatuur zakt naar een graad of 8. En Peter de Bekker heeft het nieuws voor je.
1: Een man van 42 uit Eindhoven is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... na het oplichten van meerdere mensen. Hij liet zijn slachtoffers een aanbetaling doen voor een tweedehands auto of een elektrische fiets, leverde vervolgens niets en hield het geld. Ook lichtte hij een vrouw voor ruim 3300 euro op via Facebook dating. Veel van het opgestreken geld ging naar de gokverslaving van de man. Het lijkt erop dat de automobilist die vanochtend een winkel aan de Kromstraat in Os met zijn auto binnenreed, zich vergiste, omdat hij in een automaat reed in plaats van een schakelauto. De auto schoot door de pui van de zaak. Deze klant zag het gebeuren.
8: Ik kom vanmorgen hier in de winkel binnen. Ik kijk gewoon hier de vitrine in. Kijk wat ze allemaal hebben. En op een gegeven moment komt er een auto naar binnen. Een flinke klap geworden, een knal. Die kon nog net wegspringen.
1: De auto was niet van degene die achter het stuur zat. Agenten moesten het slachtoffer via de achterklep zien te bevrijden. De schade aan de zaak is groot. Tennister Suzanne Lamens is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Libema Open tennistoernooi Rosmalen. Ze verloor met 7-6, 4-6 en 4-6 van de Oostenrijkse Anastasia Potapova. Zij is de nummer 27 van de wereld, dus geen schande. Lamens en Potapova zouden eigenlijk gisteren de baan opkomen, maar toen werd de partij afgelast vanwege de regen en verplaatst naar vandaag. De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Iran de prijs moet betalen vanwege het uitblijven van een vredesdeal tussen de landen. Zijn uitspraak op Truth Social volgt op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De VS reageert daarmee, naar eigen zeggen, op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran, dat op zijn beurt de eigen vergeldingsaanvallen uitvoerde. En een onoplettende bestuurder van een maaimachine heeft voor het 5e jaar op rij een stukje kruiden en bloemrijk grasland midden in Altena keien
0: gemaaid. Dat zou mij ook kunnen overkomen. Sterker nog, dit is mij ook ooit overkomen. Dit. Ja? Ja, nou, mijn vrouw die had van dat munt had ze achterin een pot gezet. En ik ging de tuin doen. Ik denk, wat een rotzooi, wat een onkruid. Ik ga weg met die rotzooi. Ik had alles in de kliko gedonderd.
7: Echt?
0: Ja, echt. Wat heb je gedaan? Ik zei, ja, hoezo dan?
7: Oh, nee.
0: Dat is allemaal munt. Die ik, munt voor in mijn thee. Ik zei, oh, ik vond het onkruid. Sorry, hoor. Excusez-moi. Maar ga door, Peter.
1: Ja, nou, zoiets gebeurt dus ook in Altena. Een vrouw kreeg daar 6 jaar geleden het onderhoud en het beheer van dat stukje grond van de gemeente in handen. Ze laat daar bloemen en kruiden op groeien die goed zijn voor insecten. Want zoals we allemaal weten, met insecten gaat het met klimaatverandering niet zo goed.
0: Nee.
1: En nou, na deze zoveelste maaimisser lieten de vrouw en de man op social media weten dat ze helemaal klaar zijn met de gemeente en willen stoppen met de zorg voor dit stukje grasland. Ze hadden voor meer dan €1000 aan biologisch zaad in de stroom.
0: Oh, dat is wel pijnlijk.
7: Oh, maar dat is veel.
0: Maar dat is echt uit eigen portemonnee ook dus.
1: Ja.
0: Oh, ja.
7: Ja, maar, dat vind ik wel zielig.
0: Maar ik denk dat de gemeente toch wel tegemoet gaat komen.
1: Ja, de gemeente heeft gezegd, dit was natuurlijk niet de bedoeling. Het was echt wel goed doorgegeven aan de aannemer. Die had niet goed op de kaart gekeken. De gemeente is langs geweest bij de vrouw en gaat samen met haar nieuwe zaden inzaaien. En dat zal dan ongetwijfeld voor kosten van de gemeente komen.
7: Ja, heel goed.
1: Maar
7: ja,
1: wel, ik wel dat je de hart vasthoudt voor volgend jaar.
7: Nou ja, ik vind het zielig, want het is dus al heel vaak gebeurd.
0: Ja, het gebeurt volgend jaar weer,
7: ze
0: hoor.
7: Ze doet het dus uit goede zin. Zo van, ja, nou, ik wil iets bijdragen voor, weet ik veel.
0: Het is ook mooi, het is prachtig, goed voor de natuur.
7: Ja, precies. Ja. En allemaal geld erin steken.
0: En dan komt er weer een avond maaien.
7: Met een koptelefoon op, je zit gewoon lekker te maaien.
0: Germ. Maar uiteindelijk, nu is iedereen weer blij, toch?
1: Zeker.
0: Goede afloop. We gaan zo meteen bellen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Een muzikaal energy shot. En we gaan zo meteen naar Waalre. Waarom dan naar Waalre? Nou, daar zit een bedrijf dat gisteren een bijzondere mijlpaal heeft bereikt. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na onder meer Police. En ik heb ook nog Somber voor je klaarstaan.

0: voor een lekker muzikaal energy shot.
1: En wel naar een bedrijf in Waalre, want daar hebben ze een bijzondere mijlpaal bereikt. Het gaat over echte bakker Godfried de Vocht. Die zit aan Den Hof nummer 82 in Waalre. Wat is die bijzondere mijlpaal? Nou, ze hebben daar het 2 miljoenste good-to-go pakketje uitgedeeld. Dus even checken hoe dat nou precies zit. Even vragen voor de mensen die dat niet weten, wat dat nou eigenlijk is. Als dat er zijn tenminste.
2: Goedemiddag, Bakker de Vocht als.
1: Goedemiddag, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hi.
1: Ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Ja, nou, dank u wel.
1: Ja, want ik zag dat jullie ook een behoorlijke mijlpaal hebben bereikt gisteren.
2: Ja, dat klopt.
1: Want het was een beetje feest, toch?
2: Ja, dat is zeker waar.
1: 2 miljoenste good-to-go pakketje is bij jullie in de winkel uitgereikt. Wat is dat eigenlijk voor mensen die niet weten wat good-to-go precies inhoudt?
2: Dat zijn pakketten die wij aan het eind van de dag maken met alle overgebleven producten. Zodat we tegen verspilling tegengaan.
1: Ja, prachtig. Goed initiatief. En ik denk dat mensen er ook heel blij mee zijn. Want je betaalt dan ook niet volle pond, toch?
2: Nee, zeker niet.
1: Wat scheelt dat aan kosten bijvoorbeeld?
2: Over het algemeen is een pakketje €5 en zit er voor waarde van €15 minimaal in.
1: Wat heerlijk. Blijft er nou al veel over? Of wordt dat steeds minder?
2: Het verschilt heel erg per dag.
1: Ja.
2: Maar wij proberen het natuurlijk zo goed mogelijk af te stemmen. Maar ja. Je weet het nooit.
1: Nee, want de ene keer dan vliegen de chocoladebollen over de toonbank en de andere moment blijven ze misschien liggen. Of zit dat niet in zo'n pakketje bijvoorbeeld? Gaat het echt om brood alleen?
2: Nou, we hebben 2 verschillende. We hebben brood- en lekkernijenpakketten. Dus we hebben een broodpakket met alleen brood en zachte broodjes, groot brood, harde broodjes en een lekkernijenpakket waar ook gebak inderdaad en zo tussen zit.
1: Ik ga voor pakket 2.
2: Ja, dat snap ik.
1: Begrijpelijk, toch of niet? Ja, ik vond het zo mooi, want het is een initiatief wat heel veel mensen nog niet kennen en wat eigenlijk natuurlijk inderdaad verspilling tegengaat. En daarnaast ook nog heel erg handig kan zijn voor de portemonnee. En ik dacht, wow, het 2 miljoenste pakketje daar over de toonbank, dat zijn er toch heel wat.
2: Ja, dat klopt. Maar dat is wel verspreid over meer dan 20 winkels.
1: Ja, dat snap ik. Maar het zijn uiteindelijk toch heel veel pakketten en heel veel mensen die je blij hebt gemaakt.
2: Dus, ja, dat klopt.
1: Petje af, hey, wat zou ik voor jou kunnen draaien? Waar word jij een beetje blij van?
2: Oeh, dat is een goede vraag. misschien iets van Harry Styles.
1: Iets van Harry Styles, ja, waarom op die? Ben je naar zijn concerten geweest?
2: Ja, ik ben in Amsterdam geweest.
1: Oh, echt? En hoe was die in het echt?
2: Ja, geweldig.
1: Ja, je hebt je hart verloren daar, begrijp ik. Of had je dat van tevoren al?
2: Ik ben al een keer eerder geweest.
1: Ah, oké. Okay. Nou, ik ga een liedje van Harry Styles draaien op Omroep Brabant Radio. Zet hem lekker aan en ik wens jou nog heel veel succes. En succes ook met de good-to-go pakketjes.
2: Ja, dankjewel.
1: Yo, houdoe hè.
2: Doei.
0: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Energy met Aerosmith en Crazy. Hier in Afslag Zuid, daar waar we ook nog even spraken met de mensen van bakkerij Godfried de Vocht in Waalre. Daar ging namelijk gisteren het 2 miljoenste pakketje Good to Go over de toonbank. Nou, een bijzondere mijlpaal. Straks na 5 weer een heerlijk kringloopverhaal. Kringloopwinkelverhaal, moet ik zeggen.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
2: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
1: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Social Deal Thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal Deals die je niet mag missen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Even kijken hoe het met de drukte op de weg in Brabant is. Dennis, mooi van de ANWB. Waar staan de files?
15: Nou, er staat alles bij elkaar opgeteld. Zo'n 120 kilometer file. Er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden. Op de A27 Breda-Gorkum ben je 10 minuten langer onderweg tussen Hank en Gorkum. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee voor het knooppunt Zonzeel doe je er ook zo'n 10 minuten langer over. Je kan er alleen maar langs daar via de vluchtstrook. En dat komt door een vrachtwagen met pech. En de N267 van Drunen naar Andel is de vertraging bij Wijk en Aalburg een kwartier.
14: Dankjewel. Het is allemaal een stuk minder erg natuurlijk met de radio aan. Op Omroep Brabant tot 7 uur is er Afslag Zuid. En we gaan zo direct de provinciegrens even over. Want ja, we gaan naar onze vrienden van de Roanhezen.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
23: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
24: Voordeelhaartjes.nl.
25: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op Minooks.nl.
23: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
24: Voordeelhaartjes.nl.
26: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
27: Pijnenburg Schoenen, je dag loopt goed.
26: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
28: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustersos.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

0: Limburgers die welkom zijn in Brabant, Rowenaise. En het is een kwestie van geduld.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Zometeen naar Bruno Mars en naar Just Might. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Een inwoner van Zierikzee heeft het flink aan de stok met de gemeente. Die dreigt hem namelijk een boete van 20.000 euro op te leggen als hij niet zijn bonte verzameling spullen voor het huis weghaalt. Voor de deur en ook op de gevel staan onder meer antieke fietsen, oud landbouwgereedschap, een praatpaal van de Wegenwacht.
0: Tuurlijk.
2: Zelfs een kar uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Wel geweldig, bijna een museum daar.
2: Ja, precies. En hij zegt ook, iedereen vindt het leuk. Ja. Buren vinden het leuk. Toeristen komen hier om foto's te maken. Maar ja, de gemeente die zegt, het doet afbreuk aan het historisch stadscentrum. En dus zijn ze het nog niet eens met elkaar.
0: Oké, jammer.
2: Inderdaad. En het onderzoek blijkt dat een goedkoop medicijn, wat eigenlijk bedoeld is tegen jicht, ook hartpatiënten kan gaan helpen. Het middel zou de kans op nieuwe hartproblemen met zo'n 30% kunnen verkleinen. Toch krijgen veel patiënten dat niet, omdat de regels rondom vergoeding en goedkeuring het gebruik voor een andere aandoening lastig maken. De Hartstichting slaat daarom alarm en die zegt dat hierdoor medicijnen op de plank blijven liggen die gewoon levens kunnen redden. En een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang gevlogen zonder de juiste papieren.
0: Hé? Hey?
2: Ja.
0: Wat?
2: De man bestuurde meer dan 900 vluchten als gezagvoerder en verdiende daarmee miljoenen, terwijl hij officieel alleen co-piloot was.
0: Ah, okay.
2: Het bedrog kwam pas vorig jaar aan het licht tijdens een routinecontrole. Air Canada zegt nu dat passagiers nooit gevaar hebben gelopen, maar de politie spreekt van ernstige fraude. Je kan het vergelijken met een huisarts die ineens een hersenoperatie gaat doen.
0: Ja, precies, die wel wat medicijnen mag voorschrijven. Maar
2: zeker niet dat mag doen.
0: Nee, mag gaan voeten in jouw bolletje daarboven.
2: Precies, nee.
0: Want ik weet natuurlijk, een co-piloot die kan een vliegtuig ook aan de grond zetten. Ja. En die weet ook van toet en blazen. Maar als je de officiële papieren niet hebt, dan denk ik, hoe kan dit nou gebeuren?
2: Ja, maar ook 900 vluchten.
0: Dit voelt voor mij echt als een vinkje wat ergens verkeerd staat. Weet je, je hebt een planning bij Air Canada.
2: Ja.
0: En die moeten natuurlijk zorgen voor een bezetting op die vliegtuigen.
2: Ja, precies.
0: Nou, er is per ongeluk een vinkje aangegaan van
2: hem.
0: De gezagsvoerder.
2: Ja.
0: En dus denken ze, huppakee, die trekken we in het vakje.
2: Schuif er maar in.
0: Hey, gas erop,
2: precies,
0: jongen.
2: En de eerste keer heeft hij gedacht, ik hou mijn mond gewoon dicht.
0: Ja, en hij dacht
2: ervaring.
0: Bij zichzelf, kijk eens, ik ben gewoon bevorderd tot gezagsvoerder. Kijk eens naar mijn salaris
2: precies,
0: hier.
2: Precies, kijk eens wat goed.
0: Wat heftig. Maar uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed afgelopen.
2: Ja, en het scheelt dat ik dan denk, oké, hij is wel co-piloot.
0: Ja, precies. Het is niet een of andere koekenbakker die gewoon achter de knuppel kruipt.
2: Precies, die eigenlijk gewoon achter de kassa hoort te zitten.
0: Het volgende verhaal wat we volgende week horen, waarschijnlijk dat.

0: koopwinkel brengt, dan is het meestal voor jou niet echt meer van waarde. Hè? Of je kunt het niet meer gebruiken, het mag weg. Het is misschien wel een beetje oud en stoffig geworden. Wellicht zie je het gewoon als rotzooi. Kan ook, hè. Nou, bij Kringloop La Poubelle in Tilburg kwam er onlangs iemand met iets wat uiteindelijk kei bijzonder bleek te zijn. Zo bijzonder dat het gisteren is overhandigd aan het Drukkerijmuseum in Etten-Leur zelfs. Ik heb Frank aan de lijn van La Poubelle. Goedemiddag, Frank.
1: Hey, goedemiddag, Ronnie.
0: Hoi. Hey, wat was het precies wat ze daar hebben afgeleverd?
1: Ja, dat was een hele bijzondere print van een Franse kunstenares die afgeleverd was geworden. En dat was eigenlijk iemand die een protestdruk heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Het is namelijk zo, het is eigenlijk tegen de drukpers, tegen de automatisering, dat alles werd vernieuwd. En het was allemaal drukker geworden en ze wouden eigenlijk het oude vakmanschap nog behouden. En daar heeft die kunstenares een hele mooie print van gemaakt die heel zeldzaam was.
0: Nou, en die kwamen ze dus gisteren bij jullie, of die kwamen ze onlangs bij jullie even afleveren. Heb jij hem hoogstpersoonlijk ook in ontvangst genomen toen, of niet? Of was het iemand anders?
1: Nee, dat is bij mij op een afdeling binnengekomen. En de jongeman die dat controleerde, die riep en die zei al meteen, oh, dat is heel bijzonder. Stond een Franse vertaling op en hij had met AI heeft hij dan even foto gemaakt gekeken wat er stond. En daar gaf het aan dat het echt bijzonder moest zijn, het schilderij.
0: Maar dat vind ik wel knap, dat hij daar meteen op aanslaat. Want ik denk dat misschien ook heel veel mensen, als ze het in hun handen krijgen, en ook degene die het bracht waarschijnlijk, dacht van, nou weet je, huppakee, opruimen die zooi, weg ermee.
1: Ja,
0: hoe komt het dat jullie dan daar meteen op aanslaan? Ben je daarin getraind of hoe werkt dat?
1: Je moet je voorstellen, bij ons komen heel veel goederen binnen. En natuurlijk zit daar een hele grote diversiteit tussen. En de mensen die dat controleren, dat het reëel is, dat het netjes eruit ziet, die kijken dan ook meteen of het iets bijzonders is. En dan hebben wij sommigen die dan eigenlijk iets meer kennis er al van hebben, die zich in gespecialiseerd hebben en die... die gaan dan kijken, is het iets, zoeken het op. En dat is ook leuk om te doen. En hij kwam er dus echt mee aan en zei, dat is bijzonder. Dan moet je ergens naar een museum toe.
0: Wat geweldig dit. En is het dan zo dat degene die dat aankomt leveren of komt brengen, dat die er dan nog bij staat? Of gebeurt dat signaleren pas op een later moment? Of trek je die gast nog even aan zijn trui, blijf even staan, jongen. Want mag je hier toch even het afgeleverd? Dat is misschien wel heel veel geld waard.
1: Ja, nee, dus meestal niet. Meestal wordt het zo gedaan dat de spullen worden afgegeven en die worden dus in de loop van de dagen daarna bekeken of het goed is. Dan krijg je best veel binnen.
0: Ja.
1: En dan wordt er pas gekeken, wat is het?
0: Ja, maar dan weet je dus niet meer wie het gebracht heeft.
2: Ik wil zeggen, heeft die persoon dan nu wel door dat er eigenlijk iets heel bijzonders naar het museum gaat?
0: Nee, dus waarschijnlijk. Of wel?
1: Nee. Op dit moment niet. Nee. Maar hij kan het bekijken in het museum.
2: Precies.
1: Dus we zijn er heel blij mee.
0: Dus het is eigenlijk een soort, het is geen echt schilderij, begrijp ik, maar het is een soort drukwerk dan? Of hoe moet ik het omschrijven?
1: Ja, het is een lithografie. En het is eigenlijk een druk van... Er bestaan er 440 van. En wij hebben dan 402 binnengekregen. Maar het is uit 1937. Dus er zal er niet meer veel van over zijn. Dus het is bijzonder.
0: Wat is het waard eigenlijk? Weet je dat of niet?
1: Nee, het is eigenlijk meer als schenking ook naar het museum gaan. Het ging daar op dat moment niet over de waarde ervan. Maar we dachten...
0: Nee, maar dat zeiden ze waarschijnlijk bij het museum. Oh, dus in ieder geval, kom maar. Maar voor hetzelfde geld geef je gewoon even 2 ton weg.
1: Ja, dat zou te mooi zijn geweest, nee. Maar het is... het had natuurlijk wel een waarde. Maar het is eigenlijk als gifte gegeven, omdat wij het belangrijk vonden dat het niet verkocht ging worden, maar dat het echt naar het museum toe ging. Zodat iedereen er wat aan heeft.
0: Ja, dus ik vind het een hele mooie gedachte dit, hoor. Dat het ook, want daar is het natuurlijk gewoon echt wel op zijn plek. Hè. Daar hoort het eigenlijk ook gewoon te staan. En stel je voor dat die persoon nu zit te luisteren. Hè. Die hoort dit en die denkt, verdorie, dat is van mij dat ding. Dat herken... Als hij naar jullie komt of naar dat museum gaat, kan hij hem dan zo weer terugkrijgen?
2: Ja, heeft hij dan pech?
1: Nee. Dat is eigenlijk de pechfactor. Je moet zo voorstellen, op het moment dat je producten afgeeft, ben jij niet meer de eigenaar ervan. Dus je overhandigt het aan de kringloop. En wat wij daarmee doen, dat is de volgende stap. Dus als jij dus een echt een mooie Picasso hebt, dan is het... Geef maar aan ons af.
0: Dan moet je heel voorzichtig de dijk afrijden daar. En toch nog even goed nadenken voordat je echt alles lacht. Eigenlijk moet je van tevoren gewoon alles lachen. Als je twijfelt, moet je het van tevoren eigenlijk gewoon checken.
2: Even checken.
0: Is dit het meest bijzondere wat jij ooit daar binnen hebt gekregen? Of niet?
1: Nee, we krijgen wel meer pareltjes binnen. We hebben ook bijvoorbeeld fotoboeken binnengekregen waar het Koninklijk Huis van was aan afgebeeld. Van de jonge kinderen totdat ze groot werden, ook met de koning.
2: Oh,
1: dan krijg je echt soms pareltjes binnen.
0: Ja, geweldig.
1: Dus altijd, kom lekker langs.
0: Ja, precies, inderdaad. Want wie weet vis je gewoon zo'n pareltje uit het rek. Dat zou zomaar kunnen, toch, Frank, of niet?
1: Ja, Ja, maar dat, moet, dat is ook een beetje de kick. Ja, dat... het je komt naar ons toe, je weet niet wat er te verwachten is. Je loopt rond en dan zie je iets. Oh, dat heb ik altijd willen hebben.
0: Heerlijk, heerlijk. Ik hoor dat jij daar ontzettend geniet. Blijf dat vooral doen, Frank. Je doet ontzettend mooi en goed werk. En als er weer zo'n pareltje binnenkomt, je weet ons te vinden, hè?
1: Zeker weten.
0: Oké. Okay.
1: Hey, Ronnie.
0: Yo, houdoe. Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

0: winkel werkt. En er worden op een gegeven moment dingen binnengebracht waarvan je denkt, wow, dat is echt heel bijzonder. En sowieso knap dat je dat meteen herkent. En het gebeurde dus bij de kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. We gaan naar Peter de Bekker. Die heeft het nieuws zometeen voor ons. Wat heb je, Peter?
1: Nou, bij vleesverwerker Estro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan gedacht. En waarom krijgen jongeren steeds minder kinderen? Onderzoekers zien een opvallende schuldige.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
4: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
5: Met Rousseau chocolade.
4: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
2: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
6: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
7: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
6: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
7: Koppens biedt veel meer.
6: Kom langs in Volkel.
7: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
0: Even kijken hoe het op de weg in Brabant is. Dennis Mooij van de ANWB. Waar staan de files?
8: Nou, er staan files in Brabant op 22 plekken. Er zijn eigenlijk weinig tot geen bijzonderheden in Brabant. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht de gebruikelijke vertraging bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je 20 minuten langer over. En de andere kant op dus vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Zaltbommel is het oponthoud een kwartier. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Sonheimbreugel en Veghel Noord. En op de N267 van Drunen naar Andel. Bij Wijk en Aalburg staat 3 kilometer. En dat kost je nu zo'n 20 minuten extra.
0: Dankjewel weer.
9: Omroep Brabant.
0: Af en toe zonnetje, maar er kan ook een bui vallen. Stevige bui kan gepaard gaan met onweer en ook hagel. Temperatuur op veel plekken nog een graad of 17. Vannacht zijn er opklaringen. Kan er ook nog een lokaal buitje voorkomen. En dan zakt de temperatuur naar een graad of 8. En voor nieuws naar Peter de Bekker.
1: Bij vleesverwerker Escho Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Eerder riep de NVWA al op om de risicovolste rauwe producten uit de handel te halen. Nu gaat het ook om verhitte producten zoals hamburgers, snacks en soepballetjes. Er is geen gevaar voor consumenten, benadrukt de NVWA. De producten zijn niet schadelijk bij consumptie. Ze voldoen alleen niet aan de wettelijke eisen. Zorgverleners die betrokken waren bij het overlijden van de Helmondse Suzanne de Vries in de gevangenis worden niet vervolgd. Uit onderzoek is gebleken dat er geen verband is tussen hun handelen en haar dood. De vrouw, die een celstraf van 7 jaar uitzat nadat ze haar vriend met een hamer op het leven bracht, werd begin 2022 doodgevonden in haar cel. Een doodsoorzaak werd toen niet gevonden. De familie vermoedde dood door schuld, maar dat is dus niet vastgesteld. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het aanstaande WK voetbal heeft geen toegang tot Amerika gekregen. Dit vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De scheidsrechter is inmiddels weer thuis. Hij bedankte de FIFA, de Wereldvoetbalbond en het Somalische volk voor alle steun die hij heeft gekregen.
10: I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA. So this is what I had to say.
1: En dat is toch wel opvallend dat deze scheidsrechter nu niet op het WK staat. Want vorig jaar werd hij nog uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar door de Afrikaanse Voetbalbond. En waarom krijgen jongeren steeds minder kinderen? Onderzoekers zoeken al jaren naar een verklaring voor de alsmaar dalende geboortecijfers. Twee nieuwe studies komen nu met een opvallende schuldige.
0: Mag ik een gokje doen, Peter, of niet? Een gokje? Wat dacht je hiervan? Of zit ik verkeerd?
11: Op de portemonnee.
0: Op de portemonnee.
1: Sluit het allebei eigenlijk niet uit. Dat zou ook mee kunnen spelen. Maar volgens de huidige studies is er een andere schuldige. Ja. De smartphone.
0: Oh, wat?
11: Smartphone?
1: Ja, sinds de eerste smartphone werd geïntroduceerd in 2007... is in de statistieken te zien dat de daling, want er was al ingezet, van het aantal geboortes, dat al was ingezet. Dat ging toen nog steiler omlaag.
0: Ja.
1: Precies op het moment dus dat die smartphone in opkomst was. En vervolgens zie je dat de hele tijd zo doorgaan, ook bij nieuwe introducties in welke landen. Overal zie je dat geboortecijfers, zodra smartphones en dergelijke.
0: Maar suggereer jij nou eigenlijk dat we meer met onze smartphone bezig zijn dan met het verwekken van kinderen misschien?
1: Ik zeg dat niet, maar bevolgens onderzoeken Linda Duits is dat wel het geval. Oh. Die zegt, ja, jongeren vinden het door die smartphone waar ze zo aan zijn gewend tegenwoordig moeilijk om offline contact te maken en te flirten met elkaar.
0: Ah zo.
1: En ja, voor seks is het natuurlijk wel essentieel dat je bij elkaar bent en dat je bepaalde vaardigheden moet hebben.
0: Ja, je kunt er niet wippen via WhatsApp, hè? Dat gaat niet.
9: Je kan het proberen, maar...
0: Nee, dat wordt helemaal niks. Oh, nee, zo heb ik het eigenlijk nooit bedacht. Portemonnee vond ik heel logisch namelijk.
9: Nou, ik dacht eigenlijk, heeft toch gewoon te maken een beetje met de druk van de maatschappij. Denk
0: wat?
9: Ik. Nou, laten we zeggen, weet ik veel, 50, 60 jaar geleden, als je toen getrouwd was, ja. En je kreeg geen kinderen. Dan keek iedereen toch wel, nou, wanneer komt het nou eens een keer?
0: Dan kwam de pastoor op bezoek.
9: Toen toch ook wel een beetje van de kerk en het horen zo. Ja. Dus er was best wel veel druk. En nu is het gelukkig zo dat als mensen mij nu vragen en ik zeg, ja, nee. Dan zeggen ze, oké, dan prima. Gaan we allemaal verder met ons leven.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Maar, toch die smartphone,
1: ik snap wel ergens, want als ik mijn nichtjes en neefjes bij elkaar zie ik ze ook allemaal... Terwijl ze bij elkaar zijn, op familiedag allemaal op die iPhone... in plaats van dat ze met elkaar dan...
9: Ik denk wel dat je minder sociale vaardigheden ontwikkelt.
0: Denk ik ook.
1: Dat je vrije tijd
0: laat ze in een biologieboekje bladeren, Peter. Kijken of dat bevalt misschien.
9: Kijken of dat wat interesse wekt.
0: Zou zo wel kunnen. Dankjewel, tot over een uurtje hier voor de Big. Zometeen naar onze vrienden van Weerplaza. En we gaan een spelletje spelen als je kans wil maken... op de anti-stress Brabo-bolide. Zou ik de radio aanhouden? Zometeen meer naar Barry White.

0: Even kijken of dat Floris Lefebvre van Weerplaza een beetje een Barry White stem heeft, Floris.
1: Zo.
0: Hey, Floris. Ja, ik zet je ook wel voor het blok natuurlijk, hè. Excuseer me wat dat betreft, ja, Floris.
1: Niet verkeerd, toch?
0: Nee, dat is stem prima. Moet ik je ook vragen om te zingen of zeg je doe dat maar niet?
1: Ik denk niet dat daar heel veel mensen blij van worden.
0: Dan gaan we dat niet doen. Barry White zojuist hier in de Afslag Zuid en Floris Lefebvre van Weerplaza over het weer uiteraard. Jantje Held, Jantje lachte vandaag een beetje.
1: Ja, het is behoorlijk wisselvallig geweest vandaag. En op dit moment trekken er nog een aantal buien over. Lokaal met onweer, hagel en windstoten. Momenteel een stevig exemplaar in de buurt van Breda en ten zuiden van Eindhoven. Die buien die worden wel afgewisseld met lange droge perioden waarin de zon geregeld doorbreekt. En de temperatuur ligt momenteel rond zo'n 17 graden. Nou, halverwege de avond neemt de buiigheid geleidelijk af. En dan overheerst de droge periode met opklaringen. En afkoelen doet het vannacht naar een graadje of 9. En dat is behoorlijk fris.
0: Ja, morgenochtend staat de kraan dan nog open? Of is die nog dicht? Of gaat die nog open morgen? Hoe zit dat?
1: Ja, pas later op de dag. Maar voor die tijd is het heel aardig weer in Brabant. Want we beginnen morgenochtend met brede opklaringen. De zon komt er heel erg goed bij. En er ontstaan weer wat dikke stapelwolken. Maar tot een bui komt het niet of nauwelijks in de provincie. En de temperatuur stijgt morgenmiddag naar 17 of 18 graden... bij een zwakke wind uit het westen. Maar halverwege de middag en tegen de avond... dan nadert er een nieuwe storing. Die brengt meer bewolking en ook lange tijd regen met zich mee. Dus morgenavond verloopt ook behoorlijk nat in Brabant.
0: Ja, nog niet echt een omslag, hè, waar we toch met z'n allen een beetje naar uitkijken. Vrijdag dan misschien?
1: Nee, vrijdag ziet het er ook niet heel goed uit, hoor. Veel bewolking, grijs weer... En op de meeste plaatsen valt er enige tijd lichte regen of motregen. Magere temperaturen van 15 tot 19 graden. En de wind is ook aanwezig uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5 zelfs. In het weekend, ja, dan lijkt het allemaal iets op te knappen. Onder de vleugels van een hoge drukgebied wordt het warmer. Met plaatselijk zelfs 20 graden in Brabant. De droge periode overheersen. En de zon zal geregeld schijnen. Maar ook dit weekend moeten we rekening houden met een paar buien.
0: Nou, gaan we daarvoor. Dankjewel en een mooie avond gewenst, Floris.
1: Jullie ook. Tot de volgende.
0: Houdoe.
2: Het snelspel.
0: Ja, we gaan weer een spelletje spelen. Want je hoort zo meteen een artiest die, zoals in het snelspel elke keer gebeurt, ontzettend veel haast heeft om, ik neem aan, een hele drukke dag lekker snel thuis te komen. Lekker hoppakee naar het avondeten. En als je haast hebt in het leven, ja, dan hebben sommige mensen de neiging om dingen een beetje af te raffelen. En dat doen ze ook met een liedje. Artiesten die gaat het allemaal, zal ik maar zeggen, heel snel afwerken om zo snel mogelijk thuis te zijn. En de vraag is, welke artiest raffelt hier een liedje af? En welk liedje wordt er afgeraffeld? Luister mee!
2: Het snelspel.
0: Heel kort, hè?
3: Heel kort. Ik had verwacht dat er nog meer achteraan kwam.
0: Nee, er zit niet zo heel veel. Nee, ik zal hem nog een keer laten horen. Het is denk ik een... De artiest aan zich moet denk ik wel lukken. Maar misschien dat het liedje een beetje lastiger is. Luister nog even goed. Welke artiest hoor je hier? En welk liedje wordt er door ze afgeraffeld? Ik tel af. Kun je je oren spitsen op het goede moment? 3, 2, 1... Nou, voor de anti-stress Brabant-bolieden, welke artiest hoor je daar en welk liedje wordt er afgeraffeld? Het zal best een pittige zijn, maar doe je best. 06-573-28203. Welke artiest had enorm veel haast om naar huis te komen en welk liedje werd er afgeraffeld? Even appen en misschien spreek ik je zo meteen wel.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Wat was het spannendste moment op deze woensdag voor jou?
1: Nou, ik zat lekker te puzzelen. Ik heb een weekje vakantie.
0: Oh, heerlijk!
1: Dus ik zit nu lekker te puzzelen.
0: Ja, en wat voor puzzel is het dan?
1: 3000 stukjes met leeuwen erop.
0: Oh, op die manier. Wow. Ik dacht misschien, weet je wel, een kruiswoordpuzzel of zo. Maar gewoon echt,
2: een echt puzzel.
0: Oh, ik word er zo nerveus van, hè?
2: Ja, ik vind het knap dat je dit kan.
0: Geeft het jou nou echt rust of niet?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, dat hoor je van veel mensen, hè, die daar helemaal in opgaan. Ik word al helemaal kriegel als ik twee stukjes niet aan elkaar... dan sla ik ze desnoods met een hamer aan elkaar. Jullie passen pot voor de bord. Maar ik vind het heel knap, inderdaad. En zo zie je maar weer, we zijn allemaal anders. Hè. Maar ook even lekker puzzelen met een spelletje op de radio dus, Nicoline.
1: Zeker.
0: Want ik liet jou een artiest horen die ontzettend veel haast heeft om thuis te komen. En ja, als je haast hebt, dan raffel je dingen af. Zo ook deze artiest. Nou, die had echt ontzettend veel haast. Ja, ik vroeg aan jou, welke artiest heeft er ontzettend veel haast... en welk liedje wordt er een beetje afgeraffeld?
1: Ik dacht U2 met Beautiful Day. Hey,
2: knap.
0: Ja, knap. Het is, viel het kwartje meteen of moest je het even een paar keer horen toch wel?
1: De tweede keer.
0: Tweede keer, ja, dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk ontzettend kort en het gaat razendsnel. En je moet het even een plekje geven in je geheugen. Je denkt, weet je, ik moet even vergelijken met wat ik allemaal ken. Nou, het is jou gelukt. Het levert jou in ieder geval op. En dat is natuurlijk fantastisch mooi. De enige echte. En ik wil je horen, Nicoline, hè, want dit is een prijs die win je never nooit meer. De enige echte anti-stress Brabo Boliden!
1: Ja, super.
0: Gefeliciteerd ermee. We gaan hem naar je opsturen. Ik hoop niet dat je hem heel veel nodig hebt in je leven. Ik denk, als je maar blijft puzzelen, dan valt het wel mee. Want daar vind jij blijkbaar gewoon lekker je rust in ook, toch?
1: Zeker weten,
0: nou, mooi zo.
1: Ja.
0: Hey, en hou de radio lekker aan. Dan vinden we namelijk keigezellig als jij blijft luisteren.
1: Doen we.
0: Oké. Het was Nicoline, die won de anti-stress Brabo Boliden. En als je er ook eentje wil winnen, wat wij volledig snappen natuurlijk. Morgen een nieuwe kans, ergens tussen 4 en 7 in Afslagstijd. Dit is het liedje waar het allemaal over ging, hè? U2.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag. Een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola, Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
12: Dit
11: zit. Voordelig en snel.
12: Dit zit.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers... Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Verkeersinformatie is er. Dennis Mooi van de ANWB. Goedenavond.
14: En een goedenavond. Nou, de files worden snel korter in Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch ben je nog 10 minuten langer onderweg tussen Culemborg en Zaltbommel. A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam ben je een kwartier extra kwijt. En dat geldt ook voor de N279 vanuit Den Bosch naar Helmond. Tussen de A50 en Keldonk.
12: Dankjewel. In Oplo zijn ze op zoek naar Tintje den Dwerg. Wat dat precies is, dat hoor je straks als je de radio aan laat staan. En sterker nog, er wordt een aardige som geld voor uitgeloofd voor degene die hem weet te vinden. En verder barsten we van de goede muziek. Binnen enkele ogenblikken Quick and the Rhythm of the Jungle.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
18: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
21: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
20: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
22: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
25: Dat is genieten.
26: Met Rousseau chocolade.
24: Kijk op rousseau.nl.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Afslag Zuid. Ronnie Balk. Hey!

0: muziek van ABBA. Does your mother know? Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
1: Kamperen in Europa wordt steeds duurder. Uit nieuw onderzoek blijkt dat campingprijzen in 6 jaar tijd met bijna 25% zijn gestegen. Kroatië is het duurste kampeerland op dit moment. Daar is een gezin gemiddeld €80 per nacht kwijt. En de grootste prijsstijging die was in Noorwegen. Daar zijn campingovernachtingen bijna 2 keer zo duur geworden in 6 jaar tijd. En wil je toch nog een beetje goedkoop die tent opzetten, dan moet je naar Polen, want dat is het enige land waar de prijzen dit jaar een klein beetje gedaald zijn.
0: Ik dacht dat Kroatië een redelijk goedkoop kampeerland was. Maar
1: voor
0: dus
1: kamperen,
0: ja,
1: gewoon echt alleen een leeg veld, €80, vind ik echt duur.
0: Dat is veel geld, maar ja, ga eens naar Frankrijk. Ja, weet je, het verbaast mij ook dat Frankrijk hier niet tussen staat, want de prijzen in Frankrijk, in mijn beleving, zijn nog veel hoger.
1: Ja, nou, misschien staan ze staan vast ergens hoog in het lijstje.
0: Nou, dat denk ik ook. Maar feit is in ieder geval dat je een hoop geld moet betalen.
1: Dat wel, dat ja. Wel. En bij een voetbalwedstrijd in Hongarije is een cameraman aan de dood ontsnapt. Tijdens de oefen Interland tegen Kazachstan brak een kabel waar een zogenoemde spidercamera aan hing. Die zware tv-camera die stortte vervolgens met hoge snelheid op het veld neer en kwam op nog geen meter van die cameraman terecht. Ja, zoals je kan horen schrok iedereen enorm. Ook de spelers die schrokken zichtbaar van het incident. Maar wonder boven ronde raakt er niemand gewond. Ja, dat zijn van die camera's als je wel eens voetbal kijkt.
0: Touw,
1: die over het hele veld zo kunnen vliegen als een soort drone. Maar ja, die zijn dus loeizwaar. Dat was ook flinke impact. Maar de wedstrijd werd wel gewoon weer uitgespeeld.
0: Ja, het was ook een soort ontploffing toen die op de grond kwam. Ik zag het
1: was ook eerst al aan het roken. Je ziet dat het draadje waar die aan hangt. Ja. Nou ja, draadje, dat dikke draad.
0: Ja, ja.
1: Is al aan het roken. En nou ja, die is dus doorgebrand, denk ik. En zo, floep.
0: Wordt vervolgd, want er zal ongetwijfeld een onderzoek nemen.
1: Ja, dat mag natuurlijk niet nog een keer gebeuren. En in België heeft iemand de Europese loterij Euromillions gewonnen. Met de juiste lotnummers. Jemig. Won die geluksvogel bijna 175 miljoen.
0: Krijg je nooit meer op, toch?
1: Euro.
0: 175 miljoen. Probeer dat eens eventjes gewoon te laten bezinken.
1: Toch?
0: 175 miljoen euro.
1: Dat is niet normaal.
0: Wat moet je daarmee?
1: Ja, dan kan je de rest van je leven doen waar je zin in hebt.
0: Kijk, ik heb er morgenochtend op mijn rekening 8,1 staan miljoen. Want ik doe vanavond natuurlijk...
1: De tiende kan het gebeuren, hè? Je weet het.
0: Maar weet je, dat is natuurlijk niet in verhouding met... Maar ja, dat zal flink moeten dokken ook natuurlijk. Want er gaat de kansspelbelasting nog vanaf.
1: Dit is dus even mooi, hè? Het is het grootste loterijbedrag ooit in België. Dus ik dacht, nou, wat moet je daar inderdaad afleveren? Ja, hier is het bijna 40%.
0: Ja.
1: Niks.
0: Hè?
1: Dus die man, die heeft echt 175 miljoen euro gewonnen.
0: Maar is dit gewoon een netto prijs dan of zo?
1: Nee, ja, dit is in België gewoon, daar is geen kansspelbelasting.
0: Echt
1: is het niet? Als je daar iets wint, dan win je dit. Dan is het gewoon eerlijk is eerlijk gefeliciteerd.
0: Maar stel je nou voor dat je dit in Nederland had gewonnen, dus die 175 miljoen.
1: Ja, heb ik ook even voor je opgezocht. Dan gaat er bijna 70 miljoen naar de Belastingdienst.
0: 70? Vandaar dat die mensen zo schrik hebben.
1: Echt, hè? Niet te doen, joh.
0: Ja, maar wat een verschil tussen landen.
1: Ja.
0: Eén Europa.
1: Ja, hier was Nederland, was de staatskas blij geweest, hoor.
0: Ja,
1: hadden ze er zomaar 70 mil bij
0: gehad. Ongelooflijk.

0: Het zijn de klassiekers waar we ook niet vies van zijn hier bij Omroep Brabant Radio. Hè? ABBA en Does Your Mother Know? Ja, moeders die weten natuurlijk heel veel, maar niet alles. Anders hadden ze misschien ook wel geweten waar Tuntje den Dwerg zou uithangen. In Oplo zijn ze namelijk op zoek naar Tuntje den Dwerg. Dat is een bronzen beeld, dat is gejat daar. En dat is een beeldje waar ze ontzettend veel waarde aan hechten. Ze zijn er allemaal aan gehecht daar. Sterker nog, ze zijn er zo aan gehecht dat inwoners nu samen duizenden euro's op tafel hebben gelegd om hun dorpsicoon terug te krijgen voor de vinder van de gouden tip. Vin Baldersen is degene die de zoektocht een beetje leidt eigenlijk naar het gestolen beeld. Vin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want waarom betekent Tuntje zoveel voor het dorp en zijn er dus gewoon, zal ik maar zeggen, duizenden euro's op tafel gelegd?
1: Nou, je zegt net zelf, Tuntje is gejat, maar we zien het meer van Tuntje is ontvoerd.
0: Dus je hebt eigenlijk hoop dat je tegen betaling van losgeld dat hij terugkomt. Dat is volgens mij een ontvoering, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar als iemand jatte, dan dat doet hij niet bij een mens. Maar Tuntje is bijna een inwoner in Oplo. Er was vroeger een inwoner en is eigenlijk altijd gebleven. Ja, het is gewoon best wel waarde voor het dorp.
0: Ja, want waarom was die zo bijzonder? Wie was die eigenlijk dan? Want we hebben het over een beeldje, maar er zit een verhaal achter ook.
1: Ja, Tuntje den Dwerg werd hij genoemd. Hij is geboren in 1865 in Oplo. En Tuntje was maar, of die werd maar 1,20 meter hoog. Dus hij was niet zo heel groot.
0: Nee.
1: En is natuurlijk, voor die tijd is dat niet goed, want ik kon nergens werk krijgen. Dus uiteindelijk is hij schapen gaan hoeden. Dus als schaaphoeder. En zo trok hij door de Peel in, dus eigenlijk in een heel grote omgeving. In de Peel kennen ze Tuntje.
0: Ja, dus hij hoort ook echt bij Oplo eigenlijk, begrijp ik, als ik het jou hoor.
1: Ja, bij Oplo, ja. Op een gegeven moment is hij een beetje gebrouilleerd geraakt met de kerk en met de familie. En toen werd hij heel recalcitrant. En ja, toen is hij gaan zwerven en toen is hij zijn eigen niet meer geworden. En toen zijn ze een einde gekomen. En is een beetje een outcast van die tijd. En die hebben we weer een beetje opgepikt en daar hebben we weer een Tuntje van gemaakt.
0: Ja, het klinkt als een enorme dwarsklepel, zoals we het ook wel noemen in Brabant,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat was het.
0: Maar die dan toch uiteindelijk wel geliefd is. En waarom is er ooit een beeld van gemaakt dan?
1: Nou, in de jaren 90 zijn er al een paar mensen opgestaan om er een beeld van te maken.
0: Ja.
1: Maar toen waren er nog veel oude mensen die hem gekend hadden en die zeiden niks van de vies manneke, daar maken we geen beeld van.
0: Nee.
1: Dat was het idee. Maar jaren later, ik zat zelf in de band Oef. Het was een dialectband met eigen muziek. En we traden heel veel op en we hadden een liedje van Tuntje den Dwerg. En dat werd eigenlijk ongewild ons lijflied. Tegen Willem Dank, zeg maar, want dan moesten we elke avond moesten gewoon 2 of 3 keer gespeeld worden in grote tenten. En in een hele grote omgeving blaren ze het lied allemaal mee. Iedereen kent die tekst.
0: Mm-hmm.
1: We hebben in 2002 een afscheidsconcert gehad met Oef. En we dachten, er komt een man of 500 op af, maar er kwamen 2500 man op af.
0: Ja.
1: En we hadden van tevoren gezegd, alles wat het opbrengt, daar doen we iets mee. Schijnlijk een oploop. En toen bracht het heel veel geld op en toen zeiden we, laten we alsnog een beeld van Tuntje maken.
0: Ja, maar dat beeld viel ook in de smaak bij iemand anders, want Tuntje is dus nu ontvoerd. Wanneer is dat precies gebeurd?
1: Van zondag op maandag nacht.
0: Ja, beschrijf hem eens even voor mensen die hem nog nooit gezien hebben.
1: Wie Tuntje op het beeld?
0: Ja, het beeld in dit geval, hè, want dat is ontvoerd natuurlijk.
1: Ja, Tuntje, hij was op waar een grote, had hem nalaten maken door een Spaanse kunstenaar, Renner Schumacher. En die had hem afgebeeld op een bar bij de watermolen, tussen de watermolen en de molen, met zijn rug naar de kerk toe.
0: Ja.
1: Die had een grote hekel aan de kerk, dus een beetje symbolisch ook. En zo keek hij over de weilanden, wat vroeger dus heide was. Maar hij was 1 op 1 nagemaakt. Dus Tuntje was 1,20 meter groot, een grote baard.
0: Ja.
1: Altijd in de kinderwagen bezig, daar had hij al zijn bezittingen in zitten. En die zat er dus op de bank in Oplo bij de watermolen. En dat was echt een trekpleister voor Oplo.
0: Ja, ik vind het altijd fascinerend, dit soort dingen. Want er zit echt wel gewoon een historie achter. En ik snap natuurlijk dat jullie denken, van hij moet gewoon weer terugkomen. Hij is ontvoerd, maar hij wil. Is er al, want jullie hebben ook met z'n allen geld op tafel gegooid. Hoeveel is er beschikbaar voor die gouden tip dan?
1: Ja, nou, in de krant werd gisteren of vandaag geschreven 10.000 euro. Dat klopt niet helemaal. Er zijn al een paar inwoners die hebben wat geld klaargelegd als hij terugkomt voor de gouden tip.
0: Hoeveel is dat dan?
1: Nou, dat is een paar duizend euro, maar als het moet, dan is het 10.000 euro. Ik bedoel, dat brengen we wel op in het dorp. Dat is het probleem niet.
0: Zijn er al tips binnengekomen?
1: Nee, niks.
0: Nou, kom.
1: We zijn bang natuurlijk. Het ding is meegenomen en er zal vast aan zitten, want het is brons.
0: Ja, maar dus je kunt het omsmelten misschien, maar verder kunnen dat toch. Dit is toch hartstikke, het is hartstikke symbolisch. Het doet denk ik gewoon pijn als je dit hoort.
1: Ja, dat klopt. Het is gewoon echt een stomme streek, vinden we het.
0: Ja, ja.
1: Dus zo'n ding is onvervangbaar. Hè. De mallen zijn er niet meer, dus ja.
0: Nou, mochten mensen nou tips hebben, vinden, wat kunnen ze doen?
1: Balen.
0: Ja, jou bellen. Nou, is dat gewoon openbaar, dat nummer? Of hoe wil je dat? Of is er een site ergens waar ze terecht kunnen?
1: Nee,
0: want ik kan me voorstellen dat jij nu niet je nummer op de zender wil roepen.
1: Je kunt ook gewoon iemand in oploop bellen.
0: Ja.
1: Maakt niet uit wie.
0: Ze kennen hem allemaal, Tuntje de Dwerg. En ze willen allemaal dat hij terugkomt. Nou, ik hoop dat het gaat lukken van harte. En misschien ook wel na dit babbeltje op de radio. Dat mensen denken, ja, weet je, hij ligt hier in de sloot. Weet ik veel. Je weet het nooit, hè, met Tuntje natuurlijk. En dat jullie hem uiteindelijk gewoon weer netjes op de plek kunnen zetten. Daar waar die hoort. Ik wil je hartelijk danken voor je verhaal, Vin. En succes met de zoektocht, hè.
1: Yo.
0: Houdoe.
2: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. We gaan richting het nieuws. Het nieuws krijg je zometeen van Peter de Bekker. Wat zit erin, Peter?
1: Chipmachinefabrikant ASML heeft een akkoord met de vakbonden over de grote reorganisatie bij het bedrijf. En comedian Rogier Kalman is kwaad.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: Werk aan mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven fresh je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Het is 6:30. Ik zie dat Dennis zich niet meer gemeld heeft. Dus dan ga ik ervan uit dat er geen files meer zijn. Ik check het voor de zekerheid heel even snel nog. Nee, het is rustig overal in onze provincie. Dus overal lekker doorrijden.
7: Omroep Brabant.
0: Qua weer, ja, af en toe een zonnetje nog. Hè, maar er is ook kans op wat buien. We hebben nog steeds code geel tot 10:00 vanavond. Stevige bui kan namelijk gepaard gaan met onweer en hagel. Temperatuur nog op veel plekken, graadje of 17. Vannacht zijn er opklaringen en nog een lokale bui met minima rond 8 graden. Morgen opnieuw zon en enkele buien bij 18. En morgenavond krijgen we weer regen. Peter de Bekker heeft het nieuws voor je.
1: Chipmachinefabrikant ASML heeft een akkoord met de vakbonden over de grote reorganisatie bij het bedrijf in Veldhoven. Eerder dit jaar werd bekend dat ASML in Nederland 1400 banen wil schrappen. Nu is onder meer afgesproken dat er tot 1 mei geen gedwongen ontslagen mogen vallen. Door het schuiven van medewerkers naar werkplekken die binnen ASML vrijkomen, zouden volgens de vakbonden honderden ontslagen voorkomen kunnen worden. Het optreden van comedian Rogier Kalman op 25 juni bij Cultuur en Kunst Eindhoven is geannuleerd. De organisatie werd deze week op bepaalde fragmenten uit de show gewezen en vindt die discriminerend en niet passend binnen haar gedragscode en de huisregels. De comedian ligt landelijk al langer onder vuur. Critici noemen hem racistisch, diep seksistisch en queer onvriendelijk. Volgens Kalman maakt hij grappen over dingen waar je geen grappen over mag maken. De PVV heeft rechtbanktekenaar Petra Urban een schadevergoeding betaald. De Brabantse afdeling van de politieke partij bewerkte met AI haar tekening van 2 Syrische broers die terecht stonden in de zaak rond de dood van de 18-jarige Ryan. Op de nepbeelden waren de gezichten van de verdachten te zien, maar dan met een boze gezichtsuitdrukking. Urban vindt het echt te ver gaan dat er met haar werk werd geknoeid. De Britse autoriteiten hebben 3 arrestaties verricht na de rellen in Noord-Ierland. Ze verwachten dat meer aanhoudingen zullen volgen. In Belfast ontstond gisteravond een golf van geweld na een mesaanval door een Soedanese man. Rellschoppers staken vervolgens huizen en voertuigen in brand en hadden het volgens politieke leiders daarbij gemunt op mensen van buitenlandse afkomst. IJssalon Kees in Geldrop is uitgeroepen tot IJssalon van het jaar. Dat de prijs waarschijnlijk in onze provincie zou gaan vallen was met een simpele kansberekening ook wel te voorspellen, want 3 van de 5 genomineerde salons staan in Brabant. Volgens de jury stak IJssalon Kees echter ver boven alle concurrentie uit.
8: Ze hebben een creatie gemaakt, ze hebben het ijs getest, ze hebben 6 mystery guests gehad. Er zijn ze uitmuntend uitgekomen, hygiënerapporten, alles is top.
1: Naast dat de prijs natuurlijk een enorme eer is, zorgt het ook voor meer omzet. Maar ze gaan in Geldrop niet naast de schoenen lopen. De prijzen, zo wordt beloofd, gaan niet omhoog.
0: Kijk, daar kunnen we wat mee met die informatie. Dus jij gaat lekker een ijsje eten, neem ik aan.
1: Ik ben dit zeker van plan, ja.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Hey, dankjewel en fijne avond en tot de volgende weer. Meer nieuws natuurlijk in de tussentijd op Web en App. Hè. Daar vind je alles wat belangrijk is als het gaat om onze provincie. En ik heb zometeen je hulp nog even nodig als je het leuk vindt om een beetje mee te denken over een liedje. Zo direct gaan we namelijk aan het rap draaien. En dat doen we, ja, in het kader van de rap draaier.

0: Springsteen en Born in the USA.
1: Raddraaier.
0: Ja, zo af en toe dan halen wij het rad tevoorschijn. Dan draaien we aan het rad hier in Afslag Zuiden. In de hoop dat er een leuk liedje uitkomt. Meestal wel, want jullie denken creatief mee. En dat mag zometeen natuurlijk ook weer. Via de app 06-573-28203. Het is eigenlijk gewoon heel eenvoudig. We slingeren aan het elektronische rad. En dat rad gaat stoppen op een letter. En vervolgens de vraag aan jou. Kom maar met een liedje waarvan de titel of de artiestennaam begint met de letter waar het rad op stopt. Dat is toch gewoon zoals het
2: werkt. Zo simpel is het, ja hoor.
0: Eigenlijk vrij eenvoudig. Dus laat die bovenkamer even flink kraken en kom met een paar leuke liedjes. Dat is eigenlijk wat ik aan je vraag. En natuurlijk eigenlijk gewoon je meest favoriete liedje. Alleen je bent dus wel gebonden aan een letter. Ram jij even op de knop, Marjolein?
2: Ja, yes. Gaat ie.
0: Wacht eventjes. Nee, dat is... Je hebt de verkeerde knop.
2: Oh.
0: Ik heb verschillende kleuren daar staan. Je moet wel zorgen dat je...
2: Zullen het ingewikkeld worden, hoor?
0: Ja, sorry.
2: Welke moet ik dan pakken?
0: Die bovenste, die bovenste knop.
2: Oké.
0: Ja, die.
2: Oh, ja, okay.
0: Ja, goed zo. Hè. Al die knoppen ook hier, hè. Je wordt er gek van.
2: Nou, ik weet niet of je deze wil. Maar anders is het vals spelen eigenlijk. Het is best een moeilijke, denk ik. De Z. De allerlaatste letter van het alfabet.
0: ZZ Top. ZZ Top, dat is de eerste waar ik aan denk.
2: Led Zeppelin. Telt dat?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee?
0: Nee, vind ik niet.
2: Vind ik wel. Z.
0: Ah,
2: okay.
0: Maar ik denk een titel met een Z. Dan kom je denk ik al gauw bij zomer. Met Nederlandstalig
2: liedje. Oh, Nederlandse liedjes.
0: Of niet? Ik heb
2: de zomer in mijn
0: Maar ken jij een Engels liedje wat begint met een Z? Een titel?
2: Nee, dat is allemaal S.
0: Ja,
2: dus even te denken. Ik denk dat die er niet zoveel zijn.
0: Wat fijn dat je dat gedraaid hebt, die Z. Maar goed, laat het daarboven
2: Succes.
0: Even
2: kruipen. Succes!
0: Maak ons helemaal gek en verbaas ons, zou ik bijna willen zeggen. Kom maar door dus. Een artiest waarvan de naam begint met de letter Z. Dat moet misschien wel lukken. Of een titel, mag ook natuurlijk. 06-573-28203. Eén suggestie gaan we zo meteen draaien. Hier zo.
3: Afslag Zuid. Het gezelligste einde van je dag.

0: Love Goes On. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ja, daar werd weer aan ons elektronische rad gedraaid. Dan rammen wij op een knop. Het was even problematisch om de knop te vinden, maar uiteindelijk hadden we de goede. En stopte het rad op een letter. Dat was de letter Z, Marjolein. Ja. En dat was best dat wij dachten, oh, dat is pittig volgens mij.
1: Ja, nou vooral omdat we denken snel in het Engels.
0: Ja.
1: En toen kom ik niet zo ver.
0: Nee, ik ook niet eigenlijk. Want ik dacht meteen aan Zomer van André Hazes of zo. Band ZZ Top, dat was het eerste.
1: Ja, dat is de enige die omhoog kwam.
0: Maar gelukkig hebben wij hele fijne luisteraars in onze provincie die ons een handje verder kunnen helpen. Want ja. Wat is er binnengekomen zo?
1: Nou, ZZ Top inderdaad, meerdere keren natuurlijk. Maar Johnny die kwam ook met Chaka Zulu.
0: Ja, maar dat begint met een S.
1: Eigenlijk wel, maar ik vond het
0: We Are Growing, wel leuk. Wel een leuk liedje. Ja.
1: Tine kwam met ZZ of ZZ en
0: de Maskers. Ja, ja, ja.
1: Hannelore met Zai Zai Zai van Ben Kramer. Kwam vaker binnen ook trouwens hoor. Toen gingen we echt Nederlandstalig op, want daar zijn inderdaad meer winst te behalen. Zwemmen in Bacardi Lemmen.
0: Oh ja.
1: Ze huilt, maar ze lacht van Maan. Zin in jou, Yves Berend.
0: Dat vind ik ook leuk.
1: Mirjam kwam nog met Zoute Landen. Natuurlijk van Pluff.
0: Ja.
1: Maar ook nog even wel weer iets buitenlands. Soekero.
0: Ja.
1: Of Pia Zadora.
0: Zadora. Nou,
1: van Karin.
0: Ja, ja, ja.
1: Nederlands Rowan Hez. Zondag in het zuiden.
0: Ja, tuurlijk, ja,
1: ook een goeie. Maar ook Zombies van de Cranberries kwam binnen.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Zangeres zonder naam.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar uiteindelijk was er één. Die was zo goed als je het hebt over de Z.
0: Nou.
1: Zoet, zout, zuur. Het kan toch niet anders?
0: Ja, die moeten we niet. Die kunnen we niet negeren.
1: Nee, precies.
0: Dankjewel voor de input. Die kwam van...
1: van Arjan en van Corine.
0: Nou, een hele goede zet. We gaan hem draaien. Zoet, zout en zuur. Robert van Hemer.

zoet, zout, zuur en drie keer een zet. Nou ja, weet je, dan scoor je punten natuurlijk, want het rad, ons elektronisch rad, stopte op de letter Z. Wij vragen dan vervolgens om een artiest of een titel die begint met een Z. Nou, drie keer Z, ja, die kunnen we niet negeren. Dankjewel allemaal voor jullie input. Dat rad, dat bergen we weer even op en dat komt er binnenkort wel weer een keertje tevoorschijn hier in Afslag Zuid. Dat was hem voor vandaag. We hebben een ontzettend leuke show gehad, samen met jullie erbij natuurlijk. Ik hoop dat je er morgen ook gewoon weer bent, net na vieren. En als je morgenochtend om een uurtje of zes de radio aanzet, dan hoor je natuurlijk John en Mark. Kijk hoe je morgen. Zij gaan onder meer bellen met de chauffeur van de Oranje Bus in de United States of America. Ze hebben kaarten voor Spoorpark Live. En ze hebben ook nog een telefoonlijntje richting de mannen van Raccoon. Die hebben een mooie nieuwe single gemaakt. En hebben ze niet alleen gedaan. Nou, dat en meer morgenochtend in een Kijk hoe je morgen. Nogmaals, wat ons betreft, een mooie avond. En tot morgen net na vieren. De laatste is van Anastasia. En I'm

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon.

0: drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
5: Vindt u uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
6: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
6: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue. Avenue.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
13: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
12: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
14: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
12: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
3: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
4: Goed, man.
5: Ja, tot dan.
4: Kom uit Rotterdam, ja.
5: Alles leeg.
2: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
6: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
3: Omdat we de juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
2: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier in het oude...
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump